0: rondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Avmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Filip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgenochtend wisselend bewolkt met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien vallen. Het zuidoosten blijft grotendeels droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Morgen overdag zon en af en toe een bui met rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gidi Markoeshaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markoeshaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren mist de klimaatdrammer premier Rob Jetten. Dat zei ze tijdens het debat over de kabinetsplannen. Teunissen wil dat het minderheidskabinet meer doet voor het klimaat en overhandigde Jetten een brandbrief met wensen. Ze wil onder andere meer groen in de buurt, beter en goedkoper openbaar vervoer en terugkeer van de CO2-belasting. Volgens Teunissen zijn dat allemaal zaken die Jetten als klimaatwoordvoerder van zijn partij ook al eens heeft voorgesteld. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten. Een gletsjerbreuk in Nepal, die eind augustus leidde tot verwoestende overstromingen, is ontstaan door een samenloop van factoren, waarvan een deel is aangewakkerd door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. Bij de ramp kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en duizenden worden nog vermist. De gletsjer is volgens de onderzoekers gesmolten door decennia van opwarming, vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook een zware aardbeving in 2015 en de hitte vlak voor de overstromingen hebben bijgedragen aan de ramp. Twee vrouwen die als minderjarigen te zien waren in pornografisch materiaal van Jeffrey Epstein spannen een rechtszaak aan tegen zijn nalatenschap. Ze eisen namens meer dan 40 personen minstens $6 miljoen schadevergoeding. Sommige van hen stonden in Epsteins zogenaamde modellenboek of waren te zien in meer dan 10.000 gedownloade video's en foto's met kindermisbruikmateriaal. De rechtszaak richt zich tegen Epsteins voormalige advocaat en accountant die de nalatenschap beheren. Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van minderjarigen, maar is nooit vervolgd. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door aanhoudende zware regenval. Mensen worden opgeroepen alert te blijven, verplaatsingen te vermijden en uit de buurt van rivierbeddingen te blijven. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Het vliegveld van Valencia zou volgens lokale media gesloten zijn en twee vluchten zijn omgeleid. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgenochtend wisselend bewolkt met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien vallen. Het zuidoosten blijft grotendeels droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De

0: Wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Morgen overdag zon en af en toe een bui met rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het binnenlands nieuws. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markushaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markushaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, drie plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.

0: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door aanhoudende zware regenval. In de stad Torre zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en twee vluchten zijn omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers zoeken daar naar een vrouw die bij het dorp Olivella werd meegesleurd door het water nadat ze uit haar auto probeerde te komen. Een gletsjerbreuk in Nepal, die eind augustus leidde tot verwoestende overstromingen, is ontstaan door een samenloop van factoren, waarvan een deel is aangewakkerd door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. Bij de ramp kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en duizenden worden nog vermist. De gletsjer is volgens de onderzoekers gesmolten door decennia van opwarming, vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook een zware aardbeving in 2015 en de hitte vlak voor de overstromingen hebben bijgedragen aan de ramp. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten. Twee vrouwen die als minderjarigen te zien waren in pornografisch materiaal van Jeffrey Epstein spannen een rechtszaak aan tegen zijn nalatenschap. Ze eisen namens meer dan 40 personen minstens $6 miljoen schadevergoeding. Sommige van hen stonden in Epsteins zogenaamde modellenboek, of waren te zien in meer dan 10.000 gedownloade video's en foto's met kindermisbruikmateriaal. De rechtszaak richt zich tegen Epsteins voormalige advocaat en accountant die de nalatenschap beheren. Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van minderjarigen, maar is nooit vervolgd. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden, met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust waait het later steviger. Morgenochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen wat regen of een bui. Verder blijft het droog. In de middag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Aan de kust kunnen flinke buien voorkomen, maar in het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 18 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig, met bij buien windstoten tot 70 km per uur. 'S Avonds trekt de regen van west naar oost weg. Morgen overdag is er af en toe zon en blijft het meestal droog, met zo'n 18 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Openbaar vervoer in Amsterdam is het 1 na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de 2e plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markuszauver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markuszauver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht. Maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de Straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn 2 vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten. Een gletsjerbreuk in Nepal, die eind augustus leidde tot verwoestende overstromingen, is ontstaan door een samenloop van factoren, waarvan een deel is aangewakkerd door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. Bij de ramp kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en duizenden worden nog vermist. De gletsjer is volgens de onderzoekers gesmolten door decennia van opwarming, vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook een zware aardbeving in 2015 en de hitte vlak voor de overstromingen hebben bijgedragen aan de ramp. 2 vrouwen die als minderjarige te zien waren in pornografisch materiaal van Jeffrey Epstein spannen een rechtszaak aan tegen zijn nalatenschap. Ze eisen namens meer dan 40 personen minstens $6 miljoen schadevergoeding. Sommige van hen stonden in Epsteins zogenaamde modellenboek of waren te zien in meer dan 10.000 gedownloade video's en foto's met kindermisbruikmateriaal. De rechtszaak richt zich tegen Epsteins voormalige advocaat en accountant die de nalatenschap beheren. Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van minderjarigen, maar is nooit vervolgd. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmet-Jan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kans op een enkele bui, vooral in het noorden en westen. Het wordt 10 tot 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer later iets krachtiger. Morgenochtend wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder droog. In de middag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Aan de kust kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten steekt matig op. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien langs de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen nog enkele buien in het noorden met rond de 11 graden. Morgen af en toe zon met hier en daar een bui, opnieuw zo'n 18 graden.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Openbaar vervoer in Amsterdam is het 1 na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de 2e plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markushaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen.
3: Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen.

0: beleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn 2 vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan

0: lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten.
1: Een gletsjerbreuk in Nepal, die eind augustus leidde tot verwoestende overstromingen, is ontstaan door een samenloop van factoren, waarvan een deel is aangewakkerd door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. Bij de ramp kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en duizenden worden nog vermist. De gletsjer is volgens de onderzoekers gesmolten door decennia van opwarming, vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook een zware aardbeving in 2015 en de hitte vlak voor de overstromingen hebben bijgedragen aan de ramp. Twee vrouwen die als minderjarigen te zien waren in pornografisch materiaal van Jeffrey Epstein, spannen een rechtszaak aan tegen zijn nalatenschap. Ze eisen namens meer dan 40 personen minstens $6 miljoen schadevergoeding. Sommige van hen stonden in Epsteins zogenaamde modellenboek, of waren te zien in meer dan 10.000 gedownloade video's en foto's met kindermisbruikmateriaal. De rechtszaak richt zich tegen Epsteins voormalige advocaat en accountant die de nalatenschap beheren. Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van minderjarigen, maar is nooit vervolgd. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend.
0: Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
2: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Filip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kans op een enkele bui, vooral in het noorden en westen. Het wordt 10 tot 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer later iets krachtiger. Morgenochtend wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder droog. In de middag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Aan de kust kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten steekt matig op, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien langs de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen nog enkele buien in het noorden, met rond de 11 graden. Morgen af en toe zon met hier en daar een bui, opnieuw zo'n 18 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation, meldt burgemeester Vitali Klitschko. Kiev is tegenwoordig een frequent doelwit van Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het 2e jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn 2 vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona. De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten. Een gletsjerbreuk in Nepal, die eind augustus leidde tot verwoestende overstromingen, is ontstaan door een samenloop van factoren, waarvan een deel is aangewakkerd door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. Bij de ramp kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en duizenden worden nog vermist. De gletsjer is volgens de onderzoekers gesmolten door decennia van opwarming, vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook een zware aardbeving in 2015 en de hitte vlak voor de overstromingen hebben bijgedragen aan de ramp. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3%,
0: nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
2: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
6: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
2: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
7: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur daalt tot zo'n 10 à 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer later wat krachtiger. Vanochtend wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot krachtig, vooral langs de kust, mogelijk tijdelijk hard. Bij buien in kustgebieden kans op windstoten van 60 tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. De wind draait naar het westen en is matig tot vrij krachtig aan de kust. Morgen af en toe zon met hier en daar een bui. Temperatuur opnieuw rond de 18 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Openbaar vervoer in Amsterdam is het 1 na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markuszauver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markuszauver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struis. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struis vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen.
2: Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht. Maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation, meldt burgemeester Vitali Klitschko. Kiev is tegenwoordig een frequent doelwit van Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn 2 vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona. De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada.
0: onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten.
2: Een gletsjerbreuk in Nepal, die eind augustus leidde tot verwoestende overstromingen, is ontstaan door een samenloop van factoren, waarvan een deel is aangewakkerd door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. Bij de ramp kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en duizenden worden nog vermist. De gletsjer is volgens de onderzoekers gesmolten door decennia van opwarming, vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook een zware aardbeving in 2015 en de hitte vlak voor de overstromingen hebben bijgedragen aan de ramp. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
7: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Avmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur daalt tot zo'n 10 à 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer later wat krachtiger. Vanochtend wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot krachtig, vooral langs de kust, mogelijk tijdelijk hard. Bij buien in kustgebieden kans op windstoten van 60 tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. De wind draait naar het westen en is matig tot vrij krachtig aan de kust. Morgen af en toe zon met hier en daar een bui. Temperatuur opnieuw rond de 18 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Openbaar vervoer in Amsterdam is het 1 na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de 2e plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
6: Gidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid.
8: BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft.
6: Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen.
9: Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
10: ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
12: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
13: De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het 2e jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006.
14: Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn 2 vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona.
15: De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de Straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten.
16: De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten.
17: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell.
18: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25% verhoogd. Voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3%. Nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
19: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
20: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd
1: na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
21: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest.

0: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Avmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer later vrij krachtig. Morgenochtend wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder droog. In de middag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De middagtemperatuur rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. 'S Avonds trekt de regen van west naar oost over het land. Vrijdag beter weer met af en toe zon en plaatselijk een bui. Ook dan rond

0: rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markuzaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markuzaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face. Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigden brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn 2 vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona. De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de zesde wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer later vrij krachtig. Morgenochtend wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder droog. In de middag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De middagtemperatuur rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. 'S Avonds trekt de regen van west naar oost over het land. Vrijdag beter weer met af en toe zon en plaatselijk een bui. Ook dan rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face. Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigden brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn 2 vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona. De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten. En nu het economisch nieuws. Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met een 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West-oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Avmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden, met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en trekt er regen binnen vanuit het westen. Aan de kust kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind neemt toe. Vooral aan de westkust kan het even hard waaien met windstoten tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en slechts een enkele bui.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het 1 na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de 2e plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Gidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face. Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen.
2: de 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006.
5: Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn twee vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona.
6: De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de Straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten.
7: De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
10: Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia.
11: President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell.
12: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
13: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
14: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen.
15: Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0-nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht hier en daar kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer later iets krachtiger. Vanochtend wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. In de kustgebieden kunnen stevige buien voorkomen, alleen in het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind is matig tot krachtig, aan de westkust mogelijk tijdelijk hard. Bij buien in de kustgebieden kunnen windstoten voorkomen tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien, bij een graad of 11. Morgen af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt opnieuw rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
17: Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
18: Guidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid.
19: BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft.
20: Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen.
21: Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
1: Geen tijd?
2: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden

magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het 2e jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn 2 vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona. De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten. En nu het economisch nieuws. Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze. Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
cybercriminelen...

0: eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht hier en daar kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer later iets krachtiger. Vanochtend wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. In de kustgebieden kunnen stevige buien voorkomen, alleen in het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind is matig tot krachtig, aan de westkust mogelijk tijdelijk hard. Bij buien in de kustgebieden kunnen windstoten voorkomen tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien, bij een graad of 11. Morgen af en toe zon, met hier en daar een bui. Het wordt opnieuw rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46. drie plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht. Maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Popartkunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library. Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face. De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn 2 vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona. De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de Straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten. En nu het economisch nieuws. Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze. Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met een 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefee in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt. In het noorden en westen valt hier en daar wat regen of een bui, verder blijft het droog. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen steeds meer regenen. Aan de kust kunnen stevige buien voorkomen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind is matig tot krachtig, mogelijk tijdelijk hard aan de westkust, met windstoten tot 70 km per uur bij buien. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen in het noorden nog enkele buien, met een graad of 11. Morgen wisselend bewolkt met af en toe zon en een enkele bui.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markuszauver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markuszauver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library. Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigden brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face. De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006.
0: Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door zware regenval. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Volgens lokale media zou het vliegveld van Valencia gesloten zijn en zijn twee vluchten omgeleid. Ook Barcelona kampt met overstromingen door het noodweer. Reddingswerkers hebben daar het lichaam gevonden van een man die door het water was meegesleurd in de buurt van Barcelona. De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de Straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten. En nu het economisch nieuws. Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze. Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met een 0,25 procentpunt verhoogd. Voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3%. Nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
5: Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt. In het noorden en westen valt hier en daar wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen steeds meer regenen. Aan de kust kunnen stevige buien voorkomen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind is matig tot krachtig, mogelijk tijdelijk hard aan de westkust, met windstoten tot 70 km per uur bij buien. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen in het noorden nog enkele buien, met een graad of 11. Morgen wisselend bewolkt met af en toe zon en een enkele bui.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
0: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
6: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekend maakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
7: De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006.
8: De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de Straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten.
9: En nu het economisch nieuws.
10: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
11: Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia.
12: President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell.
13: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met een 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd.
14: De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
15: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
16: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden, met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien kunnen er windstoten voorkomen van 60 tot 70 km.

0: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse

0: Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
1: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
2: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
3: De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006.
4: De Amerikaanse president Trump komt dinsdag naar verwachting samen met leiders uit de Golfregio tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Axios bespreken ze de volgende stappen in de oorlog met Iran. Trump voorspelt dat de oorlog snel voorbij is en zegt dat Iran de strijd niet meer kan volhouden. De oorlog begon eind februari, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Door het conflict is de Straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, zo goed als afgesloten.
5: En nu het economisch nieuws.
6: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
7: Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia.
8: President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh
3: die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell.
9: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25% verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
10: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
11: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de zesde wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het wisselend bewolkt met in het noorden en westen plaatselijk wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien kunnen er windstoten voorkomen van 60 tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht volgen vooral in het noorden nog enkele buien bij een graad of 11. Morgen schijnt de zon af en toe en is er plaatselijk een bui mogelijk. Het wordt weer rond de 18 graden.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
16: Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft.
17: Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen.
18: Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht. Maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws.
20: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent.
21: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
22: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
23: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
24: OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
0: De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
4: Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van NVIDIA.
5: President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell.
25: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met een 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
26: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
27: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
29: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen her en der wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten, matig krachtig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en trekt er vanaf het westen regen over het land. Aan de kust kunnen stevige buien vallen, maar in het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind kan aan de westkust tijdelijk hard worden en bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost weg. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien bij een graad of 11. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en hier en daar een bui. Het wordt opnieuw rond de 18 graden.
28: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder.
7: Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
8: Guidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid.
9: BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft.
10: Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen.
11: Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht, maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
28: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws.
13: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent.
14: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte.
12: Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
15: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
16: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
17: OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
18: De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd voor de algemene vergadering van de VN in New York volgende week. Het is voor het tweede jaar op rij dat de VS Abbas een visum weigeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Palestijnse autoriteit en andere organisaties gebrekkige hervormingen. De 90-jarige Abbas liet begin juli weten dat er op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden waren in 2006.
20: En nu het economisch nieuws.
21: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
22: Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia.
23: President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell.
24: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met een 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
30: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio.
0: De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
1: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen her en der wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten, matig krachtig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en trekt er vanaf het westen regen over het land.
4: Aan de kust kunnen stevige buien vallen, maar in het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind kan aan de westkust tijdelijk hard worden en bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost weg. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien bij een graad of 11. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en hier en daar een bui. Het wordt opnieuw rond de 18 graden.
28: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC.
6: Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
7: Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
8: Guidi Markuszauer, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markuszauer stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om box 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid.
9: BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft.
10: Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs.
11: Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd bij een Oekraïense droneaanval. De regionale gouverneur meldt dat er nog wordt gewerkt om de brand te blussen. Bij de aanval zijn 65 drones neergehaald. Er vielen geen doden of gewonden, maar puin beschadigde wel flatgebouwen en voertuigen. Eerder deze week beloofden Rusland en Oekraïne de Amerikaanse president Trump geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen. Maar beide landen melden kort daarna dat er toch aanvallen plaatsvonden.
14: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent.
15: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
16: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
19: OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
25: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigden brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, terwijl het aantal mensen zonder werk weer toeneemt. In het tweede kwartaal hadden 9,6 miljoen mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd werk. Een aantal dat al 2 jaar nauwelijks verandert. Tegelijkertijd is de groep niet-werkenden de afgelopen 2 jaar met 100.000 mensen gegroeid tot 8,5 miljoen. Het CBS wijt dit voornamelijk aan vergrijzing.
0: Meer mensen zijn de pensioenleeftijd gepasseerd.
1: Arbeidsmarktdeskundige Ton Wildhagen waarschuwt dat de piek van de vergrijzing over een jaar of 20 nog moet komen.
17: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
18: Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft

0: kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid,

0: de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen plaatselijk wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen steeds meer regenen. Aan de kust kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het nog grotendeels droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind trekt aan, aan de westkust mogelijk hard met windstoten tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen er in het noorden nog enkele buien bij een graad of 11. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en vooral in het noorden wat buien. Het blijft rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie. Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert. In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Guidi Markuszauver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markuszauver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om box 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws.
4: In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd bij een Oekraïense droneaanval. De regionale gouverneur meldt dat er nog wordt gewerkt om de brand te blussen. Bij de aanval zijn 65 drones neergehaald. Er vielen geen doden of gewonden, maar puin beschadigde wel flatgebouwen en voertuigen. Eerder deze week beloofden Rusland en Oekraïne de Amerikaanse president Trump geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen. Maar beide landen melden kort daarna dat er toch aanvallen plaatsvonden.
5: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent.
4: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
6: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
5: OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekend maakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
4: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
7: En nu het economisch nieuws.
4: De werkloosheid in Nederland is in augustus op 4% gebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In augustus waren er 408.000 werklozen. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Van 343.000 in april 2023 naar 408.000 nu. Het aantal werkenden schommelt al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, terwijl het aantal mensen zonder werk weer toeneemt. In het tweede kwartaal hadden 9,6 miljoen mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd werk, een aantal dat al 2 jaar nauwelijks verandert. Tegelijkertijd is de groep niet-werkenden de afgelopen 2 jaar met 100.000 mensen gegroeid tot 8,5 miljoen. Het CBS wijt dit voornamelijk aan vergrijzing. Meer mensen zijn de pensioenleeftijd gepasseerd. Arbeidsmarktdeskundige Ton Wildhagen waarschuwt dat de piek van de vergrijzing over 1 jaar of 20 nog moet komen. Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim 1/3 heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze. Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen af en toe wat regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en trekt er van het westen uit regen over het land. Aan de kust kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan de westkust mogelijk hard met windstoten tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen in het noorden nog enkele buien bij een graad of 11. Morgen af en toe zon en vooral in het noorden wat buien. Opnieuw rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie. In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is.
8: Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
7: Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden. Giddy Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om box 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd bij een Oekraïense droneaanval. De regionale gouverneur meldt dat er nog wordt gewerkt om de brand te blussen. Bij de aanval zijn 65 drones neergehaald. Er vielen geen doden of gewonden, maar puin beschadigde wel flatgebouwen en voertuigen. Eerder deze week beloofden Rusland en Oekraïne de Amerikaanse president Trump geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen. Maar beide landen melden kort daarna dat er toch aanvallen plaatsvonden.
5: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent.
4: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
6: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
7: OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken.
9: Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
10: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
11: En nu het economisch nieuws. De werkloosheid in Nederland is in augustus onveranderd gebleven op 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In augustus waren er 408.000 werklozen. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Het aantal WW-uitkeringen steeg in augustus met 1,4% naar bijna 195.000.
12: De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, terwijl het aantal mensen zonder werk weer toeneemt. In het tweede kwartaal hadden 9,6 miljoen mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd werk, een aantal dat al 2 jaar nauwelijks verandert. Tegelijkertijd is de groep niet-werkende de afgelopen 2 jaar met 100.000 mensen gegroeid tot 8,5 miljoen. Het CBS wijt dit voornamelijk aan vergrijzing. Meer mensen zijn de pensioenleeftijd gepasseerd. Arbeidsmarktdeskundige Ton Wildhagen waarschuwt dat de piek van de vergrijzing over een jaar of 20 nog moet komen.
13: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
14: Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia.
15: President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell.
16: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok.
0: ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Avmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Filip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen af en toe wat regen. Vanmiddag trekt er vanuit het westen regen over het land. Aan de kust kunnen stevige buien vallen, maar in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust krachtig, met windstoten tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Vannacht klaart het op en wordt het 11 graden. Morgen is het droger met af en toe zon en eventueel een enkele bui in het noorden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie.
19: In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC.
20: Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
21: Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
22: Gidi Markusaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markusaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om box 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd bij een Oekraïense droneaanval. De regionale gouverneur meldt dat er nog wordt gewerkt om de brand te blussen. Bij de aanval zijn 65 drones neergehaald. Er vielen geen doden of gewonden, maar puin beschadigde wel flatgebouwen en voertuigen. Eerder deze week beloofden Rusland en Oekraïne de Amerikaanse president Trump geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen. Maar beide landen melden kort daarna dat er toch aanvallen plaatsvonden.
25: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent.
26: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
3: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
4: OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
5: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
6: En nu het economisch nieuws. De werkloosheid in Nederland is in augustus onveranderd gebleven, op 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren vorige maand 408.000 werklozen. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe, van 343.000 in april dat jaar naar 408.000 nu. Het aantal WW-uitkeringen steeg in augustus met 1,4% naar bijna 195.000.
7: De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, terwijl het aantal mensen zonder werk weer toeneemt. In het tweede kwartaal hadden 9,6 miljoen mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd werk. Een aantal dat al 2 jaar nauwelijks verandert. Tegelijkertijd is de groep niet-werkenden de afgelopen 2 jaar met 100.000 mensen gegroeid tot 8,5 miljoen. Het CBS wijt dit voornamelijk aan vergrijzing. Meer mensen zijn de pensioenleeftijd gepasseerd. Arbeidsmarktdeskundige Ton Wildhagen waarschuwt dat de piek van de vergrijzing over een jaar of 20 nog moet komen.
8: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim 1/3 heeft een aanvraag zelfs gestaakt, omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
9: Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia.
27: President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell.
28: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging.
0: Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws.
1: ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt. In het noorden en westen valt hier en daar wat regen of een bui. Verder blijft het droog. In de middag wordt het bewolkt en trekt er vanuit het westen regen over het land. Aan de kust kunnen stevige buien voorkomen, maar in het zuidoosten blijft het nog grotendeels droog. Het wordt vanmiddag rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond trekt de regen van west naar oost verder weg. Morgen af en toe zon met in het noorden enkele buien en opnieuw zo'n 18 graden.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging blijft bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donors per jaar, met een uitschieter van 360 in 2024. Vorig jaar kwam het totaal iets boven de 300 uit. Opvallend is dat orgaandonatie na euthanasie vaker voorkomt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025.
12: Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie.
13: Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert.
14: In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC.
15: Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
16: Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd bij een Oekraïense droneaanval. De regionale gouverneur meldt dat er nog wordt gewerkt om de brand te blussen. Bij de aanval zijn 65 drones neergehaald. Er vielen geen doden of gewonden, maar puin beschadigde wel flatgebouwen en voertuigen. Eerder deze week beloofden Rusland en Oekraïne de Amerikaanse president Trump geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen.
27: Maar beide landen melden kort daarna dat er toch aanvallen plaatsvonden.
3: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton.

0: Vaardigde heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
1: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face. Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigden brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
2: En nu het economisch nieuws.
1: De werkloosheid in Nederland is in augustus onveranderd gebleven, op 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren vorige maand 408.000 werklozen. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Van 343.000 in april dat jaar naar 408.000 nu. Het aantal WW-uitkeringen steeg in augustus met 1,4% naar bijna 195.000.
3: De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, terwijl het aantal mensen zonder werk weer toeneemt. In het tweede kwartaal hadden 9,6 miljoen mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd werk, een aantal dat al 2 jaar nauwelijks verandert. Tegelijkertijd is de groep niet-werkende de afgelopen 2 jaar met 100.000 mensen gegroeid tot 8,5 miljoen. Het CBS wijt dit voornamelijk aan vergrijzing. Meer mensen zijn de pensioenleeftijd gepasseerd. Arbeidsmarktdeskundige Ton Wildhagen waarschuwt dat de piek van de vergrijzing over een jaar of 20 nog moet komen.
1: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
4: Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van Nvidia.
1: President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell.

0: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt.
2: Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Avmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met af en toe zon. In het noorden en westen kan er plaatselijk een bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkter en gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. Aan de kust kunnen stevige buien voorkomen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten, mogelijk aan de westkust tijdelijk hard. Bij buien kunnen er in de kustgebieden windstoten van 60 tot 70 km per uur voorkomen. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en vooral in het noorden enkele buien.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dit is Talk Radio.
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging blijft bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donors per jaar, met een uitschieter van 360 in 2024. Vorig jaar kwam het totaal iets boven de 300 uit. Opvallend is dat orgaandonatie na euthanasie vaker voorkomt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie. Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert. In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd bij een Oekraïense droneaanval. De regionale gouverneur meldt dat er nog wordt gewerkt om de brand te blussen. Bij de aanval zijn 65 drones neergehaald. Er vielen geen doden of gewonden, maar puin beschadigde wel flatgebouwen en voertuigen. Eerder deze week beloofden Rusland en Oekraïne de Amerikaanse president Trump geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen. Maar beide landen melden kort daarna dat er toch aanvallen plaatsvonden. Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend. Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face. Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. En nu het economisch nieuws. Koning Charles nodigt donderdag enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie uit voor een bijeenkomst in Schotland. Hij wil bespreken hoe de technologie kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld. De koning zegt dat mensen die waarde hechten aan onze menselijkheid angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet verliezen. Onder de gasten zijn Demis Hassabis van Google DeepMind en vertegenwoordigers van Nvidia, OpenAI en Anthropic. Ook de Britse AI-minister Kanishka Narayan is aanwezig. De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken. Brussel wil dat Beijing toezegt de verkoop te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU waarschuwt dat anders hogere importheffingen volgen. De werkloosheid in Nederland is in augustus onveranderd gebleven, op 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren vorige maand 408.000 werklozen. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Van 343.000 in april dat jaar naar 408.000 nu. Het aantal WW-uitkeringen steeg in augustus met 1,4% naar bijna 195.000. De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, terwijl het aantal mensen zonder werk weer toeneemt. In het tweede kwartaal hadden 9,6 miljoen mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd werk, een aantal dat al 2 jaar nauwelijks verandert. Tegelijkertijd is de groep niet-werkenden de afgelopen 2 jaar met 100.000 mensen gegroeid tot 8,5 miljoen. Het CBS wijt dit voornamelijk aan vergrijzing. Meer mensen zijn de pensioenleeftijd gepasseerd. Arbeidsmarktdeskundige Ton Wildhagen waarschuwt dat de piek van de vergrijzing over 1 jaar of 20 nog moet komen. Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim 1/3 heeft een aanvraag zelfs gestaakt omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze. Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van NVIDIA.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Filip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0-nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansie Vliek was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt af en toe de zon tussen de bewolking door. In het noorden en westen kan plaatselijk een bui vallen. In de loop van de middag trekt vanuit het westen regen het land in. Aan de kust kunnen stevige buien voorkomen. In het zuidoosten blijft het langst droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden, in het zuidoosten 19 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Bij buien langs de kust zijn windstoten mogelijk tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen langzaam naar het oosten. Morgen eerst nog een enkele bui, in de middag droog met af en toe zon.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar. Met een uitschieter in 2024 toen artsen organen van 360 overledenen konden gebruiken. Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie. Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert. In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan.
6: Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
7: Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval is een olieraffinaderij beschadigd in de Russische stad Yaroslavl, ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou. De brand die door de aanval uitbrak is geblust, meldt de regionale gouverneur. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald. Er vielen geen doden of gewonden. Puin beschadigde ook verschillende flatgebouwen en voertuigen. Het is een zeldzame erkenning door Rusland van aanvallen op olieraffinaderijen, kort nadat beide landen Trump beloofden elkaars energiedoelen te sparen.
10: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent.
11: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
12: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
13: OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
14: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
15: En nu het economisch nieuws. Koning Charles nodigt topbestuurders uit de AI-wereld uit voor een bijeenkomst in Schotland. Hij wil van hen de verzekering dat ze hun uitvindingen onder controle kunnen houden. De koning zegt dat mensen angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet verliezen.
16: Onder de gasten zijn vertegenwoordigers van Google DeepMind, OpenAI, Anthropic en NVIDIA. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid over de risico's van kunstmatige intelligentie voor de mensheid.
17: De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken. Brussel wil dat Beijing toezegt de verkoop te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU waarschuwt dat anders hogere importheffingen volgen.
18: De werkloosheid in Nederland is in augustus onveranderd gebleven, op 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren vorige maand 408.000 werklozen. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe, van 343.000 in april dat jaar naar 408.000 nu. Het aantal WW-uitkeringen steeg in augustus met 1,4% naar bijna 195.000.
19: De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, terwijl het aantal mensen zonder werk weer toeneemt. In het tweede kwartaal hadden 9,6 miljoen mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd werk. Een aantal dat al 2 jaar nauwelijks verandert. Tegelijkertijd is de groep niet-werkenden de afgelopen 2 jaar met 100.000 mensen gegroeid tot 8,5 miljoen. Het CBS wijt dit voornamelijk aan vergrijzing. Meer mensen zijn de pensioenleeftijd gepasseerd. Arbeidsmarktdeskundige Ton Wildhagen waarschuwt dat de piek van de vergrijzing over 1 jaar of 20 nog moet komen.
20: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim 1/3 heeft een aanvraag zelfs gestaakt, omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
21: Sam Altman, topman van OpenAI, staat waarschijnlijk op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week geeft voor de Chinese president Xi Jinping. OpenAI, de maker van ChatGPT, meldt dat Altman op de gastenlijst staat. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Naar verwachting zijn er meer bedrijfsleiders aanwezig, zoals Jensen Huang van NVIDIA.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien.
24: NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het deels bewolkt met af en toe zon. In het noorden en westen kan een enkele bui vallen. Elders blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. Aan de kust kunnen stevige buien voorkomen. Alleen het zuidoosten blijft meestal droog. Het wordt 17 graden, in het zuidoosten 19 graden. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht volgen vooral in het noorden nog enkele buien bij een graad of 12. Morgen schijnt de zon af en toe en blijft het op de meeste plaatsen droog, met in de middag rond de 18 graden.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar. Met een uitschieter in 2024 toen artsen organen van 360 overledenen konden gebruiken. Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie.
3: Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert. In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven,
0: zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC.
4: Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
5: Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval is een olieraffinaderij beschadigd in de Russische stad Jaroslavl, ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou. De brand die door de aanval uitbrak is geblust, meldt de regionale gouverneur. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald. Er vielen geen doden of gewonden. Puin beschadigde ook verschillende flatgebouwen en voertuigen. Het is een zeldzame erkenning door Rusland van aanvallen op olieraffinaderijen, kort nadat beide landen Trump beloofden elkaars energiedoelen te sparen.
7: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent.
25: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
26: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
27: OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen.
8: Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
9: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigden brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Duitse bedrijven in groene energie staan voor een grote saneringsronde na jaren van snelle groei. Het Hamburgse zonne-energiebedrijf Enerpark vroeg deze maand faillissement aan, met ongeveer 3 miljard euro aan schulden. Ook windenergieontwikkelaar Sovitec Group ging failliet. En andere bedrijven, zoals Baywa RE en ABO Energy, zijn begonnen met reorganisaties. De sector heeft te maken met hogere financieringskosten en lagere rendementen op nieuwe projecten. Die druk is ook voelbaar in de rest van Europa.
12: De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt, anders volgen hogere importheffingen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič spreekt donderdag met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao.
13: De Britse koning Charles heeft enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie uitgenodigd om te bespreken hoe de technologie kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld. Tijdens de bijeenkomst in Schotland zegt de koning dat mensen angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet zullen verliezen. Onder de gasten zijn Demis Hassabis van Google DeepMind en hoge vertegenwoordigers van NVIDIA, OpenAI en Anthropic. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid dat AI een bedreiging vormt voor de mensheid. Koning Charles legt de topbestuurders 2 kernvragen voor over hoe de voordelen van AI kunnen worden benut met veiligheid als uitgangspunt en hoe internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
14: De werkloosheid in Nederland is in augustus onveranderd gebleven, op 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren vorige maand 408.000 werklozen. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Van 343.000 in april dat jaar naar 408.000 nu. Het aantal WW-uitkeringen steeg in augustus met 1,4% naar bijna 195.000.
15: De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, terwijl het aantal mensen zonder werk weer toeneemt. In het tweede kwartaal hadden 9,6 miljoen mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd werk, een aantal dat al 2 jaar nauwelijks verandert. Tegelijkertijd is de groep niet-werkenden de afgelopen 2 jaar met 100.000 mensen gegroeid tot 8,5 miljoen. Het CBS wijt dit voornamelijk aan vergrijzing. Meer mensen zijn de pensioenleeftijd gepasseerd. Arbeidsmarktdeskundige Ton Wildhagen waarschuwt dat de piek van de vergrijzing over een jaar of 20 nog moet komen.
28: Ruim 1 op de 3 MKB'ers en ZZP'ers laat een financieringsaanvraag wel eens varen, schrijft het FD. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vinden. Bijna de helft ziet op tegen zo'n aanvraag. En ruim een derde heeft een aanvraag zelfs gestaakt, omdat onduidelijk was hoe ze het moesten aanpakken. De meeste ondernemers vinden het lastig te bepalen welke financieringsvorm het beste aansluit bij hun plannen. De helft maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van een verkeerde keuze.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Filip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
17: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het afwisselend bewolkt, met zo nu en dan zon. In het noorden en westen kan er plaatselijk een bui vallen. Verder blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkter en trekt de regen van west naar oost over het land. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen, maar in het zuidoosten blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Het wordt rond de 17 graden, in het zuidoosten iets warmer met 19 graden. Bij buien langs de kust is er kans op windstoten tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen geleidelijk naar het oosten. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien bij een graad of 12. Morgen schijnt de zon af en toe en blijft het overwegend droog, met hier en daar een bui. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden.
0: Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar.

0: intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie. Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijflocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert. In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval is een olieraffinaderij beschadigd in de Russische stad Jaroslavl, ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou. De brand die door de aanval uitbrak is geblust, meldt de regionale gouverneur. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald. Er vielen geen doden of gewonden. Puin beschadigde ook verschillende flatgebouwen en voertuigen. Het is een zeldzame erkenning door Rusland van aanvallen op olieraffinaderijen, kort nadat beide landen Trump beloofden elkaars energiedoelen te sparen. Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland

0: te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
1: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face. Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigden brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt. En nu het economisch nieuws. Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar, naar verwachting met gemiddeld 6,5%. De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt. Anders volgen hogere importheffingen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič spreekt donderdag met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao.
2: De Britse koning Charles heeft enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie uitgenodigd om te bespreken hoe de technologie kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld. Tijdens de bijeenkomst in Schotland zegt de koning dat mensen angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet zullen verliezen. Onder de gasten zijn Demis Hassabis van Google DeepMind en hoge vertegenwoordigers van Nvidia, OpenAI en Anthropic. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid dat AI een bedreiging vormt voor de mensheid. Koning Charles legt de topbestuurders 2 kernvragen voor over hoe de voordelen van AI kunnen worden benut met veiligheid als uitgangspunt en hoe internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
3: Duitse bedrijven in groene energie staan voor een grote saneringsronde na jaren van snelle groei. Het Hamburgse zonne-energiebedrijf Enerpark vroeg deze maand faillissement aan met ongeveer 3 miljard euro aan schulden. Ook windenergieontwikkelaar Sowitec Group ging failliet. En andere bedrijven, zoals Baywa RE en ABO Energy, zijn begonnen met reorganisaties. De sector heeft te maken met hogere financieringskosten en lagere rendementen op nieuwe projecten. Die druk is ook voelbaar in de rest van Europa.
4: De werkloosheid in Nederland is in augustus onveranderd gebleven, op 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren vorige maand 408.000 werklozen. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Van 343.000 in april dat jaar naar 408.000 nu. Het aantal WW-uitkeringen steeg in augustus met 1,4% naar bijna 195.000.
3: De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, terwijl het aantal mensen zonder werk weer toeneemt. In het tweede kwartaal hadden 9,6 miljoen mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd werk, een aantal dat al 2 jaar nauwelijks verandert. Tegelijkertijd is de groep niet-werkenden de afgelopen 2 jaar met 100.000 mensen gegroeid tot 8,5 miljoen. Het CBS wijt dit voornamelijk aan vergrijzing. Meer mensen zijn de pensioenleeftijd gepasseerd. Arbeidsmarktdeskundige Ton Wildhagen waarschuwt dat de piek van de vergrijzing over 1 jaar of 20 nog moet komen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmet-Jan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0-nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er naast bewolking ook af en toe zon. In het noorden en westen kan plaatselijk een bui vallen. Verder blijft het droog. Het wordt vanmiddag rond 17 graden. In het zuidoosten 19 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. Vooral bij buien is er langs de kust kans op windstoten tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht klaart het op, met vooral in het noorden nog een enkele bui. Morgen schijnt de zon af en toe en blijft het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 18 graden.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar. Met een uitschieter in 2024 toen artsen organen van 360 overledenen konden gebruiken. Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie.
9: Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert. In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Openbaar vervoer in Amsterdam is het één na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de kosten voor OV in 30 Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder. Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55% duurder geworden.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval is een olieraffinaderij beschadigd in de Russische stad Jaroslavl, ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou. De brand die door de aanval uitbrak is geblust, meldt de regionale gouverneur. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald. Er vielen geen doden of gewonden. Puin beschadigde ook verschillende flatgebouwen en voertuigen. Het is een zeldzame erkenning door Rusland van aanvallen op olieraffinaderijen, kort nadat beide landen Trump beloofden elkaars energiedoelen te sparen. Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
12: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library. OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
11: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
12: En nu het economisch nieuws. Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar, naar verwachting met gemiddeld 6,5%.
11: De Britse koning Charles heeft enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie uitgenodigd om te bespreken hoe de technologie kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld. Tijdens de bijeenkomst in Schotland zegt de koning dat mensen angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet zullen verliezen.
13: Onder de gasten zijn Demis Hassabis van Google DeepMind en hoge vertegenwoordigers van NVIDIA, OpenAI en Anthropic. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid dat AI een bedreiging vormt voor de mensheid. Koning Charles legt de topbestuurders twee kernvragen voor over hoe de voordelen van AI kunnen worden benut met veiligheid als uitgangspunt en hoe internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
14: Duitse bedrijven in groene energie staan voor een grote saneringsronde na jaren van snelle groei. Het Hamburgse zonne-energiebedrijf Enerpark vroeg deze maand faillissement aan met ongeveer 3 miljard euro aan schulden. Ook windenergieontwikkelaar Sovitec Group ging failliet. En andere bedrijven, zoals Baywa RE en ABO Energy, zijn begonnen met reorganisaties. De sector heeft te maken met hogere financieringskosten en lagere rendementen op nieuwe projecten. Die druk is ook voelbaar in de rest van Europa.
15: De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt, anders volgen hogere importheffingen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič spreekt donderdag met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao.
16: De werkloosheid in Nederland is in augustus onveranderd gebleven, op 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren vorige maand 408.000 werklozen. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Van 343.000 in april dat jaar naar 408.000 nu. Het aantal WW-uitkeringen steeg in augustus met 1,4% naar bijna 195.000.
17: De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, terwijl het aantal mensen zonder werk weer toeneemt. In het tweede kwartaal hadden 9,6 miljoen mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd werk, een aantal dat al 2 jaar nauwelijks verandert. Tegelijkertijd is de groep niet-werkenden de afgelopen 2 jaar met 100.000 mensen gegroeid tot 8,5 miljoen. Het CBS wijt dit voornamelijk aan vergrijzing. Meer mensen zijn de pensioenleeftijd gepasseerd. Arbeidsmarktdeskundige Ton Wildhagen waarschuwt dat de piek van de vergrijzing over 1 jaar of 20 nog moet komen.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien.
20: NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Avmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Filip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefee in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een mix van bewolking en zon. In het noorden en westen kan er een enkele bui vallen. Verder blijft het droog. Vanmiddag wordt het bewolkter en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Aan de kust kunnen stevige buien voorkomen, maar in het zuidoosten blijft het grotendeels droog. De temperatuur komt uit rond de 17 graden. In het zuidoosten iets hoger, rond de 19 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Bij buien langs de kust kunnen windstoten optreden tot zo'n 65 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht klaart het geleidelijk op, met vooral in het noorden nog een enkele bui. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en blijft het overwegend droog bij zo'n 18 graden.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A15 richting Maasvlakte stond donderdagochtend rond 7 uur 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. De files begonnen al rond 6:30, wat volgens Rijkswaterstaat vroeg is voor deze locatie. De rijstroken zijn afgesloten omdat er scheuren zijn ontdekt in de westelijke Zuurhofbrug. Het verkeer rijdt nu over de vluchtstrook.
23: Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar. Met een uitschieter in 2024 toen artsen organen van 360 overledenen konden gebruiken. Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie.
24: Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer.
1: Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert.
2: In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC.
3: Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd door een Oekraïense droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, meldt de regionale gouverneur. De raffinaderij ligt ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou en is eigendom van Slavneft, dat onder controle staat van staatsbedrijven Rosneft en Gazpromneft. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald, waarbij ook flatgebouwen en voertuigen beschadigd raakten. De Oekraïense president Zelensky meldt dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw energieinfrastructuur in zijn land heeft aangevallen, onder meer in de regio's Soemi en Odessa.
25: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent.
26: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
27: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
5: OpenAI heeft een aantal niet eerder bekendgemaakte incidenten gedeeld waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen zich misdroegen. Het bedrijf achter ChatGPT onthulde ook een nieuw kader voor hoe het dergelijke voorvallen in de toekomst wil bijhouden en openbaar maken. Sommige van de eerdere gevallen hielden in dat de technologieën van OpenAI informatie achterhielden en verzonnen om resultaten te genereren. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds het in juli bekendmaakte dat sommige van zijn meest geavanceerde AI-modellen waren ingebroken op de systemen van een extern softwarebedrijf, Hugging Face.
7: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
8: En nu het economisch nieuws.
9: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente te verhogen, voor het eerst in ruim 3 jaar. Uit de toelichting bleek dat de meeste Fed-bestuurders verwachten dat de rente dit jaar nog een keer omhoog gaat om de inflatie te bestrijden. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 0,5% hoger, op 1.043 punten. Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar, naar verwachting met gemiddeld 6,5%.
10: Duitse bedrijven in groene energie staan voor een grote saneringsronde na jaren van snelle groei. Het Hamburgse zonne-energiebedrijf Enerpark vroeg deze maand faillissement aan, met ongeveer 3 miljard euro aan schulden. Ook windenergieontwikkelaar Sobitec Groep ging failliet. En andere bedrijven, zoals Baywa RE en ABO Energy, zijn begonnen met reorganisaties. De sector heeft te maken met hogere financieringskosten en lagere rendementen op nieuwe projecten. Die druk is ook voelbaar in de rest van Europa.
11: De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt, anders volgen hogere importheffingen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič spreekt donderdag met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao.
12: De Britse koning Charles heeft enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie uitgenodigd om te bespreken hoe de technologie kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld. Tijdens de bijeenkomst in Schotland zegt de koning dat mensen angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet zullen verliezen. Onder de gasten zijn Demis Hassabis van Google DeepMind en hoge vertegenwoordigers van Nvidia, OpenAI en Anthropic. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid dat AI een bedreiging vormt voor de mensheid. Koning Charles legt de topbestuurders 2 kernvragen voor over hoe de voordelen van AI kunnen worden benut met veiligheid als uitgangspunt en hoe internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
13: De werkloosheid in Nederland is in augustus onveranderd gebleven, op 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren vorige maand 408.000 werklozen. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe, van 343.000 in april dat jaar naar 408.000 nu. Het aantal WW-uitkeringen steeg in augustus met 1,4% naar bijna 195.000.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden en westen kan er plaatselijk een bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkter en gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. In de kustgebieden zijn stevige buien mogelijk. Het wordt ongeveer 17 graden, in het zuidoosten 19 graden. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien bij een graad of 12. Morgen schijnt de zon af en toe. Met name in het noorden valt er nog een bui. Het wordt rond de 18 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A15 richting Maasvlakte stond donderdagochtend rond 7 uur 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. De files begonnen al rond 6:30, wat volgens Rijkswaterstaat vroeg is voor deze locatie. De rijstroken zijn afgesloten omdat er scheuren zijn ontdekt in de westelijke Zuurhofbrug. Het verkeer rijdt nu over de vluchtstrook.
17: Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar. Met een uitschieter in 2024 toen artsen organen van 360 overledenen konden gebruiken. Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie.
18: Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert.
19: In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC.
20: Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan. Mensen die na afloop van hun visum in het land blijven, worden strenger aangepakt. Ze kunnen niet meer in Australië blijven terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday visum wordt moeilijker en gaat via een lotingsysteem verlopen. In Australië groeit het debat over migratie door een sterke toename van migranten na de coronapandemie.
23: In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd door een Oekraïense droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, meldt de regionale gouverneur. De raffinaderij ligt ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou en is eigendom van Slavneft, dat onder controle staat van staatsbedrijven Rosneft en Gazpromneft. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald, waarbij ook flatgebouwen en voertuigen beschadigd raakten.
27: De Oekraïense president Zelensky meldt dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw energieinfrastructuur in zijn land heeft aangevallen, onder meer in de regio's Soemi en Odessa.
1: Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent.
2: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
27: Pop-art-kunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Zijn werk, vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie, was in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger behoorden tot zijn vriendenkring. President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.
3: Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation. In Kiev raakten 10 mensen gewond en beschadigde brokstukken flatgebouwen en huizen. In Odessa raakten 3 mensen gewond, onder wie een kind, doordat een woontoren van 19 verdiepingen werd geraakt.
4: En nu het economisch nieuws.
6: Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit schat dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot 622 miljoen euro. In Nederland kan dit uitkomen op een bedrag tot 42 miljoen euro. Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de 4 landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen. En in Nederland met 210.000 ton. Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen.
24: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente te verhogen, voor het eerst in ruim 3 jaar. Uit de toelichting bleek dat de meeste Fed-bestuurders verwachten dat de rente dit jaar nog een keer omhoog gaat om de inflatie te bestrijden. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 0,5% hoger, op 1.043 punten.
25: Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar, naar verwachting met gemiddeld 6,5%.
26: De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen.
5: De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt. Anders volgen hogere importheffingen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič spreekt donderdag met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao.
7: Duitse bedrijven in groene energie staan voor een grote saneringsronde na jaren van snelle groei. Het Hamburgse zonne-energiebedrijf Enerpark vroeg deze maand faillissement aan, met ongeveer 3 miljard euro aan schulden. Ook windenergieontwikkelaar Sovitec Group ging failliet. En andere bedrijven, zoals Baywa RE en ABO Energy, zijn begonnen met reorganisaties. De sector heeft te maken met hogere financieringskosten en lagere rendementen op nieuwe projecten. Die druk is ook voelbaar in de rest van Europa,

0: hoge vertegenwoordigers van NVIDIA, OpenAI en Anthropic. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid dat AI een bedreiging vormt voor de mensheid. Koning Charles legt de topbestuurders twee kernvragen voor over hoe de voordelen van AI kunnen worden benut met veiligheid als uitgangspunt en hoe internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de 4e prijs voor Messi met Inter Miami.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden en westen kan er een enkele bui vallen. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Aan de kust kunnen stevige buien voorkomen. Alleen in het zuidoosten blijft het grotendeels droog. De temperatuur komt uit rond 17 graden, in het zuidoosten 19 graden. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht wordt het rustiger, met vooral in het noorden nog een enkele bui. Morgen af en toe zon, met in het noorden enkele buien. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A15 richting Maasvlakte stond donderdagochtend rond 7 uur 12 kilometer file met iets meer dan een uur.

0: uur vertraging. De files begonnen al rond 6:30, wat volgens Rijkswaterstaat vroeg is voor deze locatie. De rijstroken zijn afgesloten omdat er scheuren zijn ontdekt in de westelijke Suurhofbrug. Het verkeer rijdt nu over de vluchtstrook. Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar. Met een uitschieter in 2024 toen artsen organen van 360 overledenen konden gebruiken. Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie. Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert. In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Rond Valencia viel lokaal meer dan 70 mm regen. In Barcelona 50 mm en in Escorca op Mallorca 55 mm. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor diverse wegen onder water kwamen te staan. In de stad Torrent bij Valencia werden mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten. Donderdag en mogelijk vrijdag komen er nog stevige buien voor. Maar vanaf het weekend wordt het weer zonnig en warm, met temperaturen tot 28 tot 30 graden. De Europese Unie benadrukt dat de voorgestelde nauwere samenwerking met Canada niet is gericht tegen andere landen. De Amerikaanse president Trump had gedreigd met handelssancties nadat commissievoorzitter von der Leyen woensdag voorstelde Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Trump noemde het idee lachwekkend en overwoog zelfs alle handel met Europa te stoppen. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat het partnerschap juist bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten.
2: Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan. Mensen die na afloop van hun visum in het land blijven, worden strenger aangepakt. Ze kunnen niet meer in Australië blijven terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday visum wordt moeilijker en gaat via een lotingsysteem verlopen. In Australië groeit het debat over migratie door een sterke toename van migranten na de coronapandemie. In de Russische stad Yaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd door een Oekraïense droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, meldt de regionale gouverneur. De raffinaderij ligt ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou en is eigendom van Slavneft, dat onder controle staat van staatsbedrijven Rosneft en Gazpromneft. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald, waarbij ook flatgebouwen en voertuigen beschadigd raakten. De Oekraïense president Zelensky meldt dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw energieinfrastructuur in zijn land heeft aangevallen, onder meer in de regio's Soemi en Odessa. Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder, waarschuwt de World Meteorological Organization. Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. En de hoeveelheid opgeslagen water op het land neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water. Genoeg om 560 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen, vooral in Azië en Afrika. De organisatie pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem, omdat water geen grenzen kent. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een groot sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland te verhogen. Het pakket moet de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne afknijpen. Het wetsvoorstel is vernoemd naar de recent overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, die meer dan een jaar aan de sancties werkte. Het huis stemde met 262 tegen 159 stemmen voor. Het voorstel gaat nu naar president Trump om te worden ondertekend.
3: En nu het economisch nieuws. Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2,81 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april dit jaar. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2,71,8 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs, die is opgelopen door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Als de olieprijs verder daalt, kunnen de prijzen aan de pomp weer iets zakken, zegt brandstofexpert Dirk Volen van United Consumers.
4: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen, na het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. En de meeste bestuurders verwachten dit jaar nog een keer een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. President Trump liet weten dat de rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek. De Amsterdamse hoofdindex steeg 17% naar 1103,50 punten. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger met 1,8% winst.
5: Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit schat dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot €622 miljoen. In Nederland kan dit uitkomen op een bedrag tot €42 miljoen.
3: Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de vier landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen. En in Nederland met 210.000 ton. Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen.
6: Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar, naar verwachting met gemiddeld 6,5%.
7: De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt, anders volgen hogere importheffingen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič spreekt donderdag met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao.
8: De Britse koning Charles heeft enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie uitgenodigd om te bespreken hoe de technologie kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld. Tijdens de bijeenkomst in Schotland zegt de koning dat mensen angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet zullen verliezen. Onder de gasten zijn Demis Hassabis van Google DeepMind en hoge vertegenwoordigers van NVIDIA, OpenAI en Anthropic. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid dat AI een bedreiging vormt voor de mensheid. Koning Charles legt de topbestuurders twee kernvragen voor over hoe de voordelen van AI kunnen worden benut met veiligheid als uitgangspunt en hoe internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Avmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Filip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de vierde prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden en westen kan er een bui vallen, maar verder blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkter en gaat het vanuit het westen steeds meer regenen. In de kustprovincies vallen mogelijk stevige buien. Het zuidoosten blijft grotendeels droog. De middagtemperatuur komt uit op 17 graden, in het zuidoosten 19 graden. Vanavond trekt de regen geleidelijk naar het oosten. De wind blijft matig uit het zuidwesten. Morgen schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt zo'n 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A15 richting Maasvlakte stond donderdagochtend rond 7 uur 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. De files begonnen al rond 6:30, wat volgens Rijkswaterstaat vroeg is voor deze locatie. De rijstroken zijn afgesloten omdat er scheuren zijn ontdekt in de westelijke Suurhofbrug. Het verkeer rijdt nu over de vluchtstrook.
12: Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar. Met een uitschieter in 2024 toen artsen organen van 360 overledenen konden gebruiken. Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie.
13: Woningcorporaties Rochdale en Eigenhaard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigenhaard in Zaanstad over. Eigenhaard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert.
14: In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties.
15: Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC.
16: Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt een beperkte toegang tot social media, met een maximale schermtijd van 1 uur per dag. Dat stelt de Europese Commissie voor. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media verbod wil, gaat die maximale schermtijd gelden. Voorzitter Ursula von der Leyen en Eurocommissaris Henna Virkkunen maakten dit donderdag in Straatsburg bekend bij de presentatie van de Kids Act. Von der Leyen had de leeftijdsgrenzen voor het gebruik van social media woensdag al aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union.
18: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski aangewezen als tijdelijke opvolger van de ontslagen procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kowalski werd in juli 2025 hoofd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky. Kravchenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Hij ontkent betrokkenheid en beschuldigde de anticorruptiediensten van het vervalsen van documenten. Het parlement keurde het ontslag dinsdag goed.
19: Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan, waaronder het Working Holiday Visum. Het land gaat strenger optreden tegen mensen die na afloop van een visum in het land blijven. Mensen kunnen na afloop van een visum niet meer in het land blijven, terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday Visum wordt moeilijker en gaat via een lotingsysteem verlopen. De maatregelen moeten de jaarlijkse netto-migratie terugbrengen van 300.000 naar 225.000 in 2028, het niveau van voor de pandemie.
20: De Europese Unie benadrukt dat de voorgestelde nauwere samenwerking met Canada niet is gericht tegen andere landen. De Amerikaanse president Trump had gedreigd met handelssancties nadat commissievoorzitter von der Leyen woensdag voorstelde Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Trump noemde het idee lachwekkend en overwoog zelfs alle handel met Europa te stoppen. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat het partnerschap juist bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten.
21: Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Rond Valencia viel lokaal meer dan 70 mm regen, in Barcelona 50 mm en in Escorca op Mallorca 55 mm. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor diverse wegen onder water kwamen te staan. In de stad Torrent bij Valencia werden mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten. Donderdag en mogelijk vrijdag komen er nog stevige buien voor. Maar vanaf het weekend wordt het weer zonnig en warm, met temperaturen tot 28 tot 30 graden.
22: In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd door een Oekraïense droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, meldt de regionale gouverneur. De raffinaderij ligt ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou en is eigendom van Slavneft, dat onder controle staat van staatsbedrijven Rosneft en Gazpromneft. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald,
21: waarbij ook flatgebouwen en voertuigen beschadigd raakten. De Oekraïense president Zelensky meldt dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw energieinfrastructuur in zijn land heeft aangevallen, onder meer in de regio's Soemi en Odessa.
0: En nu het economisch nieuws.
21: Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2,81 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april dit jaar. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2,71,8 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs, die is opgelopen door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Als de olieprijs verder daalt, kunnen de prijzen aan de pomp weer iets zakken, zegt brandstofexpert Dirk Volen van United Consumers.
2: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen, na het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. En de meeste bestuurders verwachten dit jaar nog een keer een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. President Trump liet weten dat de rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek. De Amsterdamse hoofdindex steeg 17% naar 1103,50 punten. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger met 1,8% winst.
4: Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit schat dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot €622 miljoen. In Nederland kan dit uitkomen op een bedrag tot €42 miljoen. Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de 4 landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen. En in Nederland met 210.000 ton. Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen.
23: Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar, naar verwachting met gemiddeld 6,5%.
24: De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt. Anders volgen hogere importheffingen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič spreekt donderdag met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao.
25: De Britse koning Charles heeft enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie uitgenodigd om te bespreken hoe de technologie kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld. Tijdens de bijeenkomst in Schotland zegt de koning dat mensen angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet zullen verliezen. Onder de gasten zijn Demis Hassabis van Google DeepMind en hoge vertegenwoordigers van Nvidia, OpenAI en Anthropic. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid dat AI een bedreiging vormt voor de mensheid. Koning Charles legt de topbestuurders 2 kernvragen voor over hoe de voordelen van AI kunnen worden benut met veiligheid als uitgangspunt en hoe internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Filip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de 4e prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe zonnig, maar ook behoorlijk bewolkt. In het noorden en westen valt plaatselijk een bui. Elders blijft het droog. Het wordt vanmiddag bewolkt en vanuit het westen trekt regen het land in. In de kustgebieden kunnen stevige buien vallen, maar in het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur komt uit rond 17 graden, in het zuidoosten iets hoger. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht blijft het vooral in het noorden nog af en toe buiig, met temperaturen rond de 12 graden. Morgen is het overwegend droog met af en toe zon en enkele buien, vooral in het noorden.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A15 richting Maasvlakte stond donderdagochtend rond 7 uur 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. De files begonnen al rond 6:30, wat volgens Rijkswaterstaat vroeg is voor deze locatie. De rijstroken zijn afgesloten omdat er scheuren zijn ontdekt in de westelijke Zuurhofbrug. Het verkeer rijdt nu over de vluchtstrook.
6: Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar.
7: met een uitschieter in 2024 toen artsen organen van 360 overledenen konden gebruiken. Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025. Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie.
8: Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert.
9: In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Pointer legde de locaties van zeer kwetsbare gebouwen uit het register externe veiligheidsrisico's over de natuurbrandrisicokaart uit de Klimaateffectatlas. De gebouwen zijn van tenminste 134 verschillende organisaties. Onder de gebouwen zijn 13 basisscholen, 11 GGZ-locaties, 31 kinderopvanglocaties, 4 ziekenhuizen en een AZC.
10: Bij meer dan de helft van de overledenen die onder geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting, schrijven het Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij geen bezwaar vindt in de praktijk bij 41% van de gevallen donatie plaats, terwijl dat bij een ja 85% is. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment geen twijfel kan ontstaan. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski aangewezen als tijdelijke opvolger van de ontslagen procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kowalski werd in juli 2025 hoofd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky. Kravchenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Hij ontkent betrokkenheid en beschuldigde de anticorruptiediensten van het vervalsen van documenten. Het parlement keurde het ontslag dinsdag goed.
12: Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan, waaronder het Working Holiday Visum. Het land gaat strenger optreden tegen mensen die na afloop van hun visum in het land blijven. Mensen kunnen na afloop van een visum niet meer in het land blijven, terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday Visum wordt moeilijker en gaat via een lotingsysteem verlopen. De maatregelen moeten de jaarlijkse netto-migratie terugbrengen van 300.000 naar 225.000 in 2028, het niveau van voor de pandemie.
13: Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt een beperkte toegang tot social media, met een maximale schermtijd van 1 uur per dag. Dat stelt de Europese Commissie voor. Ook voor kinderen tot 13 jaar,
1: waarvoor Brussel een social media verbod wil, gaat die maximale schermtijd gelden. Voorzitter Ursula von der Leyen en eurocommissaris Henna Virkkunen maakten dit donderdag in Straatsburg bekend bij de presentatie van de Kids Act. Von der Leyen had de leeftijdsgrenzen voor het gebruik van social media woensdag al aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union. Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Rond Valencia viel lokaal meer dan 70 mm regen, in Barcelona 50 mm en in Escorca op Mallorca 55 mm. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor diverse wegen onder water kwamen te staan. In de stad Torrent bij Valencia werden mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten. Donderdag en mogelijk vrijdag komen er nog stevige buien voor. Maar vanaf het weekend wordt het weer zonnig en warm, met temperaturen tot 28 tot 30 graden. De Europese Unie benadrukt dat de voorgestelde nauwere samenwerking met Canada niet is gericht tegen andere landen. De Amerikaanse president Trump had gedreigd met handelssancties nadat commissievoorzitter von der Leyen woensdag voorstelde Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Trump noemde het idee lachwekkend en overwoog zelfs alle handel met Europa te stoppen. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat het partnerschap juist bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten.
14: In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd door een Oekraïense droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, meldt de regionale gouverneur. De raffinaderij ligt ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou en is eigendom van Slavneft, dat onder controle staat van staatsbedrijven Rosneft en Gazpromneft. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald, waarbij ook flatgebouwen en voertuigen beschadigd raakten. De Oekraïense president Zelensky meldt dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw energieinfrastructuur in zijn land heeft aangevallen, onder meer in de regio's Soemi en Odessa.
15: En nu het economisch nieuws. Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2.815 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april, toen een liter diesel €2.819 per liter kostte. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2.718 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs. Die is opgelopen door aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Ook in Duitsland bereikten de brandstofprijzen nieuwe records.
16: De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen, na het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. En de meeste bestuurders verwachten dit jaar nog een keer een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. President Trump liet weten dat de rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek. De Amsterdamse hoofdindex steeg 17% naar 1103,50 punten. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger met 1,8% winst.
17: Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit schat dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot €622 miljoen. In Nederland kan dit uitkomen op een bedrag tot €42 miljoen. Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de 4 landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen. En in Nederland met 210.000 ton. Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen.
18: Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar, naar verwachting met gemiddeld 6,5%.
0: De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt, anders volgen hogere importheffingen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič spreekt donderdag met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao.
2: De Britse koning Charles heeft enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie uitgenodigd om te bespreken hoe de technologie kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld. Tijdens de bijeenkomst in Schotland zegt de koning dat mensen angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet zullen verliezen. Onder de gasten zijn Demis Hassabis van Google DeepMind en hoge vertegenwoordigers van Nvidia, OpenAI en Anthropic. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid dat AI een bedreiging vormt voor de mensheid. Koning Charles legt de topbestuurders twee kernvragen voor over hoe de voordelen van AI kunnen worden benut met veiligheid als uitgangspunt en hoe internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de 4e prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf. Botik van de Zandschulp speelt vrijdag om 2:00 middags de eerste partij in de Davis Cup in Den Bosch tegen de Colombiaan Joan Alexander Rodriguez. Daarna komen Talon Griekspoor en Nicolas Mejia in actie in het tweede enkelspel. Nederland en Colombia strijden in de Maaspoort in Den Bosch om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Op zaterdag volgen het eerste dubbelspel en nog 2 enkelpartijen. Voor Nederland spelen Jesper de Jong en David Pel het dubbelspel. Voor Colombia staan Nicolas Barrientos en Miguel Tobon opgesteld.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het afwisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden en westen kan er lokaal een bui vallen. Elders blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden. In het zuidoosten wordt het rond de 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen. In het zuidoosten blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Morgen is het rustiger met af en toe zon en vooral in het noorden enkele buien.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Colombiaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Nederlandse Marlies Gens. De nabestaanden zijn daar in de nacht van woensdag op donderdag over geïnformeerd, laat namens de familie weten. De man werd opgepakt in het stadje Salento, waar de vrouw eind mei om het leven werd gebracht. Ze was op rondreis door Latijns-Amerika. De familie hoopt op korte termijn meer te horen over wat er is gebeurd en waarom Marlies van het leven is beroofd.
19: PVV-leider Geert Wilders noemt ministers die in de media roddelen over premier Rob Jette schuldig aan broodroof. Aan het begin van de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen haalde Wilders een artikel in het AD aan waarin ministers anoniem kritiek uiten op de minister-president van D66. Wilders vroeg zich af hoe Jette kan functioneren als zijn eigen ministers drie keer een mes in zijn rug steken. Jette reageerde dat het fijn is dat Wilders zich zo om hem bekommert en dat er in het kabinet genoeg ruimte is om meningsverschillen te bespreken.
20: Op de A15 richting Maasvlakte stond donderdagochtend rond 7 uur 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. De files begonnen al rond 6:30, wat volgens Rijkswaterstaat vroeg is voor deze locatie. De rijstroken zijn afgesloten omdat er scheuren zijn ontdekt in de westelijke Zuurhofbrug. Het verkeer rijdt nu over de vluchtstrook.
21: Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar. Met een uitschieter in 2024 toen artsen organen van 360 overledenen konden gebruiken. Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025.
22: Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Rochdale neemt de woningen van Eigen Haard in Zaanstad over. Eigen Haard neemt woningen en grondbezit van Rochdale over in Landsmeer en Haarlemmermeer. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen. Huurders behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert.
23: Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor transparanter gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. Onder meer de NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa ontwikkelen op initiatief van Mediacampus.nl een gezamenlijke aanpak. Aanleiding is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen helpen makers bepalen wanneer er sprake is van deepfake en wanneer een AI-logo nodig is. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor entertainment, reality en fictie.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Kinderen tot 13 jaar mogen straks geen social media meer gebruiken. Dat stelt de Europese Commissie voor in de nieuwe kinderwet. Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt er beperkte toegang via

0: opvolger van de ontslagen procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kowalski werd in juli 2025 hoofd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky. Kravchenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Hij ontkent betrokkenheid en beschuldigde de anticorruptiediensten van het vervalsen van documenten. Het parlement keurde het ontslag dinsdag goed.
1: Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan, waaronder het Working Holiday Visum. Het land gaat strenger optreden tegen mensen die na afloop van een visum in het land blijven. Mensen kunnen na afloop van een visum niet meer in het land blijven, terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday Visum wordt moeilijker en gaat via een lotingssysteem verlopen. De maatregelen moeten de jaarlijkse netto-migratie terugbrengen van 300.000 naar 225.000 in 2028, het niveau van voor de pandemie. Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Rond Valencia viel lokaal meer dan 70 mm regen, in Barcelona 50 mm en in Escorca op Mallorca 55 mm. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor diverse wegen onder water kwamen te staan. In de stad Torrent bij Valencia werden mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten. Donderdag en mogelijk vrijdag komen er nog stevige buien voor. Maar vanaf het weekend wordt het weer zonnig en warm, met temperaturen tot 28 tot 30 graden. De Europese Unie benadrukt dat de voorgestelde nauwere samenwerking met Canada niet is gericht tegen andere landen. De Amerikaanse president Trump had gedreigd met handelssancties nadat commissievoorzitter von der Leyen woensdag voorstelde Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Trump noemde het idee lachwekkend en overwoog zelfs alle handel met Europa te stoppen. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat het partnerschap juist bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd door een Oekraïense droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, meldt de regionale gouverneur. De raffinaderij ligt ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou en is eigendom van Slavneft, dat onder controle staat van staatsbedrijven Rosneft en Gazpromneft. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald, waarbij ook flatgebouwen en voertuigen beschadigd raakten. De Oekraïense president Zelensky meldt dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw energieinfrastructuur in zijn land heeft aangevallen, onder meer in de regio's Soemi en Odessa. En nu het economisch nieuws. Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2.815 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april, toen een liter diesel €2.819 per liter kostte. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2.718 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs. Die is opgelopen door aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Ook in Duitsland bereikten de brandstofprijzen nieuwe records. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen, na het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. En de meeste bestuurders verwachten dit jaar nog een keer een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. President Trump liet weten dat de rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek. De Amsterdamse hoofdindex steeg 17% naar 1103,50 punten. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger met 1,8% winst. Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit schat dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot €622 miljoen. In Nederland kan dit uitkomen op een bedrag tot

0: 42 miljoen euro. Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de vier landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen. En in Nederland met 210.000 ton. Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen. Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar. Naar verwachting met gemiddeld 6,5%. De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt, anders volgen hogere importheffingen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič spreekt donderdag met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao. De Britse koning Charles heeft enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie uitgenodigd om te bespreken hoe de technologie kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld. Tijdens de bijeenkomst in Schotland zegt de koning dat mensen angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet zullen verliezen. Onder de gasten zijn Demis Hassabis van Google DeepMind en hoge vertegenwoordigers van NVIDIA, OpenAI en Anthropic. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid dat AI een bedreiging vormt voor de mensheid. Koning Charles legt de topbestuurders twee kernvragen voor over hoe de voordelen van AI kunnen worden benut met veiligheid als uitgangspunt en hoe internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft ook de zesde wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de vierde prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf. Botik van de Zandschulp speelt vrijdag om 2:00 middags de eerste partij in de Davis Cup in Den Bosch tegen de Colombiaan Joan Alexander Rodriguez. Daarna komen Talon Griekspoor en Nicolas Mejia in actie in het tweede enkelspel. Nederland en Colombia strijden in de Maaspoort in Den Bosch om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Op zaterdag volgen het eerste dubbelspel en nog twee enkelpartijen. Voor Nederland spelen Jesper de Jong en David Pell het dubbelspel. Voor Colombia staan Nicolas Barrientos en Miguel Tobon opgesteld. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje, 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. In totaal roept Klopp 44 spelers op voor zijn eerste interlandperiode, de grootste selectie ooit voor Duitsland. Daarin zitten 16 WK-gangers en 16 spelers die kunnen debuteren. Bondscoach van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er naast bewolking ook af en toe zon. In het noorden en westen kan plaatselijk een bui vallen. Verder blijft het droog. Het wordt rond de 17 graden. In het zuidoosten iets warmer, rond de 19 graden. Vanmiddag trekt vanuit het westen regen het land in. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen. In het zuidoosten blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind is matig tot vrij krachtig, vooral aan de kust. Bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen in het noorden nog enkele buien, bij een graad of 12. Morgen is er af en toe zon, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB... om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Hij ziet bereidheid om de komende weken ja te zeggen als het kabinet bereid is punten aan te passen. Jetten wil het liefst brede steun in de Tweede en Eerste Kamer voor de hele begroting en het belastingplan. Hij wil geen jojo-beleid en zei daarom al vanaf het begin van dit minderheidskabinet te praten met oppositiepartijen. Pro-leider Jesse Klaver was kritisch op de brede steun, omdat de ideeën van al deze partijen nogal uiteenlopen. Premier Rob Jetten wil nog geen keuze maken over of hij met rechts of met links wil samenwerken om tot een meerderheid te komen voor het belastingplan. Dat zei hij na aandringen van JA21-leider Joost Eertmans, die Jetten ervan betichtte de vraag uit de weg te gaan. Jetten beaamde dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar om nu vandaag de keuze te maken vindt hij echt tekort doen aan het land. Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet vanwege de defecte westelijke Suurhofbrug 4 tot 8 weken over de vluchtstrook van de brug rijden. Woensdagmiddag werden scheuren in de brug ontdekt, waardoor 2 rijstroken direct werden afgesloten en het verkeer werd omgeleid over de vluchtstrook. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Suurhofbrug in 2 richtingen in gebruik nemen. Voor verkeer in 2 richtingen zijn aanpassingen nodig, die dus nog weken op zich laten wachten. Automobilisten moeten voorlopig rekening houden met een vertraging van 20 tot 30 minuten. PVV-leider Geert Wilders noemt ministers die in de media roddelen over premier Rob Jetten schuldig aan broodroof. Aan het begin van de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen haalde Wilders een artikel in het AD aan waarin ministers anoniem kritiek uiten op de minister-president van D66. Wilders vroeg zich af hoe Jetten kan functioneren als zijn eigen ministers 3 keer een mes in zijn rug steken. Jetten reageerde dat het fijn is dat Wilders zich zo om hem bekommert en dat er in het kabinet genoeg ruimte is om meningsverschillen te bespreken. De Colombiaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Nederlandse Marlies Gens. De nabestaanden zijn daar in de nacht van woensdag op donderdag over geïnformeerd, laat namens de familie weten. De man werd opgepakt in het stadje Salento, waar de vrouw eind mei om het leven werd gebracht. Ze was op rondreis door Latijns-Amerika. De familie hoopt op korte termijn meer te horen over wat er is gebeurd en waarom Marlies van het leven is beroofd. Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd als donor. Maar de stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting en Maastricht UMC Plus concluderen dat in het vakblad Transplant International. Voor 2020 schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Na de invoering van het nieuwe systeem in de zomer van 2020 stegen de cijfers gestaag richting de 300 donoren per jaar. Met een uitschieter in 2024 toen artsen organen van 360 overledenen konden gebruiken. Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt. Van 11 keer in 2020 naar 34 keer in 2025.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Kinderen tot 13 jaar mogen straks geen social media meer gebruiken. Dat stelt de Europese Commissie voor in de nieuwe kinderenwet. Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt er beperkte toegang via een mini-account dat door hun voogd wordt aangemaakt. Alle kinderen tot 15 jaar krijgen een maximale schermtijd van 1 uur per dag. Vanaf 15 jaar mogen jongeren zelf een account aanmaken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over het voorstel uitspreken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski aangewezen als tijdelijke opvolger van de ontslagen procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kowalski werd in juli 2025 hoofd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky. Kravchenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Hij ontkent betrokkenheid en beschuldigde de anticorruptiediensten van het vervalsen van documenten. Het parlement keurde het ontslag dinsdag goed. Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan, waaronder het Working Holiday Visum. Het land gaat strenger optreden tegen mensen die na afloop van hun visum in het land blijven. Mensen kunnen na afloop van hun visum niet meer in het land blijven, terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday Visum wordt moeilijker en gaat via een lotingsysteem verlopen. De maatregelen moeten de jaarlijkse netto-migratie terugbrengen van 300.000 naar 225.000 in 2028, het niveau van voor de pandemie. Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Rond Valencia viel lokaal meer dan 70 mm regen. In Barcelona 50 mm en in Escorca op Mallorca 55 mm. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor diverse wegen onder water kwamen te staan. In de stad Torrent bij Valencia werden mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten. Donderdag en mogelijk vrijdag komen er nog stevige buien voor. Maar vanaf het weekend wordt het weer zonnig en warm, met temperaturen tot 28 tot 30 graden. De Europese Unie benadrukt dat de voorgestelde nauwere samenwerking met Canada niet is gericht tegen andere landen. De Amerikaanse president Trump had gedreigd met handelssancties nadat commissievoorzitter von der Leyen woensdag voorstelde Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Trump noemde het idee lachwekkend en overwoog zelfs alle handel met Europa te stoppen. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat het partnerschap juist bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. In de Russische stad Jaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd door een Oekraïense droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, meldt de regionale gouverneur. De raffinaderij ligt ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou en is eigendom van Slavneft, dat onder controle staat van staatsbedrijven Rosneft en Gazpromneft. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald, waarbij ook flatgebouwen en voertuigen beschadigd raakten. De Oekraïense president Zelensky meldt dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw energieinfrastructuur in zijn land heeft aangevallen, onder meer in de regio's Soemi en Odessa. En nu het economisch nieuws. Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2.815 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april, toen een liter diesel €2.819 per liter kostte. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2.718 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs. Die is opgelopen door aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Ook in Duitsland bereikten de brandstofprijzen nieuwe records. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen, na het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. En de meeste bestuurders verwachten dit jaar nog een keer een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. President Trump liet weten dat de rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek. De Amsterdamse hoofdindex steeg 17% naar 1103,50 punten. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger met 1,8% winst. Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit schat dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot €622 miljoen. In Nederland kan dit uitkomen op een bedrag tot €42 miljoen. Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de 4 landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen. En in Nederland met 210.000 ton. Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen. Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar, naar verwachting met gemiddeld 6,5%. De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Het verzoek maakt deel uit van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen. Europese autofabrikanten kampen met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt, anders volgen hogere importheffingen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič spreekt donderdag met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao. De Britse koning Charles heeft enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie uitgenodigd om te bespreken hoe de technologie kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld. Tijdens de bijeenkomst in Schotland zegt de koning dat mensen angstig zoeken naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet zullen verliezen. Onder de gasten zijn Demis Hassabis van Google DeepMind en hoge vertegenwoordigers van Nvidia, OpenAI en Anthropic. De bijeenkomst komt op een moment van groeiende bezorgdheid dat AI een bedreiging vormt voor de mensheid. Koning Charles legt de topbestuurders 2 kernvragen voor over hoe de voordelen van AI kunnen worden benut met veiligheid als uitgangspunt en hoe internationale samenwerking tot stand kan worden gebracht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakt een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Kampioenscup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de 4e prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf. Botik van de Zandschulp speelt vrijdag om 2:00 middags de eerste partij in de Davis Cup in Den Bosch tegen de Colombiaan Joan Alexander Rodriguez. Daarna komen Talon Griekspoor en Nicolas Mejia in actie in het tweede enkelspel. Nederland en Colombia strijden in de Maaspoort in Den Bosch om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Op zaterdag volgen het eerste dubbelspel en nog 2 enkelpartijen. Voor Nederland spelen Jesper de Jong en David Pel het dubbelspel. Voor Colombia staan Nicolas Barrientos en Miguel Tobon opgesteld. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje, 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. In totaal roept Klopp 44 spelers op voor zijn eerste interlandperiode, de grootste selectie ooit voor Duitsland. Daarin zitten 16 WK-gangers en 16 spelers die kunnen debuteren. Bondscoach van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden en westen kan plaatselijk een bui vallen. Verder blijft het droog. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. In het zuidoosten iets warmer, rond de 19 graden. Vanmiddag trekt vanuit het westen regen het land in. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen. Het zuidoosten blijft grotendeels droog. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Bij buien kunnen er in kustgebieden windstoten voorkomen tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en blijft het grotendeels droog.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker waarschuwt dat het kabinet eerst onderling tot overeenstemming moet komen voordat het kan onderhandelen met oppositiepartijen. Volgens Bikker heeft het kabinet 9 van de 10 keer nog geen definitief plan als ministers bij haar partij komen onderhandelen. Ze zegt dat het minderheidskabinet anders een heel ingewikkeld verhaal wordt. De ChristenUnie is wel bereid te onderhandelen over de begroting en belastingen voor volgend jaar. Bikker roept het kabinet op eerst intern eensgezind te worden, dan kunnen er zaken worden gedaan. Pro-leider Jesse Klaver vindt het heel zorgelijk dat premier Rob Jetten vasthoudt aan zijn wens voor brede steun voor de kabinetsplannen. Verschillende fracties drongen tijdens de algemene politieke beschouwingen bij Jetten aan om voor links of rechts te kiezen. Maar dat wil de premier nog niet doen. Volgens Klaver vragen Nederlanders zich af of de premier de leiding neemt en een keuze maakt over welke richting hij op wil met Nederland. Klaver stelt dat pas daarna gesprekken kunnen plaatsvinden over de details. SGP-leider Chris Stoffer wil dat het kabinet snel kiest of het belastingplan en de begrotingen over links of over rechts door de Tweede en Eerste Kamer worden geloodst. Stoffer zegt dat zijn voorkeur uitgaat naar rechts, maar dat het kabinet alle vrijheid heeft om te kiezen. Hij stelt dat die keuze al lang gemaakt had moeten worden en dat de tijd dringt. Premier Rob Jetten blijft vasthouden aan zijn wens voor brede steun. Hij wil met meerdere constructieve partijen in gesprek om dat voor elkaar te krijgen. Premier Rob Jetten zegt dat niet alle wensen van de oppositie in de begroting konden worden verwerkt, omdat het kabinet te weinig tijd heeft gehad. Hij erkent tijdens de tweede dag van het debat over de plannen van het minderheidskabinet dat hij dat heeft onderschat. Voor de zomer voerde Jetten gesprekken met de oppositie, maar een tweede ronde overleg in augustus kon niet doorgaan. Volgens de premier kostte het te veel tijd om alle verschillende wensen van de oppositie in de miljoenennota te verwerken. De conceptbegroting die minister Eelco Heijne van Financiën in augustus presenteerde, leidde bijna tot een crisis, omdat de coalitiepartijen erover van mening verschilden. Premier Rob Jetten wil nog geen keuze maken over of hij met rechts of met links wil samenwerken om tot een meerderheid te komen voor het belastingplan. Dat zei hij na aandringen van JA21-leider Joost Eertmans, die Jetten ervan betichtte de vraag uit de weg te gaan. Jetten beaamde dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar om nu vandaag de keuze te maken vindt hij echt tekort doen aan het land. Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet vanwege de defecte westelijke Suurhofbrug 4 tot 8 weken over de vluchtstrook van de brug rijden. Woensdagmiddag werden scheuren in de brug ontdekt, waardoor 2 rijstroken direct werden afgesloten en het verkeer werd omgeleid over de vluchtstrook. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Suurhofbrug in 2 richtingen in gebruik nemen. Voor verkeer in 2 richtingen zijn aanpassingen nodig, die dus nog weken op zich laten wachten. Automobilisten moeten voorlopig rekening houden met een vertraging van 20 tot 30 minuten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Kinderen tot 13 jaar mogen straks geen social media meer gebruiken. Dat stelt de Europese Commissie voor in de nieuwe kinderwet. Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt er beperkte toegang via een mini-account dat door hun voogd wordt aangemaakt. Alle kinderen tot 15 jaar krijgen een maximale schermtijd van 1 uur per dag. Vanaf 15 jaar mogen jongeren zelf een account aanmaken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over het voorstel uitspreken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski aangewezen als tijdelijke opvolger van de ontslagen procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kowalski werd in juli 2025 hoofd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky. Kravchenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Hij ontkent betrokkenheid en beschuldigde de anticorruptiediensten van het vervalsen van documenten. Het parlement keurde het ontslag dinsdag goed. Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan, waaronder het Working Holiday Visum. Het land gaat strenger optreden tegen mensen die na afloop van een visum in het land blijven. Mensen kunnen na afloop van een visum niet meer in het land blijven, terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday Visum wordt moeilijker en gaat via een lotingssysteem verlopen. De maatregelen moeten de jaarlijkse netto-migratie terugbrengen van 300.000 naar 225.000 in 2028, het niveau van voor de pandemie. Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Rond Valencia viel lokaal meer dan 70 mm regen, in Barcelona 50 mm en in Escorca op Mallorca 55 mm. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor diverse wegen onder water kwamen te staan. In de stad Torrent bij Valencia werden mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten. Donderdag en mogelijk vrijdag komen er nog stevige buien voor. Maar vanaf het weekend wordt het weer zonnig en warm, met temperaturen tot 28 tot 30 graden. De Europese Unie benadrukt dat de voorgestelde nauwere samenwerking met Canada niet is gericht tegen andere landen. De Amerikaanse president Trump had gedreigd met handelssancties nadat commissievoorzitter von der Leyen woensdag voorstelde Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Trump noemde het idee lachwekkend en overwoog zelfs alle handel met Europa te stoppen. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat het partnerschap juist bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. In de Russische stad Yaroslavl is een olieraffinaderij beschadigd door een Oekraïense droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, meldt de regionale gouverneur. De raffinaderij ligt ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou en is eigendom van Slavneft, dat onder controle staat van staatsbedrijven Rosneft en Gazpromneft. Rusland zegt 65 drones te hebben neergehaald, waarbij ook flatgebouwen en voertuigen beschadigd raakten. De Oekraïense president Zelensky meldt dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw energieinfrastructuur in zijn land heeft aangevallen, onder meer in de regio's Soemi en Odessa. En nu het economisch nieuws. KLM wil het personeel voorbereiden op ingrijpende veranderingen om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schrijft de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij heeft 4 mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt. Die scenario's bevatten volgens de krant pijnlijke ingrepen, zoals de verkoop van de technische afdeling en uitbesteding van de grondafhandeling. Ook wordt gekeken naar het weggeven van zeggenschap aan de moeder in Parijs. De komende tijd worden de scenario's in het hele bedrijf besproken. Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2.815 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april, toen een liter diesel €2.819 per liter kostte. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2.718 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs. Die is opgelopen door aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Ook in Duitsland bereikten de brandstofprijzen nieuwe records. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen, na het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. En de meeste bestuurders verwachten dit jaar nog een keer een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. President Trump liet weten dat de rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek. De Amsterdamse hoofdindex steeg 17% naar 1103,50 punten. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger met 1,8% winst. Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit schat dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot €622 miljoen. In Nederland kan dit uitkomen op een bedrag tot €42 miljoen. Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de 4 landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen. En in Nederland met 210.000 ton. Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen. Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar, naar verwachting met gemiddeld 6,5%. Duitse bedrijven in groene energie staan voor een grote saneringsronde na jaren van snelle groei. Het Hamburgse zonne-energiebedrijf Enerpark vroeg deze maand faillissement aan, met ongeveer €3 miljard aan schulden. Ook windenergieontwikkelaar Sowitec Group ging failliet. En andere bedrijven, zoals Baywa RE en ABO Energy, zijn begonnen met reorganisaties. De sector heeft te maken met hogere financieringskosten en lagere rendementen op nieuwe projecten. Die druk is ook voelbaar in de rest van Europa.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft ook de zesde wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de vierde prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf. Botik van de Zandschulp speelt vrijdag om 2:00 middags de eerste partij in de Davis Cup in Den Bosch tegen de Colombiaan Joan Alexander Rodriguez. Daarna komen Talon Griekspoor en Nicolas Mejia in actie in het tweede enkelspel. Nederland en Colombia strijden in de Maaspoort in Den Bosch om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Op zaterdag volgen het eerste dubbelspel en nog 2 enkelpartijen. Voor Nederland spelen Jesper de Jong en David Pel het dubbelspel. Voor Colombia staan Nicolas Barrientos en Miguel Tobon opgesteld. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje, 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. In totaal roept Klopp 44 spelers op voor zijn eerste interlandperiode, de grootste selectie ooit voor Duitsland. Daarin zitten 16 WK-gangers en 16 spelers die kunnen debuteren. Bondscoach van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het afwisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden en westen kan er hier en daar een bui vallen. Verder blijft het droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Alleen in het zuidoosten blijft het grotendeels droog. De middagtemperatuur komt uit op 17 graden, in het zuidoosten 19 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien bij een graad of 12. Morgen krijgen we zon en een enkele bui, met maxima rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette wil snel in gesprek met 7 oppositiepartijen om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Hij ziet bereidheid bij Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, Ja 21 en de BBB om ja te zeggen als het kabinet punten aanpast. Jette wil de miljoenennota aanpassen op 3 thema's. Werk moet lonen, het investeringsklimaat en de sociale zekerheid. Pro-leider Jesse Klaver is kritisch en vindt de verschillen tussen de partijen te groot. Hij wil dat Jette een keuze maakt tussen links of rechts.
5: Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet 4 tot 8 weken over de vluchtstrook rijden, vanwege scheuren in de westelijke Suurhofbrug. Rijkswaterstaat ontdekte de scheuren woensdagmiddag en sloot direct 2 rijstroken af. Als voorlopige oplossing wil Rijkswaterstaat de naastgelegen oostelijke Suurhofbrug in 2 richtingen gebruiken. Maar daarvoor zijn eerst aanpassingen nodig aan verkeerssystemen en beleiding. Automobilisten moeten voorlopig rekening houden met 20 tot 30 minuten vertraging. Wat er met de defecte brug gebeurt is nog niet bekend. De oorspronkelijke planning was om de oude brug rond 2031-2032 te vervangen. Pro-leider Jesse Klaver vindt het heel zorgelijk dat premier Rob Jette vasthoudt aan zijn wens voor brede steun voor de kabinetsplannen. Verschillende fracties drongen tijdens de algemene politieke beschouwingen bij Jette aan om voor links of rechts te kiezen. Maar dat wil de premier nog niet doen. Volgens Klaver vragen Nederlanders zich af of de premier de leiding neemt en een keuze maakt over welke richting hij op wil met Nederland. Klaver stelt dat pas daarna gesprekken kunnen plaatsvinden over de details. SGP-leider Chris Stoffer wil dat het kabinet snel kiest of het belastingplan en de begrotingen over links of over rechts door de Tweede en Eerste Kamer worden geloodst. Stoffer zegt dat zijn voorkeur uitgaat naar rechts, maar dat het kabinet alle vrijheid heeft om te kiezen. Hij stelt dat die keuze al lang gemaakt had moeten worden en dat de tijd dringt. Premier Rob Jette blijft vasthouden aan zijn wens voor brede steun. Hij wil met meerdere constructieve partijen in gesprek om dat voor elkaar te krijgen. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker waarschuwt dat het kabinet eerst onderling tot overeenstemming moet komen voordat het kan onderhandelen met oppositiepartijen. Volgens Bikker heeft het kabinet 9 van de 10 keer nog geen definitief plan als ministers bij haar partij komen onderhandelen. Ze zegt dat het minderheidskabinet anders een heel ingewikkeld verhaal wordt. De ChristenUnie is wel bereid te onderhandelen over de begroting en belastingen voor volgend jaar. Bikker roept het kabinet op eerst intern eensgezind te worden, dan kunnen er zaken worden gedaan. Premier Rob Jette wil nog geen keuze maken over of hij met rechts of met links wil samenwerken om tot een meerderheid te komen voor het belastingplan. Dat zei hij na aandringen van Ja 21-leider Joost Eertmans, die Jette ervan betichtte de vraag uit de weg te gaan. Jette beaamde dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar om nu vandaag de keuze te maken vindt hij echt tekort doen aan het land.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De VN-missie in Iran stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex in februari. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden. VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als burgerlocatie en dat ze geen bewijs vonden dat het pand voor militaire doeleinden werd gebruikt. De missie spreekt van een willekeurige aanval waarbij burgers stierven en schade werd aangericht aan civiele infrastructuur. Amerikaanse functionarissen zeggen dat de militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht. Kinderen tot 13 jaar mogen straks geen social media meer gebruiken. Dat stelt de Europese Commissie voor in de nieuwe Kinderenwet. Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt er beperkte toegang via een mini-account dat door hun voogd wordt aangemaakt. Alle kinderen tot 15 jaar krijgen een maximale schermtijd van 1 uur per dag. Vanaf 15 jaar mogen jongeren zelf een account aanmaken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over het voorstel uitspreken.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski aangewezen als tijdelijke opvolger van de ontslagen procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kowalski werd in juli 2025 hoofd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky. Kravchenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Hij ontkent betrokkenheid en beschuldigde de anticorruptiediensten van het vervalsen van documenten. Het parlement keurde het ontslag dinsdag goed. Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan, waaronder het Working Holiday Visum. Het land gaat strenger optreden tegen mensen die na afloop van een visum in het land blijven. Mensen kunnen na afloop van een visum niet meer in het land blijven, terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday Visum wordt moeilijker en gaat via een lotingsysteem verlopen. De maatregelen moeten de jaarlijkse netto-migratie terugbrengen van 300.000 naar 225.000 in 2028, het niveau van voor de pandemie. Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Rond Valencia viel lokaal meer dan 70 mm regen, in Barcelona 50 mm en in Escorca op Mallorca 55 mm. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor diverse wegen onder water kwamen te staan. In de stad Torrent bij Valencia werden mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten. Donderdag en mogelijk vrijdag komen er nog stevige buien voor. Maar vanaf het weekend wordt het weer zonnig en warm, met temperaturen tot 28 tot 30 graden. De Europese Unie benadrukt dat de voorgestelde nauwere samenwerking met Canada niet is gericht tegen andere landen. De Amerikaanse president Trump had gedreigd met handelssancties nadat commissievoorzitter von der Leyen woensdag voorstelde Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Trump noemde het idee lachwekkend en overwoog zelfs alle handel met Europa te stoppen. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat het partnerschap juist bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3,2%. Dat is iets lager dan Eurostat eerder had gemeld. De consumentenprijzen stegen minder hard dan in de eerste schatting, die uitkwam op 3,3%. De inflatie ligt nog altijd ruim boven het streefdoel van de Europese Centrale Bank van rond de 2%. Afgelopen week verhoogde de ECB daarom voor de tweede keer dit jaar de rente. KLM wil het personeel voorbereiden op ingrijpende veranderingen om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schrijft de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij heeft 4 mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt. Die scenario's bevatten volgens de krant pijnlijke ingrepen, zoals de verkoop van de technische afdeling en uitbesteding van de grondafhandeling. Ook wordt gekeken naar het weggeven van zeggenschap aan de moeder in Parijs. De komende tijd worden de scenario's in het hele bedrijf besproken. Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2.815 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april, toen een liter diesel €2.819 per liter kostte. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2.718 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs, die is opgelopen door aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Ook in Duitsland bereikten de brandstofprijzen nieuwe records. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen, na het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. En de meeste bestuurders verwachten dit jaar nog een keer een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. President Trump liet weten dat de rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek. De Amsterdamse hoofdindex steeg 17% naar 1103,50 punten. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger met 1,8% winst.
0: Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit schat dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot 622 miljoen euro. In Nederland kan dit uitkomen op een bedrag tot 42 miljoen euro. Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de vier landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen. En in Nederland met 210.000 ton. Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen.
5: Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar, naar verwachting met gemiddeld 6,5%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft ook de zesde wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de vierde prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf. Botik van de Zandschulp speelt vrijdag om 2:00 middags de eerste partij in de Davis Cup in Den Bosch tegen de Colombiaan Joan Alexander Rodriguez. Daarna komen Talon Griekspoor en Nicolas Mejia in actie in het tweede enkelspel. Nederland en Colombia strijden in de Maaspoort in Den Bosch om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Op zaterdag volgen het eerste dubbelspel en nog twee enkelpartijen. Voor Nederland spelen Jesper de Jong en David Pel het dubbelspel. Voor Colombia staan Nicolas Barrientos en Miguel Tobon opgesteld. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje, 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. In totaal roept Klopp 44 spelers op voor zijn eerste interlandperiode, de grootste selectie ooit voor Duitsland. Daarin zitten 16 WK-gangers en 16 spelers die kunnen debuteren. Bondscoach van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het afwisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden en westen kan er plaatselijk een bui vallen. Verder blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkter en breidt regen zich uit vanuit het westen. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen, maar in het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur komt uit rond 17 graden, in het zuidoosten rond 19 graden. De wind blijft matig tot krachtig en bij buien aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen langzaam naar het oosten. Morgen is het wisselvalliger met af en toe zon en enkele buien, vooral in het noorden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat.

0: Mensen zijn recent positief getest, waardoor het totaal op 28 gevallen komt. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht van vogels via muggen en veroorzaakt meestal milde klachten, maar kan in zeldzame gevallen leiden tot hersenontsteking of hersenvliesontsteking. Het RIVM schat dat enkele duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Premier Rob Jetten zegt dat het kabinet het duurzame gaspedaal weer vol moet intrappen, na jaren van jojo-beleid. Hij wees tijdens de algemene politieke beschouwingen op plannen om het stroomnet sneller uit te breiden en kondigde aanvullende maatregelen aan voor de komende maanden, onder meer ter voorbereiding op extreme weersomstandigheden. Partij voor de Dierenkamerlid Christine Teunissen is niet tevreden met de antwoorden. Ze stelt dat D66 zich overlevert aan de fossiele VVD en roept Jetten op meer ruimte te pakken op klimaat. Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met 7 oppositiepartijen om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Hij ziet bereidheid bij Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om ja te zeggen als het kabinet punten aanpast. Jetten wil de miljoenennota aanpassen op 3 thema's. Werk moet lonen, het investeringsklimaat en de sociale zekerheid. Pro-leider Jesse Klaver is kritisch en vindt de verschillen tussen de partijen te groot. Hij wil dat Jetten een keuze maakt tussen links of rechts. Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet 4 tot 8 weken over de vluchtstrook rijden, vanwege scheuren in de westelijke Suurhofbrug. Rijkswaterstaat ontdekte de scheuren woensdagmiddag en sloot direct 2 rijstroken af. Als voorlopige oplossing wil Rijkswaterstaat de naastgelegen oostelijke Suurhofbrug in 2 richtingen gebruiken. Maar daarvoor zijn eerst aanpassingen nodig aan verkeerssystemen en beleiding. Automobilisten moeten voorlopig rekening houden met 20 tot 30 minuten vertraging. Wat er met de defecte brug gebeurt is nog niet bekend. De oorspronkelijke planning was om de oude brug rond 2031-2032 te vervangen. Pro-leider Jesse Klaver vindt het heel zorgelijk dat premier Rob Jetten vasthoudt aan zijn wens voor brede steun voor de kabinetsplannen. Verschillende fracties drongen tijdens de algemene politieke beschouwingen bij Jetten aan om voor links of rechts te kiezen. Maar dat wil de premier nog niet doen. Volgens Klaver vragen Nederlanders zich af of de premier de leiding neemt en een keuze maakt over welke richting hij op wil met Nederland. Klaver stelt dat pas daarna gesprekken kunnen plaatsvinden over de details. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker waarschuwt dat het kabinet eerst onderling tot overeenstemming moet komen voordat het kan onderhandelen met oppositiepartijen. Volgens Bikker heeft het kabinet 9 van de 10 keer nog geen definitief plan als ministers bij haar partij komen onderhandelen. Ze zegt dat het minderheidskabinet anders een heel ingewikkeld verhaal wordt. De ChristenUnie is wel bereid te onderhandelen over de begroting en belastingen voor volgend jaar. Bikker roept het kabinet op eerst intern eensgezind te worden, dan kunnen er zaken worden gedaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Palestijnse autoriteit bekritiseert het besluit van de Verenigde Staten om geen visa te verlenen aan haar functionarissen. President Mahmoud Abbas en andere vertegenwoordigers kunnen daardoor volgende week niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de maatregel onrechtvaardig en schadelijk voor het herstel van het vertrouwen tussen Palestijnen en Amerikanen. Het is het 2e jaar op rij dat de VS de Palestijnse autoriteit een visum weigert. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de organisatie gebrekkige hervormingen. De VN-missie in Iran stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden. VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als burgerlocatie en dat ze geen bewijs vonden voor militair gebruik. Bij de aanval op het sportcentrum.

0: centrum vielen 22 doden en gewonden. Bij de aanval op de school volgens Iran 150 doden. Amerikaanse functionarissen zeggen dat hun militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht. Kinderen tot 13 jaar mogen straks geen social media meer gebruiken. Dat stelt de Europese Commissie voor in de nieuwe kinderwet. Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt er beperkte toegang via een mini-account dat door hun voogd wordt aangemaakt. Alle kinderen tot 15 jaar krijgen een maximale schermtijd van 1 uur per dag. Vanaf 15 jaar mogen jongeren zelf een account aanmaken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over het voorstel uitspreken. Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan, waaronder het Working Holiday Visum. Het land gaat strenger optreden tegen mensen die na afloop van hun visum in het land blijven. Mensen kunnen na afloop van hun visum niet meer in het land blijven terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday Visum wordt moeilijker en gaat via een lotingsysteem verlopen. De maatregelen moeten de jaarlijkse netto-migratie terugbrengen van 300.000 naar 225.000 in 2028, het niveau van voor de pandemie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski aangewezen als tijdelijke opvolger van de ontslagen procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kowalski werd in juli 2025 hoofd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky. Kravchenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Hij ontkent betrokkenheid en beschuldigde de anticorruptiediensten van het vervalsen van documenten. Het parlement keurde het ontslag dinsdag goed. Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Rond Valencia viel lokaal meer dan 70 mm regen, in Barcelona 50 mm en in Escorca op Mallorca 55 mm. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor diverse wegen onder water kwamen te staan. In de stad Torrent bij Valencia werden mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten. Donderdag en mogelijk vrijdag komen er nog stevige buien voor. Maar vanaf het weekend wordt het weer zonnig en warm, met temperaturen tot 28 tot 30 graden. En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3,2%. Dat is iets lager dan Eurostat eerder had gemeld. De consumentenprijzen stegen minder hard dan in de eerste schatting, die uitkwam op 3,3%. De inflatie ligt nog altijd ruim boven het streefdoel van de Europese Centrale Bank van rond de 2%. Afgelopen week verhoogde de ECB daarom voor de tweede keer dit jaar de rente. KLM wil het personeel voorbereiden op ingrijpende veranderingen om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schrijft de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij heeft 4 mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt. Die scenario's bevatten volgens de krant pijnlijke ingrepen, zoals de verkoop van de technische afdeling en uitbesteding van de grondafhandeling. Ook wordt gekeken naar het weggeven van zeggenschap aan de moeder in Parijs. De komende tijd worden de scenario's in het hele bedrijf besproken. Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2.815 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april, toen een liter diesel €2.819 per liter kostte. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2.718 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs. Die is opgelopen door aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Ook in Duitsland bereikten de brandstofprijzen nieuwe records. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen, na het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. En de meeste bestuurders verwachten dit jaar nog een keer een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. President Trump liet weten dat de rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek. De Amsterdamse hoofdindex steeg 17% naar 1103,50 punten. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger met 1,8% winst. Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit schat dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot 622 miljoen euro. In Nederland kan dit uitkomen op een bedrag tot 42 miljoen euro. Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de vier landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen. En in Nederland met 210.000 ton. Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen. Uitzendorganisaties in Nederland hebben te maken met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving. Ook zetten technologische ontwikkelingen de resultaten onder druk. Dat staat in een rapport van ING. Door de nieuwe uitzend-CAO zijn uitzendkrachten duurder en minder flexibel geworden. Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche de uitzendtarieven dit jaar. Naar verwachting met gemiddeld 6,5%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft ook de zesde wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de vierde prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtelt op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf. Botik van de Zandschulp speelt vrijdag om 2:00 middags de eerste partij in de Davis Cup in Den Bosch tegen de Colombiaan Joan Alexander Rodriguez. Daarna komen Talon Griekspoor en Nicolas Mejia in actie in het tweede enkelspel. Nederland en Colombia strijden in de Maaspoort in Den Bosch om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Op zaterdag volgen het eerste dubbelspel en nog twee enkelpartijen. Voor Nederland spelen Jesper de Jong en David Pel het dubbelspel. Voor Colombia staan Nicolas Barrientos en Miguel Tobon opgesteld. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje. 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen maakt tegen Oranje zijn rentree na een jaar afwezigheid en is voorlopig de eerste keuze van Klopp. De door Ajax van FC Barcelona gehuurde doelman is volgens Klopp fit en brengt de nodige ervaring mee. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon.
2: In het noorden en westen valt plaatselijk een bui, verder blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag trekt vanaf het westen regen over het land. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen, maar in het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Het wordt 17 graden, in het zuidoosten 19 graden. Vanavond trekt het regengebied verder naar het oosten. Vannacht klaart het op met vooral in het noorden nog een enkele bui en een minimumtemperatuur rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en enkele buien in het noorden. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro-leider Jesse Klaver noemt het zorgelijk dat premier Rob Jetten vasthoudt aan zijn wens voor brede steun voor de kabinetsplannen. Klaver zegt dat Nederlanders zich afvragen of de premier de leiding neemt en een keuze maakt over de richting die hij op wil met Nederland. Hij stelt dat het kabinet het niet eens is en dat de minister van Financiën een andere richting wil dan de premier. Klaver roept Jetten op eerst het eigen huiswerk te doen en dan terug te komen bij de Kamer. De premier reageert dat hij geen ander antwoord gaat geven en nog steeds brede steun wil. Een agent heeft donderdagochtend rond 9 uur een schot gelost bij een aanhouding aan het Wilhelminaplein in Rotterdam. Dat gebeurde nadat een 39-jarige man de agent met een verfspuit in het gezicht had gespoten. De man was de rechtbank aan het bekladden toen agenten die het gebouw beveiligen op hem afkwamen. De verdachte raakte niet gewond en is aangehouden. Er komt een onderzoek naar of de agent het schot mocht lossen. De Rotterdamse korpschef Tolga Köklü heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de 51-jarige Alfredo Gulu. De man kwam zondagavond om het leven bij een aanhouding door agenten op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Köklü spreekt ook zijn steun uit aan de betrokken politiecollega's en zegt dat de gebeurtenis veel impact op hen heeft. Hij kan voorlopig niet inhoudelijk reageren omdat het onderzoek bij de Rijksrecherche ligt. Een dochter van Gulu gaat aangifte doen tegen de betrokken agenten. Een vierde persoon is overleden na besmetting met het Westnijlvirus. Het slachtoffer raakte besmet door een bloedtransfusie, maar of het virus de doodsoorzaak is of een kwetsbare gezondheid is onduidelijk. 10 mensen zijn recent positief getest, waardoor het totaal op 28 gevallen komt. Het Westnijlvirus wordt overgebracht van vogels via muggen en veroorzaakt meestal milde klachten, maar kan in zeldzame gevallen leiden tot hersenontsteking of hersenvliesontsteking. Het RIVM schat dat enkele duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Premier Rob Jetten zegt dat het kabinet het duurzame gaspedaal weer vol moet intrappen, na jaren van jojo-beleid. Hij wees tijdens de algemene politieke beschouwingen op plannen om het stroomnet sneller uit te breiden en kondigde aanvullende maatregelen aan voor de komende maanden, onder meer ter voorbereiding op extreme weersomstandigheden. Partij voor de Dierenkamerlid Christine Teunissen is niet tevreden met de antwoorden. Ze stelt dat D66 zich overlevert aan de fossiele VVD en roept Jetten op meer ruimte te pakken op klimaat. Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met 7 oppositiepartijen om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Hij ziet bereidheid bij Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, Ja21 en de BBB om ja te zeggen als het kabinet punten aanpast. Jetten wil de miljoenennota aanpassen op 3 thema's. Werk moet lonen, het investeringsklimaat en de sociale zekerheid. Pro-leider Jesse Klaver is kritisch en vindt de verschillen tussen de partijen te groot. Hij wil dat Jetten een keuze maakt tussen links of rechts.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Palestijnse autoriteit bekritiseert het besluit van de Verenigde Staten om geen visa te verlenen aan haar functionarissen. President Mahmoud Abbas en andere vertegenwoordigers kunnen daardoor volgende week niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de maatregel onrechtvaardig en schadelijk voor het herstel van het vertrouwen tussen Palestijnen en Amerikanen. Het is het tweede jaar op rij dat de VS de Palestijnse autoriteit een visum weigert. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de organisatie gebrekkige hervormingen.
3: De VN-missie in Iran stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden. VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als burgerlocatie en dat ze geen bewijs vonden voor militair gebruik. Bij de aanval op het sportcentrum vielen 22 doden en gewonden. Bij de aanval op de school volgens Iran 150 doden. Amerikaanse functionarissen zeggen dat hun militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht. Kinderen tot 13 jaar mogen straks geen social media meer gebruiken. Dat stelt de Europese Commissie voor in de nieuwe kinderwet. Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt er beperkte toegang via een mini-account dat door hun voogd wordt aangemaakt. Alle kinderen tot 15 jaar krijgen een maximale schermtijd van 1 uur per dag. Vanaf 15 jaar mogen jongeren zelf een account aanmaken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over het voorstel uitspreken. Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan, waaronder het Working Holiday Visum. Het land gaat strenger optreden tegen mensen die na afloop van hun visum in het land blijven. Mensen kunnen na afloop van hun visum niet meer in het land blijven terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday Visum wordt moeilijker en gaat via een lotingsysteem verlopen. De maatregelen moeten de jaarlijkse netto-migratie terugbrengen van 300.000 naar 225.000 in 2028, het niveau van voor de pandemie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski aangewezen als tijdelijke opvolger van de ontslagen procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kowalski werd in juli 2025 hoofd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky. Kravchenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Hij ontkent betrokkenheid en beschuldigde de anticorruptiediensten van het vervalsen van documenten. Het parlement keurde het ontslag dinsdag goed. Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Rond Valencia viel lokaal meer dan 70 mm regen, in Barcelona 50 mm en in Escorca op Mallorca 55 mm. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor diverse wegen onder water kwamen te staan. In de stad Torrent bij Valencia werden mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten. Donderdag en mogelijk vrijdag komen er nog stevige buien voor. Maar vanaf het weekend wordt het weer zonnig en warm, met temperaturen tot 28 tot 30 graden. En nu het economisch nieuws. Duitse transportbedrijven vragen de overheid om hulp tegen de recordhoge dieselprijzen. De prijs voor diesel is in Duitsland opgelopen tot ruim €2,45 per liter. Brancheorganisatie BGL waarschuwt dat kleinere en middelgrote transportbedrijven daardoor in de problemen komen. Voor vrachtwagens die maandelijks 10.000 kilometer rijden, betekent dit €1.800 extra kosten per truck. De organisatie wil dat CO2-heffingen worden geschrapt en de zakelijke accijns wordt verlaagd naar het Europese minimum. De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3,2%. Dat is iets lager dan Eurostat eerder had gemeld. De consumentenprijzen stegen minder hard dan in de eerste schatting, die uitkwam op 3,3%. De inflatie ligt nog altijd ruim boven het streefdoel van de Europese Centrale Bank van rond de 2%.
0: Afgelopen week verhoogde de ECB daarom voor de tweede keer dit jaar de rente. KLM wil het personeel voorbereiden op ingrijpende veranderingen om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schrijft de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij heeft 4 mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt. Die scenario's bevatten volgens de krant pijnlijke ingrepen, zoals de verkoop van de technische afdeling en uitbesteding van de grondafhandeling. Ook wordt gekeken naar het weggeven van zeggenschap aan de moeder in Parijs. De komende tijd worden de scenario's in het hele bedrijf besproken. Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2.815 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april, toen een liter diesel €2.819 per liter kostte. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2.718 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs. Die is opgelopen door aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Ook in Duitsland bereikten de brandstofprijzen nieuwe records. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen, na het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. En de meeste bestuurders verwachten dit jaar nog een keer een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. President Trump liet weten dat de rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek. De Amsterdamse hoofdindex steeg 17% naar 1103,50 punten. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger met 1,8% winst. Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit schat dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot €622 miljoen. In Nederland kan dit uitkomen op een bedrag tot €42 miljoen. Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de 4 landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen en in Nederland met 210.000 ton. Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de 4e prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf. Botik van de Zandschulp speelt vrijdag om 2:00 middags de eerste partij in de Davis Cup in Den Bosch tegen de Colombiaan Joan Alexander Rodriguez. Daarna komen Talon Griekspoor en Nicolas Mejía in actie in het tweede enkelspel. Nederland en Colombia strijden in de Maaspoort in Den Bosch om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Op zaterdag volgen het eerste dubbelspel en nog 2 enkelpartijen. Voor Nederland spelen Jesper de Jong en David Pell het dubbelspel. Voor Colombia staan Nicolas Barrientos en Miguel Tobon opgesteld. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje. 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen maakt tegen Oranje zijn rentree na een jaar afwezigheid en is voorlopig de eerste keuze van Klopp. De door Ajax van FC Barcelona gehuurde doelman is volgens Klopp fit en brengt de nodige ervaring mee. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het oosten nog even wat zon. Vanuit het westen trekt regen het land in. Aan de kust kunnen stevige buien vallen, maar in het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien kunnen windstoten tot 65 km per uur voorkomen. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen vooral in het noorden nog enkele buien, met een minimumtemperatuur rond 12 graden. Morgen begint bewolkt met af en toe zon en vooral in het noorden enkele buien. In de middag wordt het droger met opklaringen. Ook morgen ongeveer 18 graden. De wind waait de hele dag matig uit het westen tot zuidwesten, aan zee vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro-leider Jesse Klaver noemt het zorgelijk dat premier Rob Jette vasthoudt aan zijn wens voor brede steun voor de kabinetsplannen. Klaver zegt dat Nederlanders zich afvragen of de premier de leiding neemt en een keuze maakt over de richting die hij op wil met Nederland. Hij stelt dat het kabinet het niet eens is en dat de minister van Financiën een andere richting wil dan de premier. Klaver roept Jette op eerst het eigen huiswerk te doen en dan terug te komen bij de Kamer. De premier reageert dat hij geen ander antwoord gaat geven en nog steeds brede steun wil. Een agent heeft donderdagochtend rond 9 uur een schot gelost bij een aanhouding aan het Wilhelminaplein in Rotterdam. Dat gebeurde nadat een 39-jarige man de agent met een verfspuit in het gezicht had gespoten. De man was de rechtbank aan het bekladden toen agenten die het gebouw beveiligen op hem afkwamen. De verdachte raakte niet gewond en is aangehouden. Er komt een onderzoek naar of de agent het schot mocht lossen. De Rotterdamse korpschef Tolga Köklü heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de 51-jarige Alfredo Gulu. De man kwam zondagavond om het leven bij een aanhouding door agenten op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Köklü spreekt ook zijn steun uit aan de betrokken politiecollega's en zegt dat de gebeurtenis veel impact op hen heeft. Hij kan voorlopig niet inhoudelijk reageren omdat het onderzoek bij de Rijksrecherche ligt. Een dochter van Gulu gaat aangifte doen tegen de betrokken agenten. Een vierde persoon is overleden na besmetting met het West-Nijl-virus. Het slachtoffer raakte besmet door een bloedtransfusie, maar of het virus de doodsoorzaak is of een kwetsbare gezondheid is onduidelijk. 10 mensen zijn recent positief getest, waardoor het totaal op 28 gevallen komt. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht van vogels via muggen en veroorzaakt meestal milde klachten, maar kan in zeldzame gevallen leiden tot hersenontsteking of hersenvliesontsteking. Het RIVM schat dat enkele duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Premier Rob Jette zegt dat het kabinet het duurzame gaspedaal weer vol moet intrappen na jaren van jojo-beleid. Hij wees tijdens de algemene politieke beschouwingen op plannen om het stroomnet sneller uit te breiden en kondigde aanvullende maatregelen aan voor de komende maanden,
0: Onder meer ter voorbereiding op extreme weersomstandigheden. Partij voor de Dierenkamerlid Christine Teunissen is niet tevreden met de antwoorden. Ze stelt dat D66 zich overlevert aan de fossiele VVD en roept Jette op meer ruimte te pakken op klimaat. Premier Rob Jette wil snel in gesprek met 7 oppositiepartijen om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Hij ziet bereidheid bij Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om ja te zeggen als het kabinet punten aanpast. Jette wil de miljoenennota aanpassen op 3 thema's. Werk moet lonen, het investeringsklimaat en de sociale zekerheid. Pro-leider Jesse Klaver is kritisch en vindt de verschillen tussen de partijen te groot. Hij wil dat Jette een keuze maakt tussen links of rechts.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Palestijnse autoriteit bekritiseert het besluit van de Verenigde Staten om geen visa te verlenen aan haar functionarissen. President Mahmoud Abbas en andere vertegenwoordigers kunnen daardoor volgende week niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de maatregel onrechtvaardig en schadelijk voor het herstel van het vertrouwen tussen Palestijnen en Amerikanen. Het is het 2e jaar op rij dat de VS de Palestijnse autoriteit een visum weigert. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de organisatie gebrekkige hervormingen. De VN-missie in Iran stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden. VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als burgerlocatie en dat ze geen bewijs vonden voor militair gebruik. Bij de aanval op het sportcentrum vielen 22 doden en gewonden. Bij de aanval op de school volgens Iran 150 doden. Amerikaanse functionarissen zeggen dat hun militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht. Kinderen tot 13 jaar mogen straks geen social media meer gebruiken. Dat stelt de Europese Commissie voor in de nieuwe kinderwet. Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt er beperkte toegang via een mini-account dat door hun voogd wordt aangemaakt. Alle kinderen tot 15 jaar krijgen een maximale schermtijd van 1 uur per dag. Vanaf 15 jaar mogen jongeren zelf een account aanmaken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over het voorstel uitspreken. Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan, waaronder het Working Holiday Visum. Het land gaat strenger optreden tegen mensen die na afloop van een visum in het land blijven. Mensen kunnen na afloop van een visum niet meer in het land blijven, terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday Visum wordt moeilijker en gaat via een lotingssysteem verlopen. De maatregelen moeten de jaarlijkse netto-migratie terugbrengen van 300.000 naar 225.000 in 2028, het niveau van voor de pandemie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski aangewezen als tijdelijke opvolger van de ontslagen procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kowalski werd in juli 2025 hoofd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky. Kravchenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Hij ontkent betrokkenheid en beschuldigde de anticorruptiediensten van het vervalsen van documenten. Het parlement keurde het ontslag dinsdag goed. Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Rond Valencia viel lokaal meer dan 70 mm regen, in Barcelona 50 mm en in Escorca op Mallorca 55 mm. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor diverse wegen onder water kwamen te staan. In de stad Torrent bij Valencia werden mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten.
3: Donderdag en mogelijk vrijdag komen er nog stevige buien voor. Maar vanaf het weekend wordt het weer zonnig en warm, met temperaturen tot 28 tot 30 graden.
5: En nu het economisch nieuws.
3: De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3,2%. Dat is iets lager dan de eerdere schatting van 3,3%. De prijzen liggen daarmee nog altijd ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die mikt op ongeveer 2%. Afgelopen week verhoogde de ECB de rente voor de tweede keer dit jaar om de inflatie onder controle te krijgen. De kerninflatie, zonder energie, voeding, alcohol en tabak, daalde van 2,5% naar 2,4%. De beperkingen op de Zuurhofbrug naar de Rotterdamse haven kosten de transportsector naar schatting 600.000 euro per dag. Eerder deze week werden scheuren ontdekt in de brug over de A15, waarna Rijkswaterstaat twee rijstroken afsloot. Al het verkeer moet nu over de vluchtstrook, wat de capaciteit op de drukke route naar de Maasvlakte halveert. Volgens DeltaLinks komt ook de verkeersveiligheid in het omliggende gebied in het gedrang. De beperkingen gelden 4 tot 8 weken. Duitse transportbedrijven vragen de overheid om hulp tegen de recordhoge dieselprijzen. De prijs voor diesel is in Duitsland opgelopen tot ruim €2,45 per liter. Brancheorganisatie BGL waarschuwt dat kleinere en middelgrote transportbedrijven daardoor in de problemen komen. Voor vrachtwagens die maandelijks 10.000 kilometer rijden, betekent dit €1.800 extra kosten per truck. De organisatie wil dat CO2-heffingen worden geschrapt en de zakelijke accijns wordt verlaagd naar het Europese minimum. KLM wil het personeel voorbereiden op ingrijpende veranderingen om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schrijft de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij heeft 4 mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt. Die scenario's bevatten volgens de krant pijnlijke ingrepen, zoals de verkoop van de technische afdeling en uitbesteding van de grondafhandeling. Ook wordt gekeken naar het weggeven van zeggenschap aan de moeder in Parijs. De komende tijd worden de scenario's in het hele bedrijf besproken. Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2.815 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april, toen een liter diesel €2.819 per liter kostte. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2.718 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs. Die is opgelopen door aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Ook in Duitsland bereikten de brandstofprijzen nieuwe records. De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen, na het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. En de meeste bestuurders verwachten dit jaar nog een keer een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. President Trump liet weten dat de rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek. De Amsterdamse hoofdindex steeg 17% naar 1103,50 punten. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger met 1,8% winst.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de vierde prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf. Botik van de Zandschulp speelt vrijdag om 2:00 middags de eerste partij in de Davis Cup in Den Bosch tegen de Colombiaan Joan Alexander Rodriguez. Daarna komen Talon Griekspoor en Nicolas Mejia in actie in het tweede enkelspel. Nederland en Colombia strijden in de Maaspoort in Den Bosch om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Op zaterdag volgen het eerste dubbelspel en nog twee enkelpartijen. Voor Nederland spelen Jesper de Jong en David Pel het dubbelspel. Voor Colombia staan Nicolas Barrientos en Miguel Tobon opgesteld. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje. 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen maakt tegen Oranje zijn rentree na een jaar afwezigheid en is voorlopig de eerste keuze van Klopp. De door Ajax van FC Barcelona gehuurde doelman is volgens Klopp fit en brengt de nodige ervaring mee. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt. In het oosten schijnt nog even de zon. Vanuit het westen trekt regen het land in. Aan de kust kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien langs de kust zijn windstoten mogelijk tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen verder naar het oosten. Komende nacht volgen vooral in het noorden nog enkele buien, bij een graad of 12. Morgen af en toe zon, met in het noorden nog wat buien. Ook morgen wordt het rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een vierde persoon is overleden na besmetting met het West-Nijl-virus. De persoon raakte besmet door een bloedtransfusie. Maar of het virus de doodsoorzaak is of een kwetsbare gezondheid, is onduidelijk. De bloeddonor kwam uit het noorden van Utrecht en was zelf ook besmet, maar dat was nog niet bekend toen het bloed werd gegeven. Sanquin heeft het bloed geblokkeerd en vernietigt het. Het totaal aantal besmettingen in Nederland staat nu op 28, waarvan 10 nieuwe gevallen in de afgelopen periode.
6: Premier Rob Jetten hoopt binnen een week een deal te sluiten met oppositiepartijen over de begroting. GroenLinks-leider Jesse Klaver reageerde sceptisch en noemde de gedachte naïef. Klaver zei dat Jetten als premier verantwoordelijk is om voor een meerderheid te zorgen. Over 2 weken is het begrotingsdebat. Jetten beaamde dat hij nog een week heeft om tot een akkoord te komen. Pro-leider Jesse Klaver noemt het zorgelijk dat premier Rob Jetten vasthoudt aan zijn wens voor brede steun voor de kabinetsplannen. Klaver zegt dat Nederlanders zich afvragen of de premier de leiding neemt en een keuze maakt over de richting die hij op wil met Nederland. Hij stelt dat het kabinet het niet eens is en dat de minister van Financiën een andere richting wil dan de premier. Klaver roept Jetten op eerst het eigen huiswerk te doen en dan terug te komen bij de Kamer.
0: De premier reageert dat hij geen ander antwoord gaat geven en nog steeds brede steun wil.
7: Een agent heeft donderdagochtend rond 9 uur een schot gelost bij een aanhouding aan het Wilhelminaplein in Rotterdam. Dat gebeurde nadat een 39-jarige man de agent met een verfspuit in het gezicht had gespoten. De man was de rechtbank aan het bekladden toen agenten die het gebouw beveiligen op hem afkwamen. De verdachte raakte niet gewond en is aangehouden. Er komt een onderzoek naar of de agent het schot mocht lossen.
8: De Rotterdamse korpschef Tolga Köklü heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de 51-jarige Alfredo Gulu. De man kwam zondagavond om het leven bij een aanhouding door agenten op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Köklü spreekt ook zijn steun uit aan de betrokken politiecollega's en zegt dat de gebeurtenis veel impact op hen heeft. Hij kan voorlopig niet inhoudelijk reageren omdat het onderzoek bij de Rijksrecherche ligt. Een dochter van Gulu gaat aangifte doen tegen de betrokken agenten.
9: Premier Rob Jette zegt dat het kabinet het duurzame gaspedaal weer vol moet intrappen na jaren van jojo-beleid. Hij wees tijdens de algemene politieke beschouwingen op plannen om het stroomnet sneller uit te breiden en kondigde aanvullende maatregelen aan voor de komende maanden, onder meer ter voorbereiding op extreme weersomstandigheden. Partij voor de Dierenkamerlid Christine Teunissen is niet tevreden met de antwoorden. Ze stelt dat D66 zich overlevert aan de fossiele VVD en roept Jette op meer ruimte te pakken op klimaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: De luchthavens van Lublin en Rzeszów in Polen hebben voor de tweede dag op rij het vliegverkeer stilgelegd. Poolse gevechtsvliegtuigen hebben het luchtruim nodig om op te treden tegen eventuele Russische drones die de grens over zouden komen. Rusland valt in West-Oekraïne aan met onbemande vliegtuigjes met straalaandrijving, meldt de Poolse krijgsmacht. Ook de luchtverdediging op de grond is in stelling gebracht en inwoners van Zuidoost-Polen moeten een veilig heenkomen zoeken. Het vliegveld van Rzeszów is een belangrijk knooppunt voor de aanvoer van wapens en andere hulp voor Oekraïne.
12: De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. Een geassocieerd lidmaatschap betekent dat Canada geen volwaardig lidmaatschap krijgt, maar wel zeer nauw betrokken wordt bij de EU. Welke vorm dat precies zou krijgen, is niet duidelijk. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd op het idee.
13: De VN-missie in Iran stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden. VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als burgerlocatie en dat ze geen bewijs vonden voor militair gebruik. Bij de aanval op het sportcentrum vielen 22 doden en gewonden. Bij de aanval op de school volgens Iran 150 doden. Amerikaanse functionarissen zeggen dat hun militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht.
14: De Palestijnse autoriteit bekritiseert het besluit van de Verenigde Staten om geen visa te verlenen aan haar functionarissen. President Mahmoud Abbas en andere vertegenwoordigers kunnen daardoor volgende week niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de maatregel onrechtvaardig en schadelijk voor het herstel van het vertrouwen tussen Palestijnen en Amerikanen. Het is het tweede jaar op rij dat de VS de Palestijnse autoriteit een visum weigert. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de organisatie gebrekkige hervormingen.
15: Kinderen tot 13 jaar mogen straks geen social media meer gebruiken. Dat stelt de Europese Commissie voor in de nieuwe kinderenwet.
16: Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt er beperkte toegang via een mini-account dat door hun voogd wordt aangemaakt. Alle kinderen tot 15 jaar krijgen een maximale schermtijd van 1 uur per dag. Vanaf 15 jaar mogen jongeren zelf een account aanmaken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over het voorstel uitspreken.
17: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski aangewezen als tijdelijke opvolger van de ontslagen procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kowalski werd in juli 2025 hoofd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky. Kravchenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Hij ontkent betrokkenheid en beschuldigde de anticorruptiediensten van het vervalsen van documenten. Het parlement keurde het ontslag dinsdag goed.
18: En nu het economisch nieuws. Beperkingen op de Suurhofbrug over de A15 naar de Rotterdamse haven kosten de transportsector naar schatting 600.000 euro per dag. Rijkswaterstaat heeft 2 rijstroken afgesloten nadat eerder deze week scheuren in de brug werden ontdekt. Al het verkeer moet nu over de vluchtstrook, waardoor de capaciteit op de drukke route naar de Maasvlakte is gehalveerd. Volgens Delta Links komt ook de verkeersveiligheid in het omliggende gebied in het gedrang. De beperkingen gelden 4 tot 8 weken. KLM heeft 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar ingrijpen door Air France KLM of naar het zelf nemen van de regie door KLM. Mogelijke uitkomsten zijn het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marianne Rintel benadrukt dat wachten geen optie is. De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3,2%. Dat is iets lager dan de eerdere schatting van 3,3%. De prijzen liggen daarmee nog altijd ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank, die mikt op ongeveer 2%. Afgelopen week verhoogde de ECB de rente voor de 2e keer dit jaar om de inflatie onder controle te krijgen. De kerninflatie, zonder energie, voeding, alcohol en tabak, daalde van 2,5% naar 2,4%. Duitse transportbedrijven vragen de overheid om hulp tegen de recordhoge dieselprijzen. De prijs voor diesel is in Duitsland opgelopen tot ruim €2,45 per liter. Brancheorganisatie BGL waarschuwt dat kleinere en middelgrote transportbedrijven daardoor in de problemen komen. Voor vrachtwagens die maandelijks 10.000 kilometer rijden, betekent dit €1.800 extra kosten per truck. De organisatie wil dat CO2-heffingen worden geschrapt en de zakelijke accijns wordt verlaagd naar het Europese minimum. KLM wil het personeel voorbereiden op ingrijpende veranderingen om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schrijft de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij heeft 4 mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt. Die scenario's bevatten volgens de krant pijnlijke ingrepen, zoals de verkoop van de technische afdeling en uitbesteding van de grondafhandeling. Ook wordt gekeken naar het weggeven van zeggenschap aan de moeder in Parijs. De komende tijd worden de scenario's in het hele bedrijf besproken. Diesel is donderdag bijna 4 cent duurder geworden en kost nu €2.815 per liter. Daarmee ligt de prijs vrijwel op het record van begin april, toen een liter diesel €2.819 per liter kostte. Benzine daalde met bijna 1 cent tot €2.718 per liter, na woensdag een nieuw record te hebben bereikt. De hoge prijzen komen vooral door de gestegen olieprijs. Die is opgelopen door aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en het uitvallen van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Ook in Duitsland bereikten de brandstofprijzen nieuwe records.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging.

0: Het is de vierde prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Laassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje. 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen maakt tegen Oranje zijn rentree na een jaar afwezigheid en is voorlopig de eerste keuze van Klopp. De door Ajax van FC Barcelona gehuurde doelman is volgens Klopp fit en brengt de nodige ervaring mee. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Het Nederlandse Davis Cup-team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haruis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Griekspoor liet begin dit jaar weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Na de verloren ontmoeting tegen India sprak Haruis alle spelers 1 voor 1 en zowel Griekspoor als de Jong gaven aan beschikbaar te zijn. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met in het oosten nog wat zon. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen, met aan de kust mogelijk stevige buien. In het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien bij een graad of 12. Morgen schijnt de zon af en toe en blijft het overwegend droog, opnieuw rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie betere afspraken maakt met landen buiten de EU, om te voorkomen dat veroordeelde drugscriminelen hun straf ontlopen. In een donderdag aangenomen resolutie wordt de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers bij naam genoemd. Het parlement stelt dat justitiële samenwerking met landen in West-Afrika moet worden versterkt, zodat personen die zijn veroordeeld voor ernstige drugshandelmisdrijven niet aan berechting ontkomen. Nederland probeert al geruime tijd Sierra Leone te bewegen Leidekkers uit te leveren, maar is daar nog niet in geslaagd. De resolutie was mede ingediend door de Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani van de VVD. Premier Rob Jetten wil dat Nederland, net als andere Europese landen, een veiligheidsinstituut krijgt voor kunstmatige intelligentie. Hij reageerde positief op een voorstel van Volt-leider Laurens Dassen en wil zoiets het liefst opzetten samen met landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Jetten zei dat Nederland volgende week rond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met gelijkgezinde landen in gesprek wil om spelregels rond AI strakker in te kaderen. PVV-leider Geert Wilders vroeg of Nederland wel in staat is terug te schieten als een ander land ons aanvalt met AI. Jetten antwoordde dat de Nederlandse veiligheidsdiensten al tot de beste ter wereld behoren en dat het kabinet de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra uittrekt voor de AIVD. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizer Bergen bij Vendraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit, waarbij een gebied van ruim 100 hectare in vlammen opging, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. De afgelopen weken is hard gewerkt om het gebied weer veilig te maken voor bezoekers. Volgens de gemeente en natuurbeheerder Limburgs Landschap zijn meer dan 1000 beschadigde bomen weggehaald en zijn witte paaltjes, die een wandelroute aangeven, hersteld. Limburgs Landschap wijst er wel op dat de gevolgen van de brand nog lang zichtbaar blijven.

0: Een vierde persoon is overleden na besmetting met het West-Nijl-virus. De persoon raakte besmet door een bloedtransfusie. Maar of het virus de doodsoorzaak is of een kwetsbare gezondheid, is onduidelijk. De bloeddonor kwam uit het noorden van Utrecht en was zelf ook besmet, maar dat was nog niet bekend toen het bloed werd gegeven. Sanquin heeft het bloed geblokkeerd en vernietigt het. Het totaal aantal besmettingen in Nederland staat nu op 28, waarvan 10 nieuwe gevallen in de afgelopen periode.
1: Premier Rob Jette hoopt binnen een week een deal te sluiten met oppositiepartijen over de begroting. GroenLinks-leider Jesse Klaver reageerde sceptisch en noemde de gedachte naïef. Klaver zei dat Jette als premier verantwoordelijk is om voor een meerderheid te zorgen. Over 2 weken is het begrotingsdebat. Jette beaamde dat hij nog een week heeft om tot een akkoord te komen.
2: Een agent heeft donderdagochtend rond 9 uur een schot gelost bij een aanhouding aan het Wilhelminaplein in Rotterdam. Dat gebeurde nadat een 39-jarige man de agent met een verfspuit in het gezicht had gespoten. De man was de rechtbank aan het bekladden toen agenten die het gebouw beveiligen op hem afkwamen. De verdachte raakte niet gewond en is aangehouden. Er komt een onderzoek naar of de agent het schot mocht lossen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland bemoeilijken volgens het Kremlin het bereiken van een vredesakkoord in Oekraïne. De Verenigde Staten namen woensdag een ingrijpend sanctiepakket aan dat zich richt op de Russische energie- en defensiesector en op de Russische schaduwvloot. Die vloot bestaat uit tankers die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen. Het doel is dat Rusland minder geld heeft om de oorlog te financieren. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov noemt de sancties onvriendelijke daden.
2: De Canadese premier Mark Carney verwelkomt het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd en dreigde alle handel met Europa te stoppen als de plannen worden doorgezet. De EU benadrukte dat de samenwerking niet vijandig is ten opzichte van de VS. Carney zei dat Canada en de EU niet uit zijn op afspraken die ten koste gaan van andere landen. De luchthavens van Lublin en Rzeszów in Polen hebben voor de tweede dag op rij het vliegverkeer stilgelegd. Poolse gevechtsvliegtuigen hebben het luchtruim nodig om op te treden tegen eventuele Russische drones die de grens over zouden komen. Rusland valt in West-Oekraïne aan met onbemande vliegtuigjes met straalaandrijving, meldt de Poolse krijgsmacht. Ook de luchtverdediging op de grond is in stelling gebracht en inwoners van Zuidoost-Polen moeten een veilig heenkomen zoeken. Het vliegveld van Rzeszów is een belangrijk knooppunt voor de aanvoer van wapens en andere hulp voor Oekraïne. De VN-missie in Iran stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden. VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als burgerlocatie en dat ze geen bewijs vonden voor militair gebruik. Bij de aanval op het sportcentrum vielen 22 doden en gewonden. Bij de aanval op de school volgens Iran 150 doden. Amerikaanse functionarissen zeggen dat hun militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht. De Palestijnse autoriteit bekritiseert het besluit van de Verenigde Staten om geen visa te verlenen aan haar functionarissen. President Mahmoud Abbas en andere vertegenwoordigers kunnen daardoor volgende week niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de maatregel onrechtvaardig en schadelijk voor het herstel van het vertrouwen tussen Palestijnen en Amerikanen. Het is het tweede jaar op rij dat de VS de Palestijnse autoriteit een visum weigert.
0: Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de organisatie gebrekkige hervormingen.
5: Kinderen tot 13 jaar mogen straks geen social media meer gebruiken. Dat stelt de Europese Commissie voor in de nieuwe kinderwet. Voor kinderen van 13 tot 15 jaar komt er beperkte toegang via een mini-account dat door hun voogd wordt aangemaakt. Alle kinderen tot 15 jaar krijgen een maximale schermtijd van 1 uur per dag. Vanaf 15 jaar mogen jongeren zelf een account aanmaken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over het voorstel uitspreken.
6: En nu het economisch nieuws. KLM heeft 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM dat zelf doet. Uitkomsten zijn bijvoorbeeld het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie. Wachten is geen optie.
7: De grote Europese bioscoopketen VU overweegt een beursgang in Londen. Bij die beursgang zou een waardering van ongeveer 1,75 miljard euro aan VU kunnen worden gehangen. VU heeft in Nederland 20 bioscopen met 133 schermen en in totaal 225 bioscopen met 2001 schermen in 8 Europese landen. Topman Tim Richards zegt dat nog dit jaar kan worden begonnen met de voorbereidingen voor een beursgang die dan volgend jaar kan plaatsvinden. VU is nu nog in handen van geldschieters die 4 jaar geleden de controle hadden genomen bij een schuldenherstructurering na de coronacrisis.
8: De beperkingen van het rijverkeer op de Zuurhofbrug naar de Rotterdamse haven leveren de transportsector volgens een eerste schatting 600.000 euro per dag aan schade op. Eerder deze week werden in de brug over de A15 scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot. Volgens Deltalynx leidt dit tot een halvering van de capaciteit op de druk bezette route naar de Maasvlakte. De huidige beperkingen gaan 4 tot 8 weken gelden. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland noemt het schandalig hoe slecht de staat van de infrastructuur is.
9: De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3,2%. Dat is iets lager dan de eerdere schatting van 3,3%. De prijzen liggen daarmee nog altijd ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank, die mikt op ongeveer 2%. Afgelopen week verhoogde de ECB de rente voor de tweede keer dit jaar om de inflatie onder controle te krijgen. De kerninflatie, zonder energie, voeding, alcohol en tabak, daalde van 2,5% naar 2,4%.
10: Duitse transportbedrijven vragen de overheid om hulp tegen de recordhoge dieselprijzen. De prijs voor diesel is in Duitsland opgelopen tot ruim €2,45 per liter. Brancheorganisatie BGL waarschuwt dat kleinere en middelgrote transportbedrijven daardoor in de problemen komen. Voor vrachtwagens die maandelijks 10.000 kilometer rijden, betekent dit €1.800 extra kosten per truck. De organisatie wil dat CO2-heffingen worden geschrapt en de zakelijke accijns wordt verlaagd naar het Europese minimum.
11: KLM wil het personeel voorbereiden op ingrijpende veranderingen om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schrijft de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij heeft 4 mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt. Die scenario's bevatten volgens de krant pijnlijke ingrepen, zoals de verkoop van de technische afdeling en uitbesteding van de grondafhandeling. Ook wordt gekeken naar het weggeven van zeggenschap aan de moeder in Parijs. De komende tijd worden de scenario's in het hele bedrijf besproken.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Memphis Depay is met Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores. De spits van Oranje miste in de 11e minuut van de blessuretijd een strafschop tegen het Argentijnse Estudiantes. Daardoor kwam Corinthians niet tot een verlenging. Estudiantes won met 0-1 en gaat door naar de halve finales. Depay verlengde vorige maand nog zijn contract bij de Braziliaanse club. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami gemaakt. De Argentijnse aanvaller scoorde met een kopbal in de gewonnen finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Inter Miami won met 2-0. Bij de tweede treffer gaf Messi de assist aan de Braziliaan Casemiro. Het is de vierde prijs voor Messi met Inter Miami. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistenttrainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtold op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf. Botik van de Zandschulp speelt vrijdag om 2:00 middags de eerste partij in de Davis Cup in Den Bosch tegen de Colombiaan Joan Alexander Rodriguez. Daarna komen Talon Griekspoor en Nicolas Mejia in actie in het tweede enkelspel. Nederland en Colombia strijden in de Maaspoort in Den Bosch om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Op zaterdag volgen het eerste dubbelspel en nog twee enkelpartijen. Voor Nederland spelen Jesper de Jong en David Pel het dubbelspel. Voor Colombia staan Nicolas Barrientos en Miguel Tobon opgesteld. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje. 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen maakt tegen Oranje zijn rentree na een jaar afwezigheid en is voorlopig de eerste keuze van Klopp. De door Ajax van FC Barcelona gehuurde doelman is volgens Klopp fit en brengt de nodige ervaring mee. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Het Nederlandse Davis Cup-team heeft de onderlinge problemen opgelost. Captain Paul Haarhuis zegt dat de strubbelingen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor en de Jong doen allebei mee, net als Botik van de Zandschulp en David Pel. Haarhuis wil met het team volgend jaar naar de finals in Bologna.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het oosten nog even zon. Vanuit het westen trekt regen het land in. Aan de kust kunnen stevige buien vallen, maar in het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien, met minimaal 12 graden. Morgen schijnt de zon af en toe. Het blijft grotendeels droog met opnieuw 18 graden en een matige tot krachtige wind uit het westen.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten hoopt binnen een week een deal te sluiten met oppositiepartijen over de begroting. Dat zei hij bij de Algemene Politieke Beschouwingen. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde die gedachte naïef. Jettens kabinet steunt op een minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA, die samen 66 zetels heeft en dus 10 zetels tekort komt voor een meerderheid. Over 2 weken is het debat over de inkomsten en uitgaven van de overheid. 4 verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Een 5e verdachte blijft nog 30 dagen vast. De rechtbank in Arnhem besloot dat woensdag. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Barry Leenders uit Wijchen om het leven. 2 politieagenten raakten gewond. De politie hield in totaal 35 mensen aan, onder wie een Belg, 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg.
15: Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie betere afspraken maakt met landen buiten de EU, om te voorkomen dat veroordeelde drugscriminelen hun straf ontlopen. In een donderdag aangenomen resolutie wordt de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers bij naam genoemd. Het parlement stelt dat justitiële samenwerking met landen in West-Afrika moet worden versterkt, zodat personen die zijn veroordeeld voor ernstige drugshandelmisdrijven niet aan berechting ontkomen. Nederland probeert al geruime tijd Sierra Leone te bewegen Leidekkers uit te leveren, maar is daar nog niet in geslaagd. De resolutie was mede ingediend door de Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani van de VVD.
16: Premier Rob Jetten wil dat Nederland, net als andere Europese landen, een veiligheidsinstituut krijgt voor kunstmatige intelligentie. Hij reageerde positief op een voorstel van Volt-leider Laurens Dassen en wil zoiets het liefst opzetten samen met landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Jetten zei dat Nederland volgende week rond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met gelijkgezinde landen in gesprek wil om spelregels rond AI strakker in te kaderen. PVV-leider Geert Wilders vroeg of Nederland wel in staat is terug te schieten als een ander land ons aanvalt met AI. Jetten antwoordde dat de Nederlandse veiligheidsdiensten al tot de beste ter wereld behoren en dat het kabinet de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra uittrekt voor de AIVD.
17: Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizer Bergen bij Vendraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit, waarbij een gebied van ruim 100 hectare in vlammen opging, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. De afgelopen weken is hard gewerkt om het gebied weer veilig te maken voor bezoekers. Volgens de gemeente en natuurbeheerder Limburgs Landschap zijn meer dan 1000 beschadigde bomen weggehaald en zijn witte paaltjes, die een wandelroute aangeven, hersteld. Limburgs Landschap wijst er wel op dat de gevolgen van de brand nog lang zichtbaar blijven.
18: Een vierde persoon is overleden na besmetting met het West-Nijl-virus. De persoon raakte besmet door een bloedtransfusie. Maar of het virus de doodsoorzaak is of een kwetsbare gezondheid, is onduidelijk. De bloeddonor kwam uit het noorden van Utrecht en was zelf ook besmet, maar dat was nog niet bekend toen het bloed werd gegeven. Sanquin heeft het bloed geblokkeerd en vernietigt het. Het totaal aantal besmettingen in Nederland staat nu op 28, waarvan 10 nieuwe gevallen in de afgelopen periode.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. In Syrië zijn de eerste mensen veroordeeld voor de moorden op honderden Alawieten vorig jaar. Een voormalig regeringslid kreeg 20 jaar cel. Een aanhanger van het gevallen Assad-regime kreeg de doodstraf en een andere aanhanger kreeg levenslang. Bij de geweldsuitbarstingen na de val van het Assad-regime in december 2024 kwamen volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten 1700 mensen om het leven. 14 personen stonden terecht, onder wie 7 aanhangers van het huidige regime en 7 aanhangers van het voormalige Assad-regime. Volgende week worden meer vonnissen verwacht.
20: Oekraïne en Rusland hebben elkaar gesneuvelde militairen overhandigd. Oekraïne ontving 252 lichamen en gaf er 23 vrij aan Rusland. De Oekraïnse autoriteiten doen onderzoek naar de lichamen, inclusief identificatie. De uitwisseling van krijgsgevangenen en gesneuvelde militairen is een van de weinige vormen van samenwerking tussen beide landen die sinds februari 2022 met elkaar in oorlog zijn.
21: De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd en dreigde alle handel met Europa te stoppen als die plannen worden doorgezet. Carney benadrukte dat Canada en de EU niet uit zijn op afspraken die ten koste gaan van andere landen.
1: Uit peilingen blijkt volgens Carney dat de overgrote meerderheid van de Canadezen voor nauwere banden met de EU is.
4: De luchthavens van Lublin en Rzeszów in Polen hebben voor de tweede dag op rij het vliegverkeer stilgelegd. Poolse gevechtsvliegtuigen hebben het luchtruim nodig om op te treden tegen eventuele Russische drones die de grens over zouden komen. Rusland valt in West-Oekraïne aan met onbemande vliegtuigjes met straalaandrijving, meldt de Poolse krijgsmacht. Ook de luchtverdediging op de grond is in stelling gebracht en inwoners van Zuidoost-Polen moeten een veilig heenkomen zoeken. Het vliegveld van Rzeszów is een belangrijk knooppunt voor de aanvoer van wapens en andere hulp voor Oekraïne.
22: De VN-missie in Iran stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden. VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als burgerlocatie en dat ze geen bewijs vonden voor militair gebruik. Bij de aanval op het sportcentrum vielen 22 doden en gewonden. Bij de aanval op de school volgens Iran 150 doden. Amerikaanse functionarissen zeggen dat hun militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht.
23: De Palestijnse autoriteit bekritiseert het besluit van de Verenigde Staten om geen visa te verlenen aan haar functionarissen. President Mahmoud Abbas en andere vertegenwoordigers kunnen daardoor volgende week niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de maatregel onrechtvaardig en schadelijk voor het herstel van het vertrouwen tussen Palestijnen en Amerikanen. Het is het tweede jaar op rij dat de VS de Palestijnse autoriteit een visum weigert. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de organisatie gebrekkige hervormingen.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Bioscoopketen VU overweegt een beursgang in Londen met een verwachte waardering van ongeveer 1,75 miljard euro. Dat zegt topman Tim Richards tegen de Financial Times. VU heeft in totaal 225 bioscopen met 2001 schermen in 8 Europese landen, waaronder 20 bioscopen in Nederland. De keten is nu in handen van geldschieters die 4 jaar geleden de controle kregen bij een schuldenherstructurering na de coronacrisis. Volgens Richards is het een goed moment voor een beursgang, omdat bioscopen goede zaken doen met films als Spider-Man Brand New Day en The Odyssey.
26: De beperkingen van het rijverkeer op de Zuurhofbrug naar de Rotterdamse haven leveren de transportsector volgens een eerste schatting 600.000 euro per dag aan schade op. Eerder deze week werden in de brug over de A15 scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot. Volgens DeltaLinks leidt dit tot een halvering van de capaciteit op de druk bezette route naar de Maasvlakte. De huidige beperkingen gaan 4 tot 8 weken gelden. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland noemt het schandalig hoe slecht de staat van de infrastructuur is.
27: KLM heeft 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM dat zelf doet. Uitkomsten zijn bijvoorbeeld het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie. Wachten is geen optie.
28: De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3,2%. Dat is iets lager dan de eerdere schatting van 3,3%. De prijzen liggen daarmee nog altijd ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank, die mikt op ongeveer 2%. Afgelopen week verhoogde de ECB de rente voor de tweede keer dit jaar om de inflatie onder controle te krijgen. De kerninflatie, zonder energie, voeding, alcohol en tabak, daalde van 2,5 naar 2,4%.
29: Duitse transportbedrijven vragen de overheid om hulp tegen de recordhoge dieselprijzen. De prijs voor diesel is in Duitsland opgelopen tot ruim 2,45 euro per liter.
0: Brancheorganisatie BGL waarschuwt dat kleinere en middelgrote transportbedrijven daardoor in de problemen komen. Voor vrachtwagens die maandelijks 10.000 kilometer rijden, betekent dit €1.800 extra kosten per truck. De organisatie wil dat CO2-heffingen worden geschrapt en de zakelijke accijns wordt verlaagd naar het Europese minimum.
2: KLM wil het personeel voorbereiden op ingrijpende veranderingen om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schrijft de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij heeft 4 mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt. Die scenario's bevatten volgens de krant pijnlijke ingrepen, zoals de verkoop van de technische afdeling en uitbesteding van de grondafhandeling. Ook wordt gekeken naar het weggeven van zeggenschap aan de moeder in Parijs. De komende tijd worden de scenario's in het hele bedrijf besproken.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Winston Bogarde wordt een nieuwe assistent-trainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtelt op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistent-trainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf.
7: Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje. 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen maakt tegen Oranje zijn rentree na een jaar afwezigheid en is voorlopig de eerste keuze van Klopp. De door Ajax van FC Barcelona gehuurde doelman is volgens Klopp fit en brengt de nodige ervaring mee. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Het Nederlandse Davis Cup-team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team.
8: Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram. In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi.
9: Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn clash met teamgenoot Jesper de Jong. De twee botsten begin dit jaar tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam via de media over kritiek van Griekspoor op het Nederlandse tennis. Ze legden hun ruzie na het toernooi bij in Dubai. Griekspoor zegt dat ze dit weekende gewoon naast elkaar zitten tijdens de Davis Cup wedstrijd tegen Colombia in Den Bosch. De 30-jarige tennisser keek ook terug op een moeizaam jaar en zegt dat hij lang heeft gedaan over het verwerken van zijn gemiste finale in Dubai door fysieke problemen.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met eerst in het oosten nog wat zon. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen. In het zuidoosten blijft het meestal droog.
3: De temperatuur ligt rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn in de kustgebieden windstoten mogelijk tot ongeveer 65 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht wordt het wat rustiger, met vooral in het noorden nog een enkele bui en een temperatuur rond de 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Opnieuw zo'n 18 graden.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland is op de wereldranglijst voor emancipatie gezakt van plek 43 naar plek 46. Vorig jaar zakte Nederland al van de 28ste plek. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de kloof tussen mannen en vrouwen vooral op economisch vlak groot is. Ze werkt aan betere kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, hogere posities en gelijke salarissen. Thiele vindt quota voor een gelijk aantal mannen en vrouwen in het kabinet niet nodig. Het kabinet bestaat nu uit 16 mannen en 12 vrouwen.
13: Premier Rob Jetten zegt dat de stikstofplannen niet worden afgezwakt. Oppositiepartij PRO eist dat de plannen van landbouwminister Jaime van Essen niet worden versoepeld. Jetten zegt dat verbeteringen mogelijk zijn, maar dat de stikstofreductie onder de streep gelijk moet blijven. Die reductie is volgens hem nodig om de vergunningverlening los te trekken. Verschillende rechtse oppositiepartijen en protesterende boeren willen de plannen versoepelen of schrappen.
14: Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. De rechtbank in Arnhem besloot dat woensdag. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Barry Leenders uit Wijchen om het leven. Twee politieagenten raakten gewond. De politie hield in totaal 35 mensen aan, onder wie een Belg, 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg.
13: Premier Rob Jetten hoopt binnen een week een deal te sluiten met oppositiepartijen over de begroting. Dat zei hij bij de Algemene Politieke Beschouwingen. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde die gedachte naïef. Jettens kabinet steunt op een minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA, die samen 66 zetels heeft en dus 10 zetels tekort komt voor een meerderheid. Over 2 weken is het debat over de inkomsten en uitgaven van de overheid.
15: Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizer Bergen bij Vendraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit, waarbij een gebied van ruim 100 hectare in vlammen opging, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. De afgelopen weken is hard gewerkt om het gebied weer veilig te maken voor bezoekers. Volgens de gemeente en natuurbeheerder Limburgs Landschap zijn meer dan 1000 beschadigde bomen weggehaald en zijn witte paaltjes, die een wandelroute aangeven, hersteld. Limburgs Landschap wijst er wel op dat de gevolgen van de brand nog lang zichtbaar blijven.
16: Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie betere afspraken maakt met landen buiten de EU, om te voorkomen dat veroordeelde drugscriminelen hun straf ontlopen. In een donderdag aangenomen resolutie wordt de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers bij naam genoemd. Het parlement stelt dat justitiële samenwerking met landen in West-Afrika moet worden versterkt, zodat personen die zijn veroordeeld voor ernstige drugshandelmisdrijven niet aan berechting ontkomen. Nederland probeert al geruime tijd Sierra Leone te bewegen Leidekkers uit te leveren, maar is daar nog niet in geslaagd. De resolutie was mede ingediend door de Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani van de VVD.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben elkaar gesneuvelde militairen overhandigd.
1: Oekraïne ontving 252 lichamen en gaf er 23 vrij aan Rusland. De Oekraïnse autoriteiten doen onderzoek naar de lichamen, inclusief identificatie. De uitwisseling van krijgsgevangenen en gesneuvelde militairen is een van de weinige vormen van samenwerking tussen beide landen die sinds februari 2022 met elkaar in oorlog zijn.
4: In Syrië zijn de eerste mensen veroordeeld voor de moorden op honderden Alawieten vorig jaar. Een voormalig regeringslid kreeg 20 jaar cel. Een aanhanger van het gevallen Assad-regime kreeg de doodstraf. En een andere aanhanger kreeg levenslang. Bij de geweldsuitbarstingen na de val van het Assad-regime in december 2024 kwamen volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten 1700 mensen om het leven. 14 personen stonden terecht, onder wie 7 aanhangers van het huidige regime en 7 aanhangers van het voormalige Assad-regime. Volgende week worden meer vonnissen verwacht.
18: De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd en dreigde alle handel met Europa te stoppen als die plannen worden doorgezet. Carney benadrukte dat Canada en de EU niet uit zijn op afspraken die ten koste gaan van andere landen. Uit peilingen blijkt volgens Carney dat de overgrote meerderheid van de Canadezen voor nauwere banden met de EU is.
19: De luchthavens van Lublin en Rzeszów in Polen hebben voor de tweede dag op rij het vliegverkeer stilgelegd. Poolse gevechtsvliegtuigen hebben het luchtruim nodig om op te treden tegen eventuele Russische drones die de grens over zouden komen. Rusland valt in West-Oekraïne aan met onbemande vliegtuigjes met straalaandrijving, meldt de Poolse krijgsmacht. Ook de luchtverdediging op de grond is in stelling gebracht en inwoners van Zuidoost-Polen moeten een veilig heenkomen zoeken. Het vliegveld van Rzeszów is een belangrijk knooppunt voor de aanvoer van wapens en andere hulp voor Oekraïne.
20: De VN-missie in Iran stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden. VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als burgerlocatie en dat ze geen bewijs vonden voor militair gebruik. Bij de aanval op het sportcentrum vielen 22 doden en gewonden. Bij de aanval op de school volgens Iran 150 doden. Amerikaanse functionarissen zeggen dat hun militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht.
21: De Palestijnse autoriteit bekritiseert het besluit van de Verenigde Staten om geen visa te verlenen aan haar functionarissen. President Mahmoud Abbas en andere vertegenwoordigers kunnen daardoor volgende week niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de maatregel onrechtvaardig en schadelijk voor het herstel van het vertrouwen tussen Palestijnen en Amerikanen. Het is het tweede jaar op rij dat de VS de Palestijnse autoriteit een visum weigert. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de organisatie gebrekkige hervormingen.
22: En nu het economisch nieuws. De Autoriteit Consument en Markt heeft GoVolta toegang gegeven tot het Nederlandse spoornet voor nieuwe internationale treindiensten. Het gaat om lijnen tussen Den Haag en Luxemburg, Straatsburg en Keulen en tussen Amsterdam en Parijs over de hoge snelheidslijn. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt en de NS geen grote schade leidt. GoVolta moet nu nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail voordat de treinen kunnen gaan rijden. Het bedrijf wil vanaf eind dit jaar dagelijks tussen Amsterdam en Parijs rijden via het klassieke spoor.
23: Bioscoopketen VU overweegt een beursgang in Londen met een verwachte waardering van ongeveer 1,75 miljard euro. Dat zegt topman Tim Richards tegen de Financial Times. VU heeft in totaal 225 bioscopen met 2001 schermen in 8 Europese landen, waaronder 20 bioscopen in Nederland.
21: De keten is nu in handen van geldschieters die 4 jaar geleden de controle kregen bij een schuldenherstructurering na de coronacrisis. Volgens Richards is het een goed moment voor een beursgang, omdat bioscopen goede zaken doen met films als Spider-Man Brand New Day en The Odyssey.
0: De beperkingen van het rijverkeer op de Zuurhofbrug naar de Rotterdamse haven leveren de transportsector volgens een eerste schatting €600.000 per dag aan schade op. Eerder deze week werden in de brug over de A15 scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot. Volgens Deltalinks leidt dit tot een halvering van de capaciteit op de druk bezette route naar de Maasvlakte. De huidige beperkingen gaan 4 tot 8 weken gelden. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland noemt het schandalig hoe slecht de staat van de infrastructuur is. KLM heeft 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM dat zelf doet. Uitkomsten zijn bijvoorbeeld het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie. Wachten is geen optie. De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3,2%. Dat is iets lager dan de eerdere schatting van 3,3%. De prijzen liggen daarmee nog altijd ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank, die mikt op ongeveer 2%. Afgelopen week verhoogde de ECB de rente voor de 2e keer dit jaar om de inflatie onder controle te krijgen. De kerninflatie, zonder energie, voeding, alcohol en tabak, daalde van 2,5% naar 2,4%.
2: Duitse transportbedrijven vragen de overheid om hulp tegen de recordhoge dieselprijzen. De prijs voor diesel is in Duitsland opgelopen tot ruim €2,45 per liter. Brancheorganisatie BGL waarschuwt dat kleinere en middelgrote transportbedrijven daardoor in de problemen komen. Voor vrachtwagens die maandelijks 10.000 kilometer rijden, betekent dit €1.800 extra kosten per truck. De organisatie wil dat CO2-heffingen worden geschrapt en de zakelijke accijns wordt verlaagd naar het Europese minimum.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Winston Bogarde wordt de nieuwe assistent-trainer van Jong Oranje. Hij volgt Leroy Echtelt op, die sinds begin dit jaar hoofdtrainer is bij AZ. Bogarde gaat samenwerken met bondscoach Michael Reiziger, assistenttrainer Said Bakati en keeperstrainer Khalid Ben Lassen. De 55-jarige Bogarde was eerder assistent bij Ajax en de Turkse Adana Demirspor en werkte dit voorjaar voor de nationale ploeg van Suriname. Reiziger zegt dat Bogarde veel ervaring meebrengt en een waardevolle toevoeging is aan de technische staf.
24: Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje. 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen maakt tegen Oranje zijn rentree na een jaar afwezigheid en is voorlopig de eerste keuze van Klopp. De door Ajax van FC Barcelona gehuurde doelman is volgens Klopp fit en brengt de nodige ervaring mee. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Het Nederlandse Davis Cup-team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team.
25: Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram.
24: In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn clash met teamgenoot Jesper de Jong. De twee botsten begin dit jaar tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam via de media over kritiek van Griekspoor op het Nederlandse tennis. Ze legden hun ruzie na het toernooi bij in Dubai. Griekspoor zegt dat ze dit weekende gewoon naast elkaar zitten tijdens de Davis Cup-wedstrijd tegen Colombia in Den Bosch. De 30-jarige tennisser keek ook terug op een moeizaam jaar en zegt dat hij lang heeft gedaan over het verwerken van zijn gemiste finale in Dubai door fysieke problemen.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het oosten nog wat zon. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen, met in de kustprovincies plaatselijk stevige buien. Alleen in het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Morgen schijnt de zon af en toe en blijft het op de meeste plaatsen droog, met dezelfde temperatuur.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft zondag een 58-jarige vrouw uit Enschede aangehouden die via dark web een huurmoord zou hebben besteld. De moord is nooit uitgevoerd omdat de website nep was en bedoeld om opdrachtgevers op te lichten. De vrouw heeft de opdracht wel betaald met bitcoin, een aantal jaar geleden. Het beoogde slachtoffer uit Oost-Nederland is op de hoogte gebracht. De vrouw wordt vandaag voorgeleid.
9: Premier Rob Jetten zegt dat de stikstofplannen niet worden afgezwakt. Hij zei dat tijdens de algemene politieke beschouwingen tegen pro-leider Jesse Klaver. Verbeteringen van de maatregelen zijn volgens Jetten wel mogelijk, maar onder de streep moet evenveel stikstofreductie worden gehaald. Over de zones rondom kwetsbare natuur vinden nu gesprekken plaats met provincies die met voorstellen komen om die zones kleiner te maken. Verschillende partijen in de oppositie willen de plannen versoepelen of van tafel hebben.
10: Meerdere partijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij kwam zaterdag om bij een aanhouding door agenten in Rotterdam-Zuid. PRO, SP, Bijeen en Partij voor de Dieren vinden dat het incident voor veel emoties en onrust heeft gezorgd en vermoeden etnisch profileren. Burgemeester Carola Schouten voelt weinig voor een extra onderzoek en vertrouwt op het onderzoek van de Rijksrecherche.
12: Nederland is op de wereldranglijst voor emancipatie gezakt van plek 43 naar plek 46. Vorig jaar zakte Nederland al van de 28ste plek. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de kloof tussen mannen en vrouwen vooral op economisch vlak groot is. Ze werkt aan betere kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, hogere posities en gelijke salarissen. Thiele vindt quota voor een gelijk aantal mannen en vrouwen in het kabinet niet nodig. Het kabinet bestaat nu uit 16 mannen en 12 vrouwen.
26: Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. De rechtbank in Arnhem besloot dat woensdag. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen om het leven.
1: Twee politieagenten raakten gewond. De politie hield in totaal 35 mensen aan, onder wie een Belg, 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg.
11: Premier Rob Jetten hoopt binnen een week een deal te sluiten met oppositiepartijen over de begroting. Dat zei hij bij de Algemene Politieke Beschouwingen. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde die gedachte naïef. Jettens kabinet steunt op een minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA, die samen 66 zetels heeft en dus 10 zetels tekort komt voor een meerderheid. Over 2 weken is het debat over de inkomsten en uitgaven van de overheid.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een groep parachutisten is in Hechtel-Exel, dichtbij Nederland, in de bomen beland. Belgische media melden dat een windstoot de oorzaak is tijdens een oefening waarbij militairen uit Nederland en andere landen betrokken zijn. Burgemeester Jan Dalemens zegt dat hulpdiensten bezig zijn alle betrokkenen te lokaliseren en te bevrijden. Het laatste nieuws meldt dat het om 14 parachutisten gaat. De autoriteiten hebben het medisch interventieplan afgekondigd en verschillende ziekenwagens uit de provincie Limburg zijn opgeroepen. Oekraïne en Rusland hebben elkaar gesneuvelde militairen overhandigd. Oekraïne ontving 252 lichamen en gaf er 23 vrij aan Rusland. De Oekraïnse autoriteiten doen onderzoek naar de lichamen, inclusief identificatie. De uitwisseling van krijgsgevangenen en gesneuvelde militairen is een van de weinige vormen van samenwerking tussen beide landen die sinds februari 2022 met elkaar in oorlog zijn.
15: De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd en dreigde alle handel met Europa te stoppen als die plannen worden doorgezet. Carney benadrukte dat Canada en de EU niet uit zijn op afspraken die ten koste gaan van andere landen. Uit peilingen blijkt volgens Carney dat de overgrote meerderheid van de Canadezen voor nauwere banden met de EU is.
16: In Syrië zijn de eerste mensen veroordeeld voor de moorden op honderden Alawieten vorig jaar. Een voormalig regeringslid kreeg 20 jaar cel. Een aanhanger van het gevallen Assad-regime kreeg de doodstraf. En een andere aanhanger kreeg levenslang. Bij de geweldsuitbarstingen na de val van het Assad-regime in december 2024 kwamen volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten 1700 mensen om het leven. 14 personen stonden terecht, onder wie 7 aanhangers van het huidige regime en 7 aanhangers van het voormalige Assad-regime. Volgende week worden meer vonnissen verwacht.
17: De luchthavens van Lublin en Rzeszów in Polen hebben voor de tweede dag op rij het vliegverkeer stilgelegd. Poolse gevechtsvliegtuigen hebben het luchtruim nodig om op te treden tegen eventuele Russische drones die de grens over zouden komen. Rusland valt in West-Oekraïne aan met onbemande vliegtuigjes met straalaandrijving, meldt de Poolse krijgsmacht. Ook de luchtverdediging op de grond is in stelling gebracht. En inwoners van Zuidoost-Polen moeten een veilig heenkomen zoeken. Het vliegveld van Rzeszów is een belangrijk knooppunt voor de aanvoer van wapens en andere hulp voor Oekraïne.
27: De VN-missie in Iran stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden. VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als burgerlocatie en dat ze geen bewijs vonden voor militair gebruik. Bij de aanval op het sportcentrum vielen 22 doden en gewonden. Bij de aanval op de school volgens Iran 150 doden. Amerikaanse functionarissen zeggen dat hun militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht.
0: En nu het economisch nieuws.
4: De autoriteit Consument en Markt heeft GoVolta toegang gegeven tot het Nederlandse spoornet voor nieuwe internationale treindiensten. Het gaat om lijnen tussen Den Haag en Luxemburg, Straatsburg en Keulen en tussen Amsterdam en Parijs over de hoge snelheidslijn. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor, waar de NS rijdt, niet in gevaar komt. GoVolta moet nog wel spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail voordat de treinen kunnen gaan rijden. De vervoerder begon afgelopen maart met zijn eerste rit van Amsterdam naar Berlijn

0: voor kleinverbruikers. Voor 54.000 van de aangevraagde woningen is wel capaciteit beschikbaar. Topman Rutger van der Leeuw van Enexis zegt dat het bedrijf enorm baalt dat het projecten niet direct kan aansluiten. Bioscoopketen VU overweegt een beursgang in Londen met een verwachte waardering van ongeveer 1,75 miljard euro. Dat zegt topman Tim Richards tegen de Financial Times. VU heeft in totaal 225 bioscopen met 2001 schermen in 8 Europese landen, waaronder 20 bioscopen in Nederland. De keten is nu in handen van geldschieters die 4 jaar geleden de controle kregen bij een schuldenherstructurering na de coronacrisis. Volgens Richards is het een goed moment voor een beursgang, omdat bioscopen goede zaken doen met films als Spider-Man Brand New Day en The Odyssey. KLM heeft 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM dat zelf doet. Uitkomsten zijn bijvoorbeeld het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie. Wachten is geen optie. De beperkingen van het rijverkeer op de Zuurhofbrug naar de Rotterdamse haven leveren de transportsector volgens een eerste schatting 600.000 euro per dag aan schade op. Eerder deze week werden in de brug over de A15 scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot. Volgens DeltaLinks leidt dit tot een halvering van de capaciteit op de druk bezette route naar de Maasvlakte. De huidige beperkingen gaan 4 tot 8 weken gelden. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland noemt het schandalig hoe slecht de staat van de infrastructuur is. De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3,2%. Dat is iets lager dan de eerdere schatting van 3,3%. De prijzen liggen daarmee nog altijd ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank, die mikt op ongeveer 2%. Afgelopen week verhoogde de ECB de rente voor de 2e keer dit jaar om de inflatie onder controle te krijgen. De kerninflatie, zonder energie, voeding, alcohol en tabak, daalde van 2,5% naar 2,4%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje. 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen maakt tegen Oranje zijn rentree na een jaar afwezigheid en is voorlopig de eerste keuze van Klopp. De door Ajax van FC Barcelona gehuurde doelman is volgens Klopp fit en brengt de nodige ervaring mee. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Het Nederlandse Davis Cup-team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team. Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram. In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzane debuteerde in december.

0: voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn clash met teamgenoot Jesper de Jong. De twee botsten begin dit jaar tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam via de media over kritiek van Griekspoor op het Nederlandse tennis. Ze legden hun ruzie na het toernooi bij in Dubai. Griekspoor zegt dat ze dit weekende gewoon naast elkaar zitten tijdens de Davis Cup wedstrijd tegen Colombia in Den Bosch. De 30-jarige tennisser keek ook terug op een moeizaam jaar en zegt dat hij lang heeft gedaan over het verwerken van zijn gemiste finale in Dubai door fysieke problemen. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het oosten aanvankelijk nog wat zon. Vanaf het westen komt regen opzetten. Vooral aan de kust kunnen stevige buien vallen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur ligt rond de 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen geleidelijk naar het oosten. Vannacht enkele buien in het noorden, minimaal 12 graden. Morgen af en toe zon met vooral in het noorden wat buien. Opnieuw rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een aantal Rotterdamse raadsfracties wil een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de 51-jarige Alfredo Gulu, naast het onderzoek van de Rijksrecherche. Hij kwam zaterdag om het leven bij een aanhouding door agenten in Rotterdam-Zuid. De fracties van PRO, SP, Bijeen en Partij voor de Dieren vinden dat het incident ernstige vragen oproept over politiegeweld en vermoeden etnisch profileren. Burgemeester Carola Schouten voelt weinig voor een extra onderzoek en zegt het onderzoek van de Rijksrecherche volledig te vertrouwen. Vrijdag ontmoet Schouten de nabestaanden van Gulu. Premier Rob Jetten zegt dat de stikstofplannen niet worden afgezwakt. Hij zei dat tijdens de algemene politieke beschouwingen tegen pro-leider Jesse Klaver. Verbeteringen van de maatregelen zijn volgens Jetten wel mogelijk, maar onder de streep moet evenveel stikstofreductie worden gehaald. Over de zones rondom kwetsbare natuur vinden nu gesprekken plaats met provincies die met voorstellen komen om die zones kleiner te maken. Verschillende partijen in de oppositie willen de plannen versoepelen of van tafel hebben. De politie heeft zondag een 58-jarige vrouw uit Enschede aangehouden die via dark web een huurmoord zou hebben besteld. De moord is nooit uitgevoerd omdat de website nep was en bedoeld om opdrachtgevers op te lichten. De vrouw heeft de opdracht wel betaald met bitcoin, een aantal jaar geleden. Het beoogde slachtoffer uit Oost-Nederland is op de hoogte gebracht. De vrouw wordt vandaag voorgeleid. Nederland is op de wereldranglijst voor emancipatie gezakt van plek 43 naar plek 46. Vorig jaar zakte Nederland al van de 28ste plek. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de kloof tussen mannen en vrouwen vooral op economisch vlak groot is. Ze werkt aan betere kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, hogere posities en gelijke salarissen. Thiele vindt quota voor een gelijk aantal mannen en vrouwen in het kabinet niet nodig. Het kabinet bestaat nu uit 16 mannen en 12 vrouwen. 4 verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. De rechtbank in Arnhem besloot dat woensdag. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Barry Leenders uit Wijchen om het leven. Twee politieagenten raakten gewond. De politie hield in totaal 35 mensen aan, onder wie een Belg, 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Premier Rob Jetten hoopt binnen een week een deal te sluiten met oppositiepartijen over de begroting. Dat zei hij bij de Algemene Politieke Beschouwingen. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde die gedachte naïef. Jettens kabinet steunt op een minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA, die samen 66 zetels heeft en dus 10 zetels tekort komt voor een meerderheid. Over 2 weken is het debat over de inkomsten en uitgaven van de overheid.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de buitengrenzen beter te beschermen. Het parlement wil extra geld voor infrastructuur, zoals hekken, en meer capaciteit voor grensbewakingsdienst Frontex. Ook moet de EU snel kunnen ingrijpen als een land plotseling wordt geconfronteerd met grote aantallen asielzoekers. Aanleiding is de situatie in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt. De centrumlinkse oppositie heeft de parlementaire verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de kiescommissie na telling van alle kiesdistricten. Premier Ulf Kristersson van de liberaal-conservatieve Gematigde Uniepartij kondigde daarop zijn vertrek aan. De Sociaaldemocraten worden de grootste partij met 28% van de stemmen, gevolgd door de Gematigde Uniepartij met bijna 20%. Een nieuwe premier wordt op zijn vroegst 29 september aangewezen. Een groep parachutisten is in het Belgische Hechtel-Exel in de bomen beland. Diverse Belgische media schrijven dat dat komt door een windstoot en dat een oefening van de Nederlandse luchtmacht is misgegaan. Burgemeester Jan Dalemans heeft gezegd dat hulpdiensten bezig zijn om alle personen te lokaliseren om ze te bevrijden. Het laatste nieuws meldt dat het om 14 parachutisten gaat. De autoriteiten hebben het medisch interventieplan afgekondigd en verschillende ziekenwagens opgeroepen. Militairen uit Nederland en andere landen houden momenteel een oefening boven de Hechtelse Heide, een van de dropzones. In Syrië zijn de eerste mensen veroordeeld voor de moorden op honderden Alawieten vorig jaar. Een voormalig regeringslid kreeg 20 jaar cel. Een aanhanger van het gevallen Assad-regime kreeg de doodstraf. En een andere aanhanger kreeg levenslang. Bij de geweldsuitbarstingen na de val van het Assad-regime in december 2024 kwamen volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten 1700 mensen om het leven. 14 personen stonden terecht, onder wie 7 aanhangers van het huidige regime en 7 aanhangers van het voormalige Assad-regime. Volgende week worden meer vonnissen verwacht. De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd en dreigde alle handel met Europa te stoppen als die plannen worden doorgezet. Carney benadrukte dat Canada en de EU niet uit zijn op afspraken die ten koste gaan van andere landen. Uit peilingen blijkt volgens Carney dat de overgrote meerderheid van de Canadezen voor nauwere banden met de EU is. Oekraïne en Rusland hebben elkaar gesneuvelde militairen overhandigd. Oekraïne ontving 252 lichamen en gaf er 23 vrij aan Rusland. De Oekraïnse autoriteiten doen onderzoek naar de lichamen, inclusief identificatie. De uitwisseling van krijgsgevangenen en gesneuvelde militairen is een van de weinige vormen van samenwerking tussen beide landen die sinds februari 2022 met elkaar in oorlog zijn.
4: En nu het economisch nieuws.
5: Enexis heeft te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet voor ongeveer 86.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden. De netbeheerder kreeg aanvragen voor aansluitingen voor zo'n 140.000 nieuwbouwwoningen, maar kan er slechts 54.000 aansluiten. Sinds 1 juli houden netbeheerders geen ruimte meer gereserveerd voor kleinverbruikers, waardoor projectontwikkelaars nu te maken krijgen met capaciteitsproblemen. Normaal gesproken sluit Enexis ongeveer 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan. Topman Rutger van der Leeuw zegt dat het net sneller moet worden uitgebreid en dat er meer flexibiliteit nodig is om pieken te verminderen.
6: Het Nederlandse beveiligingsbedrijf Bouwwatch wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Bouwwatch is Europees marktleider in mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Het bedrijf wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Bouwwatch is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
7: De autoriteit Consument en Markt heeft GoVolta toegang gegeven tot het Nederlandse spoornet voor nieuwe internationale treindiensten. Het gaat om lijnen tussen Den Haag en Luxemburg, Straatsburg en Keulen en tussen Amsterdam en Parijs over de hoge snelheidslijn. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor, waar de NS rijdt, niet in gevaar komt. GoVolta moet nog wel spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail voordat de treinen kunnen gaan rijden. De vervoerder begon afgelopen maart met zijn eerste rit van Amsterdam naar Berlijn en wil vanaf eind dit jaar dagelijks tussen Amsterdam en Parijs rijden.
8: Bioscoopketen VU overweegt een beursgang in Londen met een verwachte waardering van ongeveer 1,75 miljard euro. Dat zegt topman Tim Richards tegen de Financial Times. VU heeft in totaal 225 bioscopen met 2001 schermen in 8 Europese landen, waaronder 20 bioscopen in Nederland. De keten is nu in handen van geldschieters die 4 jaar geleden de controle kregen bij een schuldenherstructurering na de coronacrisis. Volgens Richards is het een goed moment voor een beursgang, omdat bioscopen goede zaken doen met films als Spider-Man Brand New Day en The Odyssey.
9: De beperkingen van het rijverkeer op de Zuurhofbrug naar de Rotterdamse haven leveren de transportsector volgens een eerste schatting 600.000 euro per dag aan schade op. Eerder deze week werden in de brug over de A15 scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot. Volgens DeltaLinks leidt dit tot een halvering van de capaciteit op de druk bezette route naar de Maasvlakte. De huidige beperkingen gaan 4 tot 8 weken gelden. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland noemt het schandalig hoe slecht de staat van de infrastructuur is.
10: KLM heeft 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM dat zelf doet. Uitkomsten zijn bijvoorbeeld het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie. Wachten is geen optie.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Jurgen Klopp heeft Ajax-doelman Mark ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van Duitsland. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations League-duel met Oranje. 3 dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen maakt tegen Oranje zijn rentree na een jaar afwezigheid en is voorlopig de eerste keuze van Klopp. De door Ajax van FC Barcelona gehuurde doelman is volgens Klopp fit en brengt de nodige ervaring mee. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Het Nederlands Davis Cup-team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team. Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram. In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkhalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofian Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het oosten nog wat zon. Vanuit het westen trekt regen het land in. Aan de kust kunnen stevige buien vallen, maar in het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien langs de kust kunnen windstoten optreden tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht enkele buien in het noorden, met een graad of 12. Morgen af en toe zon en in het noorden enkele buien. Het blijft verder droog met opnieuw 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Een aantal Rotterdamse raadsfracties wil een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de 51-jarige Alfredo Gulu, naast het onderzoek van de Rijksrecherche. Hij kwam zaterdag om het leven bij een aanhouding door agenten in Rotterdam-Zuid. De fracties van PRO, SP, Bijeen en Partij voor de Dieren vinden dat het incident ernstige vragen oproept over politiegeweld en vermoeden etnisch profileren. Burgemeester Carola Schouten voelt weinig voor een extra onderzoek en zegt het onderzoek van de Rijksrecherche volledig te vertrouwen. Vrijdag ontmoet Schouten de nabestaanden van Gulu.
13: Premier Rob Jette zegt dat de stikstofplannen niet worden afgezwakt. Hij zei dat tijdens de algemene politieke beschouwingen tegen pro-leider Jesse Klaver. Verbeteringen van de maatregelen zijn volgens Jette wel mogelijk, maar onder de streep moet evenveel stikstofreductie worden gehaald.
12: Over de zones rondom kwetsbare natuur vinden nu gesprekken plaats met provincies die met voorstellen komen om die zones kleiner te maken. Verschillende partijen in de oppositie willen de plannen versoepelen of van tafel hebben.
14: De politie heeft zondag een 58-jarige vrouw uit Enschede aangehouden die via dark web een huurmoord zou hebben besteld. De moord is nooit uitgevoerd omdat de website nep was en bedoeld om opdrachtgevers op te lichten. De vrouw heeft de opdracht wel betaald met bitcoin, een aantal jaar geleden. Het beoogde slachtoffer uit Oost-Nederland is op de hoogte gebracht. De vrouw wordt vandaag voorgeleid.
15: Nederland is op de wereldranglijst voor emancipatie gezakt van plek 43 naar plek 46. Vorig jaar zakte Nederland al van de 28ste plek. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de kloof tussen mannen en vrouwen vooral op economisch vlak groot is. Ze werkt aan betere kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, hogere posities en gelijke salarissen. Thiele vindt quota voor een gelijk aantal mannen en vrouwen in het kabinet niet nodig. Het kabinet bestaat nu uit 16 mannen en 12 vrouwen.
16: Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. De rechtbank in Arnhem besloot dat woensdag. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Barry Leenders uit Wijchen om het leven. Twee politieagenten raakten gewond. De politie hield in totaal 35 mensen aan, onder wie een Belg, 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg.
17: Premier Rob Jetten hoopt binnen een week een deal te sluiten met oppositiepartijen over de begroting. Dat zei hij bij de Algemene Politieke Beschouwingen. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde die gedachte naïef. Jettens kabinet steunt op een minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA, die samen 66 zetels heeft en dus 10 zetels tekort komt voor een meerderheid. Over 2 weken is het debat over de inkomsten en uitgaven van de overheid.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen.
19: Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
20: De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de parlementaire verkiezingen gewonnen. Dat meldt de kiescommissie na telling van alle kiesdistricten. Premier Ulf Kristersson van de liberaal-conservatieve Gematigde Uniepartij kondigde daarop zijn vertrek aan. De Sociaaldemocraten worden de grootste partij met 28% van de stemmen, gevolgd door de Gematigde Uniepartij met 19,8%. Een nieuwe premier wordt op zijn vroegst 29 september aangewezen.
21: Een groep parachutisten is in het Belgische Hechtel-Exel, dicht bij Nederland, in de bomen beland. Diverse Belgische media schrijven dat dat komt door een windstoot en dat een oefening van de Nederlandse luchtmacht is misgegaan.
0: De brandweer zegt dat in ieder geval 5 parachutisten in bomen zijn terechtgekomen, van wie er 1 zwaar gewond is. De autoriteiten hebben het medisch interventieplan afgekondigd en zetten drones in om het gebied uit te kammen. Aan de internationale dropoefening namen ongeveer 250 parachutisten deel.
4: De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd en dreigde alle handel met Europa te stoppen als die plannen worden doorgezet. Carney benadrukte dat Canada en de EU niet uit zijn op afspraken die ten koste gaan van andere landen. Uit peilingen blijkt volgens Carney dat de overgrote meerderheid van de Canadezen voor nauwere banden met de EU is.
22: Oekraïne en Rusland hebben elkaar gesneuvelde militairen overhandigd. Oekraïne ontving 252 lichamen en gaf er 23 vrij aan Rusland. De Oekraïnse autoriteiten doen onderzoek naar de lichamen, inclusief identificatie. De uitwisseling van krijgsgevangenen en gesneuvelde militairen is een van de weinige vormen van samenwerking tussen beide landen die sinds februari 2022 met elkaar in oorlog zijn.
23: En nu het economisch nieuws. Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen. Anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
24: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
25: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
26: Enexis heeft te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet voor ongeveer 86.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden. De netbeheerder kreeg aanvragen voor aansluitingen voor zo'n 140.000 nieuwbouwwoningen, maar kan er slechts 54.000 aansluiten. Sinds 1 juli houden netbeheerders geen ruimte meer gereserveerd voor kleinverbruikers, waardoor projectontwikkelaars nu te maken krijgen met capaciteitsproblemen. Normaal gesproken sluit Enexis ongeveer 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan. Topman Rutger van der Leeuw zegt dat het net sneller moet worden uitgebreid en dat er meer flexibiliteit nodig is om pieken te verminderen.
27: De autoriteit Consument en Markt heeft GoVolta toegang gegeven tot het Nederlandse spoornet voor nieuwe internationale treindiensten. Het gaat om lijnen tussen Den Haag en Luxemburg, Straatsburg en Keulen en tussen Amsterdam en Parijs over de hoge snelheidslijn. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor, waar de NS rijdt, niet in gevaar komt. GoVolta moet nog wel spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail voordat de treinen kunnen gaan rijden.
1: De vervoerder begon afgelopen maart met zijn eerste rit van Amsterdam naar Berlijn en wil vanaf eind dit jaar dagelijks tussen Amsterdam en Parijs rijden.
5: Bioscoopketen VU overweegt een beursgang in Londen met een verwachte waardering van ongeveer 1,75 miljard euro. Dat zegt topman Tim Richards tegen de Financial Times. VU heeft in totaal 225 bioscopen met 2001 schermen in 8 Europese landen, waaronder 20 bioscopen in Nederland. De keten is nu in handen van geldschieters die 4 jaar geleden de controle kregen bij een schuldenherstructurering na de coronacrisis. Volgens Richards is het een goed moment voor een beursgang, omdat bioscopen goede zaken doen met films als Spider-Man Brand New Day en The Odyssey.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlandse Davis Cup team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team. Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram. In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale plaats op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser zegt dat hij altijd het geloof in zichzelf heeft behouden. Voor de tweede keer in zijn carrière haalde hij de laatste 8 op een Grand Slam toernooi. Deze prestatie was volgens hem nog belangrijker dan zijn kwartfinale in 2021. Van de Zandschulp werd uiteindelijk uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het oosten nog wat zon. Vanaf het westen trekt regen het land in. Aan de kust zijn stevige buien mogelijk. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
3: Bij buien kunnen windstoten optreden tot zo'n 65 km per uur. Vanavond trekt de regen verder oostwaarts over. Vannacht volgen er nog enkele buien, vooral in het noorden. Morgen af en toe zon met her en der een bui, opnieuw rond de 18 graden.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid roept mensen op om met hun familie te praten over orgaandonatie na overlijden. Sinds 2020 geldt dat iedereen die niets invult automatisch geen bezwaar heeft tegen donatie. Maar nabestaanden houden dat in de praktijk regelmatig tegen. Alle 21-jarigen die niets hebben ingevuld krijgen vanaf dit jaar een brief met de oproep om dit te bespreken. Iedereen die 18 wordt krijgt al een brief over het donorregister. Hermans wil dat ook 18-jarigen in gesprek gaan over hun keuze. Wellnessresort Zwaluwhoeve in Hierde heeft een jonge vrouw gediscrimineerd door haar weg te sturen omdat ze een burkini droeg. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Een burkini is een lichaamsbedekkend zwempak van badkledingstof met hoofddoek, dat meestal vanuit islamitische overtuiging wordt gedragen. Het resort voerde aan dat de kledingvoorschriften nodig zijn voor gezondheid, veiligheid en hygiëne. Maar uit onderzoeken blijkt dat er geen verschil is in hygiëne tussen verschillende soorten badkleding. Het college ziet een verboden onderscheid op grond van godsdienst en geslacht. De bestuurder van een personenauto is aangehouden na een dodelijk verkeersongeval op de N307 bij Zwaag. Een 39-jarige vrouw kwam om het leven toen de auto woensdagavond rond 21:20 botste op een vrachtwagen. De drie andere inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeval. Twee Nederlandse militairen van de luchtmobiele brigade zijn donderdag gewond geraakt na een parachutesprong in België. De militairen kwamen in een boom terecht bij een landing tijdens een grote internationale oefening in Hechtel-Exel. In totaal landden 13 militairen in een boom. Aan de oefening die vorige week begon nemen militairen uit 12 landen deel. De oefening duurt tot en met vrijdag. De rechtbank in Den Haag heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan de 20-jarige Ritvan B. voor het vermoorden van zijn moeder vorig jaar april in Den Haag. B. heeft bekend dat hij zijn 42-jarige moeder heeft gewurgd nadat ze dreigde hem het huis uit te zetten. Daarna stak hij het huis in brand. De rechtbank acht B. ook schuldig aan een poging tot moord op zijn zus. Hij hield de voordeur dicht terwijl zij probeerde te vluchten. Deskundigen hebben bij B. schizofrenie met psychoses en hallucinaties vastgesteld. Hij was door zijn psychische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar. Een aantal Rotterdamse raadsfracties wil een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de 51-jarige Alfredo Gulu, naast het onderzoek van de Rijksrecherche. Hij kwam zaterdag om het leven bij een aanhouding door agenten in Rotterdam-Zuid. De fracties van PRO, SP, Bijeen en Partij voor de Dieren vinden dat het incident ernstige vragen oproept over politiegeweld en vermoeden etnisch profileren. Burgemeester Carola Schouten voelt weinig voor een extra onderzoek en zegt het onderzoek van de Rijksrecherche volledig te vertrouwen. Vrijdag ontmoet Schouten de nabestaanden van Gulu.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, Pro en Volt reageren zeer positief op de speech van de Canadese premier Mark Carney in het Europees Parlement. Carney verwelkomt het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment
2: en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook Pro, CDA en Volt zijn blij met de aangehaalde banden, omdat Europa en Canada dezelfde waarden delen. Hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk.
11: De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen.
12: Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
13: De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de parlementaire verkiezingen gewonnen. Dat meldt de kiescommissie na telling van alle kiesdistricten. Premier Ulf Kristersson van de liberaal-conservatieve gematigde Uniepartij kondigde daarop zijn vertrek aan. De Sociaaldemocraten worden de grootste partij met 28% van de stemmen, gevolgd door de gematigde Uniepartij met 19,8%. Een nieuwe premier wordt op zijn vroegst 29 september aangewezen.
14: Een groep parachutisten is in het Belgische Hechtel-Exel, dicht bij Nederland, in de bomen beland. Diverse Belgische media schrijven dat dat komt door een windstoot en dat een oefening van de Nederlandse luchtmacht is misgegaan. De brandweer zegt dat in ieder geval 5 parachutisten in bomen zijn terechtgekomen, van wie er 1 zwaar gewond is. De autoriteiten hebben het medisch interventieplan afgekondigd en zetten drones in om het gebied uit te kammen. Aan de internationale dropoefening namen ongeveer 250 parachutisten deel.
15: De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd en dreigde alle handel met Europa te stoppen als die plannen worden doorgezet. Carney benadrukte dat Canada en de EU niet uit zijn op afspraken die ten koste gaan van andere landen. Uit peilingen blijkt volgens Carney dat de overgrote meerderheid van de Canadezen voor nauwere banden met de EU is.
16: En nu het economisch nieuws. Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen. Anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
17: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen, met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen
0: en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
4: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
18: Enexis heeft te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet voor ongeveer 86.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden. De netbeheerder kreeg aanvragen voor aansluitingen voor zo'n 140.000 nieuwbouwwoningen, maar kan er slechts 54.000 aansluiten. Sinds 1 juli houden netbeheerders geen ruimte meer gereserveerd voor kleinverbruikers, waardoor projectontwikkelaars nu te maken krijgen met capaciteitsproblemen. Normaal gesproken sluit Enexis ongeveer 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan. Topman Rutger van der Leeuw zegt dat het net sneller moet worden uitgebreid en dat er meer flexibiliteit nodig is om pieken te verminderen.
19: De autoriteit Consumentenmarkt heeft GoVolta toegang gegeven tot het Nederlandse spoornet voor nieuwe internationale treindiensten. Het gaat om lijnen tussen Den Haag en Luxemburg, Straatsburg en Keulen en tussen Amsterdam en Parijs over de hoge snelheidslijn. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor, waar de NS rijdt, niet in gevaar komt. GoVolta moet nog wel spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail voordat de treinen kunnen gaan rijden. De vervoerder begon afgelopen maart met zijn eerste rit van Amsterdam naar Berlijn en wil vanaf eind dit jaar dagelijks tussen Amsterdam en Parijs rijden.
20: Bioscoopketen VU overweegt een beursgang in Londen met een verwachte waardering van ongeveer 1,75 miljard euro. Dat zegt topman Tim Richards tegen de Financial Times. VU heeft in totaal 225 bioscopen met 2001 schermen in 8 Europese landen, waaronder 20 bioscopen in Nederland. De keten is nu in handen van geldschieters die 4 jaar geleden de controle kregen bij een schuldenherstructurering na de coronacrisis. Volgens Richards is het een goed moment voor een beursgang, omdat bioscopen goede zaken doen met films als Spider-Man Brand New Day en The Odyssey.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws.
23: Het Nederlandse Davis Cup team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team.
28: Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram. In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst.
29: Ajaxiet Abdella Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale plaats op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser zegt dat hij altijd het geloof in zichzelf heeft behouden. Voor de tweede keer in zijn carrière haalde hij de laatste 8 op een Grand Slam toernooi. Deze prestatie was volgens hem nog belangrijker dan zijn kwartfinale in 2021. Van de Zandschulp werd uiteindelijk uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het oosten aanvankelijk nog wat zon. Vanuit het westen trekt regen het land in. Aan de kust kunnen stevige buien vallen, maar in het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig landinwaarts en vrij krachtig tot krachtig aan de kust. Bij buien zijn daar windstoten mogelijk tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen geleidelijk naar het oosten. Vannacht enkele buien in het noorden, bij een graad of 12. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt opnieuw rond de 18 graden.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Twee Nederlandse militairen van de luchtmobiele brigade zijn donderdag gewond geraakt na een parachutesprong in België. De militairen kwamen in een boom terecht bij een landing tijdens een grote internationale oefening in Hechtel-Exel. In totaal landden 13 militairen in een boom. Aan de oefening die vorige week begon, nemen militairen uit 12 landen deel. De oefening duurt tot en met vrijdag.
6: De rechtbank in Den Haag heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan de 20-jarige Ritvan B. voor het vermoorden van zijn moeder vorig jaar april in Den Haag. B. heeft bekend dat hij zijn 42-jarige moeder heeft gewurgd nadat ze dreigde hem het huis uit te zetten. Daarna stak hij het huis in brand. De rechtbank acht B. ook schuldig aan een poging tot moord op zijn zus. Hij hield de voordeur dicht terwijl zij probeerde te vluchten. Deskundigen hebben bij B. schizofrenie met psychoses en hallucinaties vastgesteld. Hij was door zijn psychische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar.
7: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid roept mensen op om met hun familie te praten over orgaandonatie na overlijden. Sinds 2020 geldt dat iedereen die niets invult automatisch geen bezwaar heeft tegen donatie. Maar nabestaanden houden dat in de praktijk regelmatig tegen. Alle 21-jarigen die niets hebben ingevuld krijgen vanaf dit jaar een brief met de oproep om dit te bespreken. Iedereen die 18 wordt krijgt al een brief over het donorregister. Hermans wil dat ook 18-jarigen in gesprek gaan over hun keuze.
8: Wellnessresort Zwaluwhoeve in Hierde heeft een jonge vrouw gediscrimineerd door haar weg te sturen omdat ze een burkini droeg. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Een burkini is een lichaamsbedekkend zwempak van badkledingstof met hoofddoek, dat meestal vanuit islamitische overtuiging wordt gedragen. Het resort voerde aan dat de kledingvoorschriften nodig zijn voor gezondheid, veiligheid en hygiëne. Maar uit onderzoeken blijkt dat er geen verschil is in hygiëne tussen verschillende soorten badkleding.
2: Het college ziet een verboden onderscheid op grond van godsdienst en geslacht.
3: De bestuurder van een personenauto is aangehouden na een dodelijk verkeersongeval op de N307 bij Zwaag. Een 39-jarige vrouw kwam om het leven toen de auto woensdagavond rond 21:20 botste op een vrachtwagen. De drie andere inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeval.
9: Een aantal Rotterdamse raadsfracties wil een onafhankelijk onderzoek

0: weinig voor een extra onderzoek en zegt het onderzoek van de Rijksrecherche volledig te vertrouwen. Vrijdag ontmoet Schouten de nabestaanden van Gulu.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, Pro en Volt reageren zeer positief op de speech van de Canadese premier Mark Carney in het Europees Parlement. Carney verwelkomt het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook Pro, CDA en Volt zijn blij met de aangehaalde banden, omdat Europa en Canada dezelfde waarden delen. Hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de parlementaire verkiezingen gewonnen. Dat meldt de kiescommissie na telling van alle kiesdistricten. Premier Ulf Kristersson van de liberaal-conservatieve Gematigde Uniepartij kondigde daarop zijn vertrek aan. De Sociaaldemocraten worden de grootste partij met 28% van de stemmen, gevolgd door de Gematigde Uniepartij met 19,8%. Een nieuwe premier wordt op zijn vroegst 29 september aangewezen. Een groep parachutisten is in het Belgische Hechtel-Exel, dicht bij Nederland, in de bomen beland. Diverse Belgische media schrijven dat dat komt door een windstoot en dat een oefening van de Nederlandse luchtmacht is misgegaan. De brandweer zegt dat in ieder geval 5 parachutisten in bomen zijn terechtgekomen, van wie er 1 zwaar gewond is. De autoriteiten hebben het medisch interventieplan afgekondigd en zetten drones in om het gebied uit te kammen. Aan de internationale dropoefening namen ongeveer 250 parachutisten deel. De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd en dreigde alle handel met Europa te stoppen als die plannen worden doorgezet. Carney benadrukte dat Canada en de EU niet uit zijn op afspraken die ten koste gaan van andere landen. Uit peilingen blijkt volgens Carney dat de overgrote meerderheid van de Canadezen voor nauwere banden met de EU is. En nu het economisch nieuws. Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen, Anders

0: zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
1: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
2: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France-KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
3: Enexis heeft te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet voor ongeveer 86.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden. De netbeheerder kreeg aanvragen voor aansluitingen voor zo'n 140.000 nieuwbouwwoningen, maar kan er slechts 54.000 aansluiten. Sinds 1 juli houden netbeheerders geen ruimte meer gereserveerd voor kleinverbruikers, waardoor projectontwikkelaars nu te maken krijgen met capaciteitsproblemen. Normaal gesproken sluit Enexis ongeveer 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan. Topman Rutge van der Leeuw zegt dat het net sneller moet worden uitgebreid en dat er meer flexibiliteit nodig is om pieken te verminderen.
4: De autoriteit Consument en Markt heeft GoVolta toegang gegeven tot het Nederlandse spoornet voor nieuwe internationale treindiensten. Het gaat om lijnen tussen Den Haag en Luxemburg, Straatsburg en Keulen en tussen Amsterdam en Parijs over de hoge snelheidslijn. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor, waar de NS rijdt, niet in gevaar komt. GoVolta moet nog wel spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail voordat de treinen kunnen gaan rijden. De vervoerder begon afgelopen maart met zijn eerste rit van Amsterdam naar Berlijn en wil vanaf eind dit jaar dagelijks tussen Amsterdam en Parijs rijden.
5: Bioscoopketen VU overweegt een beursgang in Londen, met een verwachte waardering van ongeveer 1,75 miljard euro. Dat zegt topman Tim Richards tegen de Financial Times. VU heeft in totaal 225 bioscopen met 2001 schermen in 8 Europese landen, waaronder 20 bioscopen in Nederland. De keten is nu in handen van geldschieters die 4 jaar geleden de controle kregen bij een schuldenherstructurering na de coronacrisis. Volgens Richards is het een goed moment voor een beursgang, omdat bioscopen goede zaken doen met films als Spider-Man Brand New Day en The Odyssey.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlandse Davis Cup-team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team.
8: Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram.
7: In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser zegt dat hij altijd in zichzelf bleef geloven en wist dat hij iets moois kon laten zien. Voor de tweede keer in zijn carrière haalde hij de laatste 8. Van de Zandschulp vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan die in 2021. Hij werd uiteindelijk uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en vanuit het westen trekt regen het land in. Aan de kust kunnen stevige buien vallen, maar in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien langs de kust zijn windstoten mogelijk tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen geleidelijk naar het oosten weg. Vannacht volgen er in het noorden nog enkele buien, met een minimumtemperatuur rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, en op de meeste plaatsen blijft het droog.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 41-jarige masseur uit Leiden moet 90 dagen langer vastzitten op verdenking van verkrachting. Twee vrouwen deden eind augustus en begin september aangifte tegen de man. Ze waren bij hem geweest voor een massage in salons in Leiden en omgeving. Tijdens de massages zou de verdachte zich aan hen hebben vergrepen. De man werd op 4 september aangehouden.
11: Twee Nederlandse militairen van de luchtmobiele brigade zijn donderdag in België gewond geraakt tijdens een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen maakt het naar omstandigheden goed. Van de ander is de toestand nog niet bekend. In totaal landden 13 militairen in een boom tijdens een grote internationale oefening in Hechtel-Exel. De oefening duurt tot en met vrijdag. Zaterdag springen de militairen boven de Ginkelse Heide tijdens de herdenking van de slag bij Arnhem. Wellnessresort Zwaluwhoeve in Hierde heeft een jonge vrouw gediscrimineerd door haar weg te sturen omdat ze een burkini droeg. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.
12: Een burkini is een lichaamsbedekkend zwempak van badkledingstof met hoofddoek, dat meestal vanuit islamitische overtuiging wordt gedragen. Het resort voerde aan dat de kledingvoorschriften nodig zijn voor gezondheid, veiligheid en hygiëne. Maar uit onderzoeken blijkt dat er geen verschil is in hygiëne tussen verschillende soorten badkleding. Het college ziet een verboden onderscheid op grond van godsdienst en geslacht.
13: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid roept mensen op om met hun familie te praten over orgaandonatie na overlijden. Sinds 2020 geldt dat iedereen die niets invult automatisch geen bezwaar heeft tegen donatie. Maar nabestaanden houden dat in de praktijk regelmatig tegen. Alle 21-jarigen die niets hebben ingevuld, krijgen vanaf dit jaar een brief met de oproep om dit te bespreken. Iedereen die 18 wordt, krijgt al een brief over het donorregister. Hermans wil dat ook 18-jarigen in gesprek gaan over hun keuze.
14: De bestuurder van een personenauto is aangehouden na een dodelijk verkeersongeval op de N307 bij Zwaag. Een 39-jarige vrouw kwam om het leven toen de auto woensdagavond rond 21:20 botste op een vrachtwagen. De drie andere inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeval.
15: De rechtbank in Den Haag heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan de 20-jarige Ritvan B. voor het vermoorden van zijn moeder vorig jaar april in Den Haag. B. heeft bekend dat hij zijn 42-jarige moeder heeft gewurgd nadat ze dreigde hem het huis uit te zetten. Daarna stak hij het huis in brand. De rechtbank acht B. ook schuldig aan een poging tot moord op zijn zus. Hij hield de voordeur dicht terwijl zij probeerde te vluchten. Deskundigen hebben bij B. schizofrenie met psychoses en hallucinaties vastgesteld. Hij was door zijn psychische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, Pro en Volt reageren zeer positief op de speech van de Canadese premier Mark Carney in het Europees Parlement. Carney verwelkomt het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook Pro, CDA en Volt zijn blij met de aangehaalde banden, omdat Europa en Canada dezelfde waarden delen. Hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk.
19: De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen.
20: Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
21: De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de parlementaire verkiezingen gewonnen. Dat meldt de kiescommissie na telling van alle kiesdistricten.
0: Premier Ulf Kristersson van de liberaal-conservatieve gematigde Uniepartij kondigde daarop zijn vertrek aan. De Sociaaldemocraten worden de grootste partij met 28% van de stemmen, gevolgd door de gematigde Uniepartij met 19,8%. Een nieuwe premier wordt op zijn vroegst 29 september aangewezen.
1: Een groep parachutisten is in het Belgische Hechtel-Exel, dicht bij Nederland, in de bomen beland. Diverse Belgische media schrijven dat dat komt door een windstoot en dat een oefening van de Nederlandse luchtmacht is misgegaan. De brandweer zegt dat in ieder geval 5 parachutisten in bomen zijn terechtgekomen, van wie er 1 zwaar gewond is. De autoriteiten hebben het medisch interventieplan afgekondigd en zetten drones in om het gebied uit te kammen. Aan de internationale dropoefening namen ongeveer 250 parachutisten deel.
22: De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd en dreigde alle handel met Europa te stoppen als die plannen worden doorgezet. Carney benadrukte dat Canada en de EU niet uit zijn op afspraken die ten koste gaan van andere landen. Uit peilingen blijkt volgens Carney dat de overgrote meerderheid van de Canadezen voor nauwere banden met de EU is.
23: En nu het economisch nieuws. Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen. Anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
24: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
25: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
26: Enexis heeft te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet voor ongeveer 86.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden. De netbeheerder kreeg aanvragen voor aansluitingen voor zo'n 140.000 nieuwbouwwoningen, maar kan er slechts 54.000 aansluiten. Sinds 1 juli houden netbeheerders geen ruimte meer gereserveerd voor kleinverbruikers, waardoor projectontwikkelaars nu te maken krijgen met capaciteitsproblemen. Normaal gesproken sluit Enexis ongeveer 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan. Topman Rutger van der Leeuw zegt dat het net sneller moet worden uitgebreid en dat er meer flexibiliteit nodig is om pieken te verminderen.
27: De autoriteit Consumentenmarkt heeft GoVolta toegang gegeven tot het Nederlandse spoornet voor nieuwe internationale treindiensten. Het gaat om lijnen tussen Den Haag en Luxemburg, Straatsburg en Keulen en tussen Amsterdam en Parijs over de hoge snelheidslijn. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor, waar de NS rijdt, niet in gevaar komt. GoVolta moet nog wel spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail voordat de treinen kunnen gaan rijden. De vervoerder begon afgelopen maart met zijn eerste rit van Amsterdam naar Berlijn en wil vanaf eind dit jaar dagelijks tussen Amsterdam en Parijs rijden.
2: Bioscoopketen VU overweegt een beursgang in Londen met een verwachte waardering van ongeveer 1,75 miljard euro. Dat zegt topman Tim Richards tegen de Financial Times. VU heeft in totaal 225 bioscopen met 2001 schermen in 8 Europese landen, waaronder 20 bioscopen in Nederland. De keten is nu in handen van geldschieters die 4 jaar geleden de controle kregen bij een schuldenherstructurering na de coronacrisis. Volgens Richards is het een goed moment voor een beursgang, omdat bioscopen goede zaken doen met films als Spider-Man Brand New Day en The Odyssey.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlandse Davis Cup team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team. Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram. In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkhalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofian Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen.
5: Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser bereikte voor de tweede keer de laatste 8 van de US Open, maar vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. Hij won onder meer van de Australiër Alex de Minaur en wist daarna meerdere partijen mentaal naar zich toe te draaien, voordat hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev. Van de Zandschulp voelt zich fysiek sterker dan de afgelopen jaren en prijst zijn coach Raymond Sluiter. Vrijdag speelt hij in de Davis Cup tegen Colombia zijn eerste partij tegen de Colombiaan Johan Rodriguez.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het oosten eerst nog wat zon. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen, met in de kustprovincies plaatselijk stevige buien. Alleen in het zuidoosten blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn windstoten mogelijk tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht klaart het op, met vooral in het noorden nog een enkele bui. Morgen is er af en toe zon en blijft het op de meeste plaatsen droog, met opnieuw rond de 18 graden.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: De gemeente Amsterdam wil niet dat de Amsterdam-Palestina-coalitie donderdagavond op de Dam een tegendemonstratie houdt. De groep wil demonstreren als reactie op een landelijke Israël-manifestatie op de Dam, genaamd Op de Bres voor Israël. De gemeente vindt dat de twee groepen samen een te hoog risico vormen voor de verstoring van de openbare orde. Daarom moet de tegendemonstratie uitwijken naar de oude Turfmarkt, ongeveer 500 meter verderop. De organisatie probeert dit besluit met een kort geding tegen te houden. Later in de middag volgt de uitspraak van de rechter.
10: Het ANP trekt het bericht "Twee Nederlandse militairen gewond na parachutesprong" in. Het is gebaseerd op onjuiste, aan het ANP verstrekte informatie. Het gaat om militairen met een andere nationaliteit.
11: Een 41-jarige masseur uit Leiden moet 90 dagen langer vastzitten op verdenking van verkrachting.
12: Twee vrouwen deden eind augustus en begin september aangifte tegen de man. Ze waren bij hem geweest voor een massage in salons in Leiden en omgeving. Tijdens de massages zou de verdachte zich aan hen hebben vergrepen. De man werd op 4 september aangehouden.
13: Twee Nederlandse militairen van de luchtmobiele brigade zijn donderdag in België gewond geraakt tijdens een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen maakt het naar omstandigheden goed. Van de ander is de toestand nog niet bekend. In totaal landden 13 militairen in een boom tijdens een grote internationale oefening in Hechtel-Exel. De oefening duurt tot en met vrijdag. Zaterdag springen de militairen boven de Ginkelse Heide tijdens de herdenking van de slag bij Arnhem.
28: De rechtbank in Den Haag heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan de 20-jarige Ritvan B. voor het vermoorden van zijn moeder vorig jaar april in Den Haag. B. heeft bekend dat hij zijn 42-jarige moeder heeft gewurgd nadat ze dreigde hem het huis uit te zetten. Daarna stak hij het huis in brand. De rechtbank acht B. ook schuldig aan een poging tot moord op zijn zus. Hij hield de voordeur dicht terwijl zij probeerde te vluchten. Deskundigen hebben bij B. schizofrenie met psychoses en hallucinaties vastgesteld. Hij was door zijn psychische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar.
29: Wellnessresort Zwaluwhoeve in Hierde heeft een jonge vrouw gediscrimineerd door haar weg te sturen omdat ze een burkini droeg. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Een burkini is een lichaamsbedekkend zwempak van badkledingstof met hoofddoek, dat meestal vanuit islamitische overtuiging wordt gedragen. Het resort voerde aan dat de kledingvoorschriften nodig zijn voor gezondheid, veiligheid en hygiëne. Maar uit onderzoeken blijkt dat er geen verschil is in hygiëne tussen verschillende soorten badkleding. Het college ziet een verboden onderscheid op grond van godsdienst en geslacht.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
30: Nu het buitenlands nieuws.
31: De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken.
0: Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, Pro en Volt reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien.
1: De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen.
8: Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
14: De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de parlementaire verkiezingen gewonnen. Dat meldt de kiescommissie na telling van alle kiesdistricten. Premier Ulf Kristersson van de liberaal-conservatieve Gematigde Uniepartij kondigde daarop zijn vertrek aan. De Sociaaldemocraten worden de grootste partij met 28% van de stemmen, gevolgd door de Gematigde Uniepartij met 19,8%. Een nieuwe premier wordt op zijn vroegst 29 september aangewezen.
15: Een groep parachutisten is in het Belgische Hechtel-Exel, dicht bij Nederland, in de bomen beland. Diverse Belgische media schrijven dat dat komt door een windstoot en dat een oefening van de Nederlandse luchtmacht is misgegaan. De brandweer zegt dat in ieder geval 5 parachutisten in bomen zijn terechtgekomen, van wie er 1 zwaar gewond is. De autoriteiten hebben het medisch interventieplan afgekondigd en zetten drones in om het gebied uit te kammen. Aan de internationale dropoefening namen ongeveer 250 parachutisten deel.
16: De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Carney zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd en dreigde alle handel met Europa te stoppen als die plannen worden doorgezet. Carney benadrukte dat Canada en de EU niet uit zijn op afspraken die ten koste gaan van andere landen. Uit peilingen blijkt volgens Carney dat de overgrote meerderheid van de Canadezen voor nauwere banden met de EU is.
17: En nu het economisch nieuws. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC kondigt acties aan van 2 tot 6 oktober en van 19 tot 23 december. De eerste staking treft naar verwachting 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. De bond zegt dat roosters, personeelstekorten en werkdruk blijven verslechteren, ondanks eerdere waarschuwingen. Het cabinepersoneel staakte eerder ook al uit onvrede over de arbeidsomstandigheden.
18: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt,
2: of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
3: Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen, anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
4: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
19: Enexis heeft te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet voor ongeveer 86.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden. De netbeheerder kreeg aanvragen voor aansluitingen voor zo'n 140.000 nieuwbouwwoningen, maar kan er slechts 54.000 aansluiten. Sinds 1 juli houden netbeheerders geen ruimte meer gereserveerd voor kleinverbruikers, waardoor projectontwikkelaars nu te maken krijgen met capaciteitsproblemen. Normaal gesproken sluit Enexis ongeveer 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan. Topman Rutger van der Leeuw zegt dat het net sneller moet worden uitgebreid en dat er meer flexibiliteit nodig is om pieken te verminderen.
20: De autoriteit Consument en Markt heeft GoVolta toegang gegeven tot het Nederlandse spoornet voor nieuwe internationale treindiensten. Het gaat om lijnen tussen Den Haag en Luxemburg, Straatsburg en Keulen en tussen Amsterdam en Parijs over de hoge snelheidslijn. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor waar de NS rijdt niet in gevaar komt. GoVolta moet nog wel spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail voordat de treinen kunnen gaan rijden. De vervoerder begon afgelopen maart met zijn eerste rit van Amsterdam naar Berlijn en wil vanaf eind dit jaar dagelijks tussen Amsterdam en Parijs rijden.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlandse Davis Cup team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team.
23: Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram. In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen.
5: Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser bereikte voor de tweede keer de laatste 8 van de US Open, maar vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. Hij won onder meer van de Australiër Alex de Minaur en wist daarna meerdere partijen mentaal naar zich toe te draaien, voordat hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev. Van de Zandschulp voelt zich fysiek sterker dan de afgelopen jaren en prijst zijn coach Raymond Sluiter. Vrijdag speelt hij in de Davis Cup tegen Colombia zijn eerste partij tegen de Colombiaan Johan Rodriguez.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met in het oosten eerst nog wat zon. Vanuit het westen trekt regen binnen met aan de kust stevige buien. In het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt rond de 18 graden met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Bij buien kan het langs de kust flink waaien. Vanavond trekt de regen van west naar oost over het land. Vannacht enkele buien, vooral in het noorden, en minimaal 12 graden. Morgen af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Weer rond de 18 graden.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Premier Rob Jetten houdt zich op de vlakte tijdens kamerdebatjes over onderwijs en zorg. Hij verwijst vooral naar bestaande kabinetsplannen en zegt weinig over concrete voorstellen van Kamerleden. SP-leider Jimmy Dijk wil de bezuinigingen op huishoudelijke hulp schrappen. Maar Jetten stelt dat aanpassingen nodig zijn om de wijkzorg betaalbaar te houden. Ook bij een voorstel van Jan Struijs van 50PLUS voor een regeringscommissaris tegen zorgfraude blijft de premier vaag. Bij vragen over onderwijs wijst Jetten naar de plannen van OCW-bewindslieden en naar gemeenteraden.
11: Zorgverzekeraar DSW maakt later dan gebruikelijk zijn nieuwe zorgpremie bekend. Het bedrijf breekt met de jarenlange traditie om op de vierde dinsdag van september de premie te presenteren, omdat er onduidelijkheid is over het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het verplichte eigen risico volgend jaar laten stijgen naar €400, een verhoging van €15. DSW is tegen die verhoging en stelt dat het eigen risico inmiddels zo hoog is geworden dat mensen geen gebruik meer durven te maken van noodzakelijke zorg. Zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk 12 november om hun premie bekend te maken.
12: De rechtbank in Rotterdam moet het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaren in de zaak tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel. Dat betogen zijn advocaten Tamara Buruma en Frederike Dulle. Zij stellen dat A. geen eerlijk proces heeft gehad en dat de rechtbank daardoor gebrekkig is voorgelicht. Het OM eiste woensdag 17,5 jaar cel tegen A., die volgens justitie tussen 2013 en 2018 chef was van de veiligheidsdienst van terreurorganisatie IS in het zuidelijk deel van Damascus.
0: A ontkent alle beschuldigingen en zegt dat getuigen hem ten onrechte aanwijzen.
7: Het ANP trekt het bericht "Twee Nederlandse militairen gewond na parachutesprong" in. Het is gebaseerd op onjuiste, aan het ANP verstrekte informatie. Het gaat om militairen met een andere nationaliteit.
9: De gemeente Amsterdam wil niet dat de Amsterdam-Palestina-coalitie donderdagavond op de Dam een tegendemonstratie houdt. De groep wil demonstreren als reactie op een landelijke Israël-manifestatie op de Dam, genaamd Op de Bres voor Israël. De gemeente vindt dat de twee groepen samen een te hoog risico vormen voor de verstoring van de openbare orde. Daarom moet de tegendemonstratie uitwijken naar de oude Turfmarkt, ongeveer 500 meter verderop. De organisatie probeert dit besluit met een kort geding tegen te houden. Later in de middag volgt de uitspraak van de rechter.
13: Twee Nederlandse militairen van de luchtmobiele brigade zijn donderdag in België gewond geraakt tijdens een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen maakt het naar omstandigheden goed. Van de ander is de toestand nog niet bekend. In totaal landen 13 militairen in een boom tijdens een grote internationale oefening in Hechtel-Exel. De oefening duurt tot en met vrijdag. Zaterdag springen de militairen boven de Ginkelse Heide tijdens de herdenking van de slag bij Arnhem.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De vier partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd.
25: De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien.
26: De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de vijf landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen.
27: Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen.
1: Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
2: Een groep parachutisten is in het Belgische Hechtel-Exel, dicht bij Nederland, in de bomen beland. Diverse Belgische media schrijven dat dat komt door een windstoot en dat een oefening van de Nederlandse luchtmacht is misgegaan. De brandweer zegt dat in ieder geval 5 parachutisten in bomen zijn terechtgekomen, van wie er 1 zwaar gewond is. De autoriteiten hebben het medisch interventieplan afgekondigd en zetten drones in om het gebied uit te kammen. Aan de internationale dropoefening namen ongeveer 250 parachutisten deel.
8: En nu het economisch nieuws.
14: De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zei dat bij een bezoek aan Volkswagen in Wolfsburg. Hij vindt dat de EU niet naïef moet zijn in het zaken doen met China en wil actie tegen oneerlijke handelspraktijken. Klingbeil pleit onder meer voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg willen meer actie, omdat de auto-industrie te maken heeft met historische verstoringen door Chinese concurrentie, hoge energiekosten en bureaucratie.
15: De beurzen in New York lieten donderdag herstel zien na de verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente voor het eerst in ruim 3 jaar te verhogen. De Dow Jones-index steeg kort na opening 17%. De S&P 500 ruim 1% en de Nasdaq 1,4%. Beleggers zijn opgelucht dat het rentebesluit unaniem werd genomen en dat Fed-voorzitter Kevin Warsh vastberaden blijft de inflatie aan te pakken, ondanks oproepen van president Trump om de rente te verlagen. De kans op een nieuwe renteverhoging in oktober wordt nu geschat op 51%.
16: Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC kondigt acties aan van 2 tot 6 oktober en van 19 tot 23 december. De eerste staking treft naar verwachting 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. De bond zegt dat roosters, personeelstekorten en werkdruk blijven verslechteren, ondanks eerdere waarschuwingen. Het cabinepersoneel staakte eerder ook al uit onvrede over de arbeidsomstandigheden.
17: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
18: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
28: Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen, anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen.
25: Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlandse Davis Cup team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia.

0: 78 kilogram. In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser bereikte voor de tweede keer de laatste 8 van de US Open, maar vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. Hij won onder meer van de Australiër Alex de Minaur en wist daarna meerdere partijen mentaal naar zich toe te draaien, voordat hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev. Van de Zandschulp voelt zich fysiek sterker dan de afgelopen jaren en prijst zijn coach Raymond Sluiter. Vrijdag speelt hij in de Davis Cup tegen Colombia zijn eerste partij tegen de Colombiaan Johan Rodriguez.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het zuidoosten nog even droog weer, maar verder regent het van tijd tot tijd. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig, met daar kans op windstoten rond de 65 km per uur. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen er nog enkele buien. Vannacht blijft het rustig, met een enkele bui en rond de 12 graden. Morgen laat de zon zich af en toe zien, met vooral in het noorden nog wat buien. In de middag wordt het droger en schijnt de zon vaker, met ongeveer 18 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette houdt zich op de vlakte tijdens Kamerdebatjes over onderwijs en zorg. Hij verwijst vooral naar bestaande kabinetsplannen en zegt weinig over concrete voorstellen van Kamerleden. SP-leider Jimmy Dijk wil de bezuinigingen op huishoudelijke hulp schrappen. Maar Jette stelt dat aanpassingen nodig zijn om de wijkzorg betaalbaar te houden. Ook bij een voorstel van Jan Struijs van 50PLUS voor een regeringscommissaris tegen zorgfraude blijft de premier vaag. Bij vragen over onderwijs wijst Jette naar de plannen van OCW-bewindslieden en naar gemeenteraden. Zorgverzekeraar DSW maakt later dan gebruikelijk zijn nieuwe zorgpremie bekend. Het bedrijf breekt met de jarenlange traditie om op de vierde dinsdag van september de premie te presenteren, omdat er onduidelijkheid is over het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het verplichte eigen risico volgend jaar laten.

0: te stijgen naar 400 euro, een verhoging van 15 euro. DSW is tegen die verhoging en stelt dat het eigen risico inmiddels zo hoog is geworden dat mensen geen gebruik meer durven te maken van noodzakelijke zorg. Zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk 12 november om hun premie bekend te maken. De rechtbank in Rotterdam moet het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaren in de zaak tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel. Dat betogen zijn advocaten Tamara Buruma en Frederike Dulle. Zij stellen dat A. geen eerlijk proces heeft gehad en dat de rechtbank daardoor gebrekkig is voorgelicht. Het OM eiste woensdag 17,5 jaar cel tegen A., die volgens justitie tussen 2013 en 2018 chef was van de veiligheidsdienst van terreurorganisatie IS in het zuidelijk deel van Damascus. A. ontkent alle beschuldigingen en zegt dat getuigen hem ten onrechte aanwijzen. Het ANP trekt het bericht "Twee Nederlandse militairen gewond na parachutesprong" in. Het is gebaseerd op onjuiste, aan het ANP verstrekte informatie. Het gaat om militairen met een andere nationaliteit. De gemeente Amsterdam wil niet dat de Amsterdam-Palestina-coalitie donderdagavond op de Dam een tegendemonstratie houdt. De groep wil demonstreren als reactie op een landelijke Israël-manifestatie op de Dam, genaamd Op de Bres voor Israël. De gemeente vindt dat de twee groepen samen een te hoog risico vormen voor de verstoring van de openbare orde. Daarom moet de tegendemonstratie uitwijken naar de oude Turfmarkt, ongeveer 500 meter verderop. De organisatie probeert dit besluit met een kort geding tegen te houden. Later in de middag volgt de uitspraak van de rechter. Twee Nederlandse militairen van de luchtmobiele brigade zijn donderdag in België gewond geraakt tijdens een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen maakt het naar omstandigheden goed, van de ander is de toestand nog niet bekend. In totaal landden 13 militairen in een boom tijdens een grote internationale oefening in Hechtel-Exel. De oefening duurt tot en met vrijdag. Zaterdag springen de militairen boven de Ginkelse Heide tijdens de herdenking van de slag bij Arnhem.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De vier partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd. De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en VOLT reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien. De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden. Een groep parachutisten is in het Belgische Hechtel-Exel, dicht bij Nederland, in de bomen beland. Diverse Belgische media schrijven dat dat komt door een windstoot en dat een oefening van de Nederlandse luchtmacht is misgegaan. De brandweer zegt dat in ieder geval 5 parachutisten in bomen zijn terechtgekomen, van wie er 1 zwaar gewond is. De autoriteiten hebben het medisch interventieplan afgekondigd en zetten drones in om het gebied uit te kammen. Aan de internationale dropoefening namen ongeveer 250 parachutisten deel.
2: En nu het economisch nieuws.
3: De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zei dat bij een bezoek aan Volkswagen in Wolfsburg. Hij vindt dat de EU niet naïef moet zijn in het zaken doen met China en wil actie tegen oneerlijke handelspraktijken. Klingbeil pleit onder meer voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saksen, Beieren en Baden-Württemberg willen meer actie, omdat de auto-industrie te maken heeft met historische verstoringen door Chinese concurrentie, hoge energiekosten en bureaucratie. De beurzen in New York lieten donderdag herstel zien na de verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente voor het eerst in ruim 3 jaar te verhogen. De Dow Jones-index steeg kort na opening 17%. De S&P 500 ruim 1% en de Nasdaq 1,4%. Beleggers zijn opgelucht dat het rentebesluit unaniem werd genomen en dat Fed-voorzitter Kevin Warsh vastberaden blijft de inflatie aan te pakken, ondanks oproepen van president Trump om de rente te verlagen. De kans op een nieuwe renteverhoging in oktober wordt nu geschat op 51%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC kondigt acties aan van 2 tot 6 oktober en van 19 tot 23 december. De eerste staking treft naar verwachting 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. De bond zegt dat roosters, personeelstekorten en werkdruk blijven verslechteren, ondanks eerdere waarschuwingen. Het cabinepersoneel staakte eerder ook al uit onvrede over de arbeidsomstandigheden.
2: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond. KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt
3: of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is. Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen, anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlandse Davis Cup team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team. Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram. In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser bereikte voor de tweede keer de laatste 8 van de US Open, maar vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. Hij won onder meer van de Australiër Alex de Minaur en wist daarna meerdere partijen mentaal naar zich toe te draaien, voordat hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev. Van de Zandschulp voelt zich fysiek sterker dan de afgelopen jaren en prijst zijn coach Raymond Sluiter. Vrijdag speelt hij in de Davis Cup tegen Colombia zijn eerste partij tegen de Colombiaan Johan Rodriguez.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het zuidoosten nog even droog weer. Maar verder regent het van tijd tot tijd. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig, met daar kans op windstoten rond de 65 km per uur. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen er nog enkele buien. Vannacht blijft het rustig, met een enkele bui en rond de 12 graden. Morgen laat de zon zich af en toe zien, met vooral in het noorden nog wat buien. In de middag wordt het droger en schijnt de zon vaker, met ongeveer 18 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een paratrooper is gewond geraakt bij een internationale oefening in het Belgische Hechtel-Exel. Hij kwam bij de landing in een boom terecht en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal kwamen 13 parachutisten in bomen terecht. Aan de luchtlandingsoefening Falcon Leap doen honderden militairen uit 12 landen mee, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland. De oefening eindigt zaterdag met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. De provincie Limburg verlengt de subsidieronde voor projecten tegen wateroverlast met ruim een half jaar, tot april volgend jaar. Er is nog ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar van in totaal 10 miljoen euro. In de eerste ronde kregen 36 projecten geld voor maatregelen tegen hevige regenval. Heerlen legde bijvoorbeeld een ondergrondse waterbuffer aan onder het raadhuisplein. Ook particulieren planten met de subsidie bomen en heggen om regenwater beter vast te houden. De rechtbank in Rotterdam behandelt de strafzaak tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel. Die wordt verdacht van een leidende rol bij terreurorganisatie IS in Syrië. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag 17,5 jaar cel en stelt dat A. tussen 2013 en 2018 chef was van de IS-veiligheidsdienst in het zuidelijk deel van Damascus. A. ontkent alle beschuldigingen en zegt dat getuigen hem ten onrechte aanwijzen als baas van de inlichtingendienst. Zijn advocaten betogen dat A. geen eerlijk proces heeft gehad en vragen de rechtbank het OM niet ontvankelijk te verklaren of A. volledig vrij te spreken. De rechtbank rondt het proces op 23 september af. Zorgverzekeraar DSW maakt later dan gebruikelijk zijn nieuwe zorgpremie bekend. Het bedrijf breekt met de jarenlange traditie om op de vierde dinsdag van september de premie te presenteren, omdat er onduidelijkheid is over het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het verplichte eigen risico volgend jaar laten stijgen naar 400 euro, een verhoging van 15 euro. DSW is tegen die verhoging en stelt dat het eigen risico inmiddels zo hoog is geworden dat mensen geen gebruik meer durven te maken van noodzakelijke zorg. Zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk 12 november om hun premie bekend te maken. Premier Rob Jetten houdt zich op de vlakte tijdens kamerdebatjes over onderwijs en zorg. Hij verwijst vooral naar bestaande kabinetsplannen en zegt weinig over concrete voorstellen van Kamerleden. SP-leider Jimmy Dijk wil de bezuinigingen op huishoudelijke hulp schrappen. Maar Jetten stelt dat aanpassingen nodig zijn om de wijkzorg betaalbaar te houden. Ook bij een voorstel van Jan Struijs van 50PLUS voor een regeringscommissaris tegen zorgfraude blijft de premier vaag. Bij vragen over onderwijs wijst Jetten naar de plannen van OCW-bewindslieden en naar gemeenteraden. De gemeente Amsterdam wil niet dat de Amsterdam-Palestina-coalitie donderdagavond op de Dam een tegendemonstratie houdt. De groep wil demonstreren als reactie op een landelijke Israël-manifestatie op de Dam, genaamd Op de Bres voor Israël. De gemeente vindt dat de twee groepen samen een te hoog risico vormen voor de verstoring van de openbare orde. Daarom moet de tegendemonstratie uitwijken naar de oude Turfmarkt, ongeveer 500 meter verderop. De organisatie probeert dit besluit met een kort geding tegen te houden. Later in de middag volgt de uitspraak van de rechter.
1: Geen tijd,
6: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. In Frankfurt is een van de twee mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al twee luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn. En bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen.
8: China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De vier partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd. De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien. De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de vijf landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
9: En nu het economisch nieuws. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saksen, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen.
3: bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
10: Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Het levensmiddelenconcern zegt dat Zwitsal niet past bij de strategie om te investeren in wereldwijde merken. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België, met name van babyverzorgingsproducten. Unilever wil een eenvoudiger en meer gefocust bedrijf worden en zich volledig richten op persoonlijke verzorging en schoonheid. De transactie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
11: De beurzen in New York lieten donderdag herstel zien na de verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente voor het eerst in ruim 3 jaar te verhogen. De Dow Jones-index steeg kort na opening 17%. De S&P 500 ruim 1% en de Nasdaq 1,4%. Beleggers zijn opgelucht dat het rentebesluit unaniem werd genomen en dat Fed-voorzitter Kevin Warsh vastberaden blijft de inflatie aan te pakken, ondanks oproepen van president Trump om de rente te verlagen. De kans op een nieuwe renteverhoging in oktober wordt nu geschat op 51%.
12: Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC kondigt acties aan van 2 tot 6 oktober en van 19 tot 23 december. De eerste staking treft naar verwachting 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. De bond zegt dat roosters, personeelstekorten en werkdruk blijven verslechteren, ondanks eerdere waarschuwingen. Het cabinepersoneel staakte eerder ook al uit onvrede over de arbeidsomstandigheden.
13: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
14: Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen. Anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlandse Davis Cup team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team.
17: Marit Kamps is toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen judo in Baku. De 25-jarige judoka maakt haar WK-debuut in de klasse tot 78 kilogram. In totaal reizen 11 Nederlandse judoka's af naar Azerbeidzjan voor het toernooi dat duurt van 4 tot en met 10 oktober. Onder hen zijn Joanne van Lieshout, die eerder dit jaar Europees kampioen werd en in 2024 de wereldtitel greep, en debutanten Shannon van de Meeberg en Jaël van Heemst.
18: Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana.
19: Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi.
20: Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen.
21: Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser bereikte voor de tweede keer de laatste 8 van de US Open, maar vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. Hij won onder meer van de Australiër Alex de Minaur en wist daarna meerdere partijen mentaal naar zich toe te draaien, voordat hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev. Van de Zandschulp voelt zich fysiek sterker dan de afgelopen jaren en prijst zijn coach Raymond Sluiter. Vrijdag speelt hij in de Davis Cup tegen Colombia zijn eerste partij tegen de Colombiaan Johan Rodriguez.
22: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
23: Het is bewolkt en in het zuidoosten nog even droog. Maar verder valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen er nog enkele buien. Vannacht blijft het grotendeels rustig met een graad of 12. Morgen schijnt de zon af en toe en zijn er nog enkele buien, vooral in het noorden. In de middag wordt het droger met geregeld zon en rond de 18 graden.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 600 wetenschappers vragen de Europese Unie om de regels voor bestrijdingsmiddelen nog niet te versoepelen. Ze willen dat er eerst beter onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor mens en milieu. Hoogleraar ecotoxicologie Martina Vijver van de Universiteit Leiden stelde de brandbrief op. Zij zegt dat overal sporen van bestrijdingsmiddelen worden gevonden. In oppervlaktewater, natuurgebieden en in bloed en urine van mensen. Het gaat nog om een voorstel van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten moeten er eerst mee instemmen.
27: Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt, wordt vrijdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie zegt dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest en geen vuurwapen bij zich had. De man blijft voorlopig wel verdachte. De 5 andere verdachten die woensdag voor de raadkamer verschenen, blijven langer vastzitten. Bij het geweldsincident op 1 september kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven.
28: Projecten om Limburg beter te beschermen tegen wateroverlast kunnen langer aanspraak maken op subsidie. De provincie heeft de tweede subsidieronde verlengd tot eind april volgend jaar. Er is nog ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar van in totaal 10 miljoen euro. In de eerste ronde kregen 36 projecten geld voor maatregelen zoals ondergrondse waterbuffers en aangepaste bestrating. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg werd opgestart na de overstromingen van 2021.
0: Een paratrooper is gewond geraakt bij een internationale oefening in het Belgische Hechtel-Exel. Hij kwam bij de landing in een boom terecht en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal kwamen 13 parachutisten in bomen terecht. Aan de luchtlandingsoefening Falcon Leap doen honderden militairen uit 12 landen mee, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland. De oefening eindigt zaterdag met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. De rechtbank in Rotterdam behandelt de strafzaak tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel. Die wordt verdacht van een leidende rol bij terreurorganisatie IS in Syrië. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag 17,5 jaar cel en stelt dat A. tussen 2013 en 2018 chef was van de IS-veiligheidsdienst in het zuidelijk deel van Damascus. A. ontkent alle beschuldigingen en zegt dat getuigen hem ten onrechte aanwijzen als baas van de inlichtingendienst. Zijn advocaten betogen dat A. geen eerlijk proces heeft gehad en vragen de rechtbank het OM niet ontvankelijk te verklaren of A. volledig vrij te spreken. De rechtbank rondt het proces op 23 september af.
1: Premier Rob Jetten houdt zich op de vlakte tijdens kamerdebatjes over onderwijs en zorg. Hij verwijst vooral naar bestaande kabinetsplannen en zegt weinig over concrete voorstellen van Kamerleden. SP-leider Jimmy Dijk wil de bezuinigingen op huishoudelijke hulp schrappen. Maar Jetten stelt dat aanpassingen nodig zijn om de wijkzorg betaalbaar te houden. Ook bij een voorstel van Jan Struijs van 50PLUS voor een regeringscommissaris tegen zorgfraude blijft de premier vaag. Bij vragen over onderwijs wijst Jetten naar de plannen van OCW-bewindslieden en naar gemeenteraden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In Frankfurt is een van de twee mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al twee luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn. En bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen.
5: China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De vier partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd.
6: De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien.
7: De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit.
3: RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
8: En nu het economisch nieuws. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
9: Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Het levensmiddelenconcern zegt dat Zwitsal niet past bij de strategie om te investeren in wereldwijde merken. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België, met name van babyverzorgingsproducten. Unilever wil een eenvoudiger en meer gefocust bedrijf worden en zich volledig richten op persoonlijke verzorging en schoonheid. De transactie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
10: De beurzen in New York lieten donderdag herstel zien na de verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente voor het eerst in ruim 3 jaar te verhogen. De Dow Jones-index steeg kort na opening 17%, de S&P 500 ruim 1% en de Nasdaq 1,4%. Beleggers zijn opgelucht dat het rentebesluit unaniem werd genomen en dat Fed-voorzitter Kevin Warsh vastberaden blijft de inflatie aan te pakken, ondanks oproepen van president Trump om de rente te verlagen. De kans op een nieuwe renteverhoging in oktober wordt nu geschat op 51%.
11: Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC kondigt acties aan van 2 tot 6 oktober en van 19 tot 23 december. De eerste staking treft naar verwachting 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. De bond zegt dat roosters, personeelstekorten en werkdruk blijven verslechteren, ondanks eerdere waarschuwingen. Het cabinepersoneel staakte eerder ook al uit onvrede over de arbeidsomstandigheden.
12: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
13: Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen. Anders zouden ze gestolen data verkopen.
28: Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlandse Davis Cup team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team. Ajaxiet Abdellah Ouazzane is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzane debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser bereikte voor de tweede keer de laatste 8 van de US Open, maar vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. Hij won onder meer van de Australiër Alex de Minaur en wist daarna meerdere partijen mentaal naar zich toe te draaien, voordat hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev. Van de Zandschulp voelt zich fysiek sterker dan de afgelopen jaren en prijst zijn coach Raymond Sluiter. Vrijdag speelt hij in de Davis Cup tegen Colombia zijn eerste partij tegen de Colombiaan Johan Rodriguez. Sofyan Amrabat heeft bedankt voor het Marokkaanse elftal omdat hij vindt dat hij te weinig speeltijd krijgt. Dat zegt bondscoach Mohamed Ouabi. Amrabat meldde ruim een week geleden niet meer voor Marokko uit te willen komen zolang Ouabi bondscoach is. Volgens Ouabi is er geen conflict, maar gaat het simpelweg om speeltijd. Hij zegt dat Amrabat veel heeft betekend voor het nationale elftal, maar dat het verleden geen privileges oplevert.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Alleen in het zuidoosten blijft het eerst nog droog. De temperatuur ligt tussen 15 en 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen er nog enkele buien. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, bij een graad of 12. Morgenochtend schijnt de zon af en toe tussen de buien door. Morgenmiddag wordt het droger en komt de zon geregeld tevoorschijn, met rond de 18 graden.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is
17: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gebruikt sinds kort twee AI-systemen, Robin en ChatIND, om asielaanvragen sneller te kunnen behandelen. Ongeveer 230 IND-medewerkers werken al driekwart jaar met beide chatbots, zonder dat de dienst ze heeft aangemeld bij het Landelijk Register voor AI-systemen. Dat blijkt uit interne stukken in bezit van NSC. De AI-assistenten mogen niet worden gebruikt voor besluiten over asielaanvragen, maar wel voor voorbereidend werk. Robin kan jurisprudentie uitpluizen, beleid opzoeken en medewerkers kunnen Robin vragen stellen over dat beleid. Terwijl ChatIND lange documenten kan samenvatten, teksten kan vertalen en interviews en onderzoekstukken kan analyseren.
19: Projecten om Limburg beter te beschermen tegen wateroverlast kunnen langer aanspraak maken op subsidie. De provincie heeft de tweede subsidieronde verlengd tot eind april volgend jaar. Er is nog ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar van in totaal 10 miljoen euro. In de eerste ronde kregen 36 projecten geld voor maatregelen zoals ondergrondse waterbuffers en aangepaste bestrating. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg werd opgestart na de overstromingen van 2021.
20: Bijna 600 wetenschappers vragen de Europese Unie om de regels voor bestrijdingsmiddelen nog niet te versoepelen. Ze willen dat er eerst beter onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor mens en milieu. Hoogleraar ecotoxicologie Martina Vijver van de Universiteit Leiden stelde de brandbrief op. Zij zegt dat overal sporen van bestrijdingsmiddelen worden gevonden. In oppervlaktewater, natuurgebieden en in bloed en urine van mensen. Het gaat nog om een voorstel van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten moeten er eerst mee instemmen.
21: Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt, wordt vrijdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie zegt dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest en geen vuurwapen bij zich had. De man blijft voorlopig wel verdachte. De vijf andere verdachten die woensdag voor de raadkamer verschenen, blijven langer vastzitten. Bij het geweldsincident op 1 september kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven.
22: Een paratrooper is gewond geraakt bij een internationale oefening in het Belgische Hechtel-Exel. Hij kwam bij de landing in een boom terecht en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal kwamen 13 parachutisten in bomen terecht. Aan de luchtlandingsoefening Falcon Leap doen honderden militairen uit 12 landen mee, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland. De oefening eindigt zaterdag met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede.
23: De rechtbank in Rotterdam behandelt de strafzaak tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel. Die wordt verdacht van een leidende rol bij terreurorganisatie IS in Syrië. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag 17,5 jaar cel en stelt dat A. tussen 2013 en 2018 chef was van de IS-veiligheidsdienst in het zuidelijk deel van Damascus. A. ontkent alle beschuldigingen en zegt dat getuigen hem ten onrechte aanwijzen als baas van de inlichtingendienst. Zijn advocaten betogen dat A. geen eerlijk proces heeft gehad en vragen de rechtbank het OM niet ontvankelijk te verklaren of A. volledig vrij te spreken. De rechtbank rondt het proces op 23 september af.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. In Frankfurt is een van de twee mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al twee luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn en bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen.
0: China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens

0: 4 partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd. De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien. De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
1: En nu het economisch nieuws. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen. De beurzen in New York lieten donderdag herstel zien na de verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente voor het eerst in ruim 3 jaar te verhogen. De Dow Jones-index steeg kort na opening 17%, de S&P 500 ruim 1% en de Nasdaq 1,4%. Beleggers zijn opgelucht dat het rentebesluit unaniem werd genomen en dat Fed-voorzitter Kevin Warsh vastberaden blijft de inflatie aan te pakken, ondanks oproepen van president Trump om de rente te verlagen. De kans op een nieuwe renteverhoging in oktober wordt nu geschat op 51%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC kondigt acties aan van 2 tot 6 oktober en van 19 tot 23.

0: 20 december. De eerste staking treft naar verwachting 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. De bond zegt dat roosters, personeelstekorten en werkdruk blijven verslechteren, ondanks eerdere waarschuwingen. Het cabinepersoneel staakte eerder ook al uit onvrede over de arbeidsomstandigheden.
1: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond. Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen. Anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlandse Davis Cup team heeft de onderlinge strubbelingen achter zich gelaten. Captain Paul Haarhuis zegt dat de meningsverschillen tussen Talon Griekspoor en Jesper de Jong zijn uitgesproken. Nederland speelt vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia in de World Group 1. Griekspoor had eerder laten weten niet te willen spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren, wat leidde tot een clash met de Jong. Naast Griekspoor en de Jong maken ook Botik van de Zandschulp en David Pel deel uit van het team. Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen.
4: Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser bereikte voor de tweede keer de laatste 8 van de US Open, maar vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. Hij won onder meer van de Australiër Alex de Minaur en wist daarna meerdere partijen mentaal naar zich toe te draaien, voordat hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev. Van de Zandschulp voelt zich fysiek sterker dan de afgelopen jaren en prijst zijn coach Raymond Sluiter.
3: Vrijdag speelt hij in de Davis Cup tegen Colombia zijn eerste partij tegen de Colombiaan Johan Rodriguez. Sofyan Amrabat heeft bedankt voor het Marokkaanse elftal omdat hij vindt dat hij te weinig speeltijd krijgt. Dat zegt bondscoach Mohamed Ouwabi. Amrabat meldde ruim een week geleden niet meer voor Marokko uit te willen komen zolang Ouwabi bondscoach is. Volgens Ouwabi is er geen conflict, maar gaat het simpelweg om speeltijd. Hij zegt dat Amrabat veel heeft betekend voor het nationale elftal, maar dat het verleden geen privileges oplevert.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Alleen in het zuidoosten blijft het eerst nog droog. De temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig, tot krachtig. Daar kunnen windstoten voorkomen tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen er nog wat buien. Vannacht wordt het rustiger met een enkele bui en temperaturen rond de 12 graden. Morgen begint met af en toe zon en enkele buien, vooral in het noorden. In de middag breekt de zon vaker door en blijft het grotendeels droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 22 doodde het Israëlische leger bijna 74.000 Palestijnen in Gaza. VN-experts concludeerden dat er sprake is van genocide. Teunissen wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Maar volgens Jetten kan dat niet, omdat alleen Israël de materialen kan leveren.
6: De Immigratie- en Naturalisatiedienst gebruikt sinds kort twee AI-systemen, Robin en ChatIND, om asielaanvragen sneller te kunnen behandelen. Ongeveer 230 IND-medewerkers werken al driekwart jaar met beide chatbots, zonder dat de dienst ze heeft aangemeld bij het Landelijk Register voor AI-systemen. Dat blijkt uit interne stukken in bezit van NRC. De AI-assistenten mogen niet worden gebruikt voor besluiten over asielaanvragen, maar wel voor voorbereidend werk. Robin kan jurisprudentie uitpluizen, beleid opzoeken en medewerkers kunnen Robin vragen stellen over dat beleid. Terwijl ChatIND lange documenten kan samenvatten, teksten kan vertalen en interviews en onderzoekstukken kan analyseren. Projecten om Limburg beter te beschermen tegen wateroverlast kunnen langer aanspraak maken op subsidie. De provincie heeft de tweede subsidieronde verlengd tot eind april volgend jaar. Er is nog ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar van in totaal 10 miljoen euro. In de eerste ronde kregen 36 projecten geld voor maatregelen zoals ondergrondse waterbuffers en aangepaste bestrating. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg werd opgestart na de overstromingen van 2021. Bijna 600 wetenschappers vragen de Europese Unie om de regels voor bestrijdingsmiddelen nog niet te versoepelen. Ze willen dat er eerst beter onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor mens en milieu. Hoogleraar ecotoxicologie Martina Vijver van de Universiteit Leiden stelde de brandbrief op. Zij zegt dat overal sporen van bestrijdingsmiddelen worden gevonden. In oppervlaktewater, natuurgebieden en in bloed en urine van mensen. Het gaat nog om een voorstel van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten moeten er eerst mee instemmen.
1: Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt, wordt vrijdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie zegt dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest en geen vuurwapen bij zich had. De man blijft voorlopig wel verdachte. De vijf andere verdachten die woensdag voor de raadkamer verschenen, blijven langer vastzitten. Bij het geweldsincident op 1 september kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven.
6: Een paratrooper is gewond geraakt bij een internationale oefening in het Belgische Hechtel-Exel. Hij kwam bij de landing in een boom terecht en is naar het ziekenhuis gebracht.
1: In totaal kwamen 13 parachutisten in bomen terecht. Aan de luchtlandingsoefening Falcon Leap doen honderden militairen uit 12 landen mee, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland. De oefening eindigt zaterdag met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Frankfurt is een van de twee mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al 2 luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn. En bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen. China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De 4 partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd. De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien. De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden. En nu het economisch nieuws. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvée verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen. De beurzen in New York lieten donderdag herstel zien na de verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente voor het eerst in ruim 3 jaar te verhogen. De Dow Jones-index steeg kort na opening 17%. De S&P 500 ruim 1% en de Nasdaq 1,4%. Beleggers zijn opgelucht dat het rentebesluit unaniem werd genomen en dat Fed-voorzitter Kevin Warsh vastberaden blijft de inflatie aan te pakken, ondanks oproepen van president Trump om de rente te verlagen. De kans op een nieuwe renteverhoging in oktober wordt nu geschat op 51%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC kondigt acties aan van 2 tot 6 oktober en van 19 tot 23 december. De eerste staking treft naar verwachting 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. De bond zegt dat roosters, personeelstekorten en werkdruk blijven verslechteren, ondanks eerdere waarschuwingen. Het cabinepersoneel staakte eerder ook al uit onvrede over de arbeidsomstandigheden. Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond. Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen. Anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
3: Ajaxiet Abdella Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen. Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser bereikte voor de tweede keer de laatste 8 van de US Open, maar vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. Hij won onder meer van de Australiër Alex de Minaur en wist daarna meerdere partijen mentaal naar zich toe te draaien, voordat hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev. Van de Zandschulp voelt zich fysiek sterker dan de afgelopen jaren en prijst zijn coach Raymond Sluiter. Vrijdag speelt hij in de Davis Cup tegen Colombia zijn eerste partij tegen de Colombiaan Johan Rodriguez. Sofyan Amrabat heeft bedankt voor het Marokkaanse elftal omdat hij vindt dat hij te weinig speeltijd krijgt. Dat zegt bondscoach Mohamed Ouwabi. Amrabat meldde ruim een week geleden niet meer voor Marokko uit te willen komen zolang Ouwabi bondscoach is. Volgens Ouwabi is er geen conflict, maar gaat het simpelweg om speeltijd. Hij zegt dat Amrabat veel heeft betekend voor het nationale elftal, maar dat het verleden geen privileges oplevert. De KNVB heeft goedkeuring gegeven aan de nieuwe eigendomsstructuur van MVV. De helft van de aandelen is nu in handen van een Japanse investeerder, de andere helft bij een groep lokale ondernemers die zich heeft verenigd in Maastricht Collectief. De Limburgse Eerste Divisieclub zegt dat deze constructie van groot belang is om financieel weer gezond te worden. Het Maastricht Collectief redde de club medio 2024 van de ondergang, kort nadat een Amerikaanse investeerder afhaakte. Het Japanse Deshima Football Consultancy nam in april 2025 een kwart van de aandelen over en is nu dus voor de helft eigenaar.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met regen, behalve in het zuidoosten waar het eerst nog droog blijft. Het wordt 15 tot 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Daar kunnen windstoten tot 65 km per uur voorkomen. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Daarna volgen er nog enkele buien. Vannacht valt er zo nu en dan een bui bij ongeveer 12 graden. Morgenochtend af en toe zon met enkele buien, vooral in het noorden. In de middag wordt het droger met geregeld zon en zo'n 18 graden. De zuidwestenwind blijft matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn donderdag onderweg naar Nederland, meldt Eurocross. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg. Ook de overledenen worden op korte termijn naar Nederland overgebracht. Bij het ongeval vorige week donderdag bij Susch kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. Het reisgezelschap bestond uit 49 mensen, van wie er 4 niet mee waren met de bus. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jette te weinig maatregelen neemt tegen Israël. Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 doodde het Israëlische leger bijna 74.000 Palestijnen in Gaza. VN-experts concludeerden dat er sprake is van genocide. Teunissen wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens, Maar volgens Jette kan dat niet omdat alleen Israël de materialen kan leveren. Ook denkleider Stefan van Baarle verwijt Jette dat hij niets heeft gedaan met zijn deelname aan de Rode Lijn-demonstraties.
7: De 19-jarige man die maandag werd aangehouden voor een aanranding en mishandeling in Den Hoorn wordt ook verdacht van een reeks mishandelingen en aanrandingen rond de Delftse Hout. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man uit Delft voor in totaal 5 incidenten. Hij heeft bekend en zijn DNA komt overeen met DNA dat tijdens het onderzoek is veiliggesteld. Op 10 juli werd een vrouw van haar fiets geduwd en aangerand. 6 dagen later werd een andere vrouw mishandeld en begin september werden nog eens 2 vrouwen kort na elkaar mishandeld in het gebied. De rechtercommissaris heeft het voorarrest donderdag verlengd met 14 dagen.
6: De Immigratie- en Naturalisatiedienst gebruikt sinds kort 2 AI-systemen, Robin en ChatIND, om asielaanvragen sneller te kunnen behandelen. Ongeveer 230 IND-medewerkers werken al 3/4 jaar met beide chatbots, zonder dat de dienst ze heeft aangemeld bij het Landelijk Register voor AI-systemen. Dat blijkt uit interne stukken in bezit van NRC. De AI-assistenten mogen niet worden gebruikt voor besluiten over asielaanvragen, maar wel voor voorbereidend werk. Robin kan jurisprudentie uitpluizen, beleid opzoeken en medewerkers kunnen Robin vragen stellen over dat beleid. Terwijl ChatIND lange documenten kan samenvatten, teksten kan vertalen en interviews en onderzoekstukken kan analyseren.
7: Bijna 600 wetenschappers vragen de Europese Unie om de regels voor bestrijdingsmiddelen nog niet te versoepelen. Ze willen dat er eerst beter onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor mens en milieu. Hoogleraar ecotoxicologie Martina Vijver van de Universiteit Leiden stelde de brandbrief op. Zij zegt dat overal sporen van bestrijdingsmiddelen worden gevonden. In oppervlaktewater, natuurgebieden en in bloed en urine van mensen. Het gaat nog om een voorstel van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten moeten er eerst mee instemmen.
1: Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt, wordt vrijdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie zegt dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest en geen vuurwapen bij zich had. De man blijft voorlopig wel verdachte. De 5 andere verdachten die woensdag voor de raadkamer verschenen, blijven langer vastzitten. Bij het geweldsincident op 1 september kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Frankfurt is een van de 2 mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al 2 luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn. En bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen. China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De 4 partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd. De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien.
8: De Ierse omroep RTE heeft bekendgemaakt dat Ierland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zendt het muziekevenement ook niet uit. RTE zegt dat deelname niet te rechtvaardigen is, gezien het aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar. Ierland was dit jaar al een van de vijf landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje doen, die de afgelopen editie ook niet meededen.
1: Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvée verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
10: De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saksen, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
11: De beurzen in New York lieten donderdag herstel zien na de verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente voor het eerst in ruim 3 jaar te verhogen. De Dow Jones-index steeg kort na opening 17%, de S&P 500 ruim 1% en de Nasdaq 1,4%. Beleggers zijn opgelucht dat het rentebesluit unaniem werd genomen en dat Fed-voorzitter Kevin Warsh vastberaden blijft de inflatie aan te pakken, ondanks oproepen van president Trump om de rente te verlagen. De kans op een nieuwe renteverhoging in oktober wordt nu geschat op 51%.
12: Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC kondigt acties aan van 2 tot 6 oktober en van 19 tot 23 december. De eerste staking treft naar verwachting 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. De bond zegt dat roosters, personeelstekorten en werkdruk blijven verslechteren
1: ondanks eerdere waarschuwingen. Het cabinepersoneel staakte eerder ook al uit onvrede over de arbeidsomstandigheden.
13: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
1: Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen. Anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
3: Ajaxiet Abdellah Ouazzan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana. Ouazzan debuteerde in december voor Ajax in de beker en wordt dit seizoen regelmatig ingezet als aanvallende middenvelder of linksbuiten. Ook Feyenoorder Oussama Tarkalin is opgeroepen. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder bondscoach Mohamed Ouabi. Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij Formule 1-team Alpine. De Brit krijgt de rol van Chief Technical Officer bij het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Elliott begon in 2000 bij McLaren, stapte in 2008 over naar Renault en trad in 2012 in dienst van Mercedes, waar hij in zijn laatste jaren technisch directeur was. Hij verliet Mercedes eind 2023. Hij heeft bijgedragen aan maar liefst 8 constructeurs en 8 rijderstitels. Alpine wil met zijn komst de technische capaciteiten versterken en het gat met de top 4 verkleinen.
4: Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam, toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen. Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser bereikte voor de tweede keer de laatste 8 van de US Open, maar vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. Hij won onder meer van de Australiër Alex de Minaur en wist daarna meerdere partijen mentaal naar zich toe te draaien, voordat hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev. Van de Zandschulp voelt zich fysiek sterker dan de afgelopen jaren en prijst zijn coach Raymond Sluiter. Vrijdag speelt hij in de Davis Cup tegen Colombia zijn eerste partij tegen de Colombiaan Johan Rodriguez. Sofyan Amrabat heeft bedankt voor het Marokkaanse elftal omdat hij vindt dat hij te weinig speeltijd krijgt. Dat zegt bondscoach Mohamed Ouabi. Amrabat meldde ruim een week geleden niet meer voor Marokko uit te willen komen zolang Ouabi bondscoach is. Volgens Ouabi is er geen conflict, maar gaat het simpelweg om speeltijd. Hij zegt dat Amrabat veel heeft betekend voor het nationale elftal, maar dat het verleden geen privileges oplevert. De KNVB heeft goedkeuring gegeven aan de nieuwe eigendomsstructuur van MVV.
3: De helft van de aandelen is nu in handen van een Japanse investeerder, de andere helft bij een groep lokale ondernemers die zich heeft verenigd in Maastricht Collectief. De Limburgse Eerste Divisieclub zegt dat deze constructie van groot belang is om financieel weer gezond te worden. Het Maastricht Collectief redde de club medio 2024 van de ondergang, kort nadat een Amerikaanse investeerder afhaakte. Het Japanse Deshima Football Consultancy nam in april 2025 een kwart van de aandelen over en is nu dus voor de helft eigenaar.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. De temperatuur ligt tussen 15 en 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Aan de kust kunnen windstoten tot 65 km per uur voorkomen. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen er nog enkele buien. Vannacht blijft het overwegend rustig met een enkele bui en een minimumtemperatuur rond 12 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, vooral in het zuiden. In de middag wordt het droog met geregeld zon en zo'n 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De minister-president benadrukt dat bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich is. Het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Rob Jetten weigert de voorgenomen bezuinigingen al uit de boeken te halen. Dat is een harde eis van de bonden en een deel van de oppositie om te komen praten. Pro-voorman Jesse Klaver maakt duidelijk dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen.
15: De gemeente houdt vast aan de dwangsom voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vanwege de noodopvang in het Fletcher Hotel. De opvang van 276 asielzoekers had op 20 maart moeten stoppen, maar is er nog steeds. Het COA krijgt 6 weken om de opvang te beëindigen. Daarna moet het €63.489 per dag betalen. EPE hervat de voorbereidingen voor reguliere opvang pas als het COA een einddatum kan garanderen.
16: Ook de laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland, die waren opgenomen in een ziekenhuis, zijn donderdag onderweg naar Nederland. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland, meldt Eurocross. De alarmcentrale is ook bezig met de repatriëring van de overledenen van het ongeval dat vorige week donderdag gebeurde. Bij het busongeluk in de buurt van Susch kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. Het Openbaar Ministerie in Zwitserland doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Die wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid.
17: De rechter heeft besloten dat de tegendemonstratie van de Amsterdam-Palestina-coalitie donderdagavond niet op de Dam mag plaatsvinden. Daar begint om 7:00 s'avonds een landelijke Israël-manifestatie. Burgemeester Femke Halsema had de pro-Palestijnse groep uit veiligheidsoverwegingen al verwezen naar de oude Turfmarkt, ongeveer 500 meter verderop. De tegendemonstranten spanden daarop een spoedrechtszaak aan, maar de rechter stelt de burgemeester in het gelijk. Volgens de rechter heeft Halsema voldoende aannemelijk gemaakt dat er concrete aanwijzingen zijn dat er wanordelijkheden zullen plaatsvinden.
18: De 19-jarige man die maandag werd aangehouden voor een aanranding en mishandeling in Den Hoorn wordt ook verdacht van een reeks mishandelingen en aanrandingen rond de Delfter Hout. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man uit Delft voor in totaal 5 incidenten. Hij heeft bekend en zijn DNA komt overeen met DNA dat tijdens het onderzoek is veiliggesteld. Op 10 juli werd een vrouw van haar fiets geduwd en aangerand. 6 dagen later werd een andere vrouw mishandeld en begin september werden nog eens 2 vrouwen kort na elkaar mishandeld in het gebied. De rechtercommissaris heeft het voorarrest donderdag verlengd met 14 dagen.
19: Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig maatregelen neemt tegen Israël. Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 doodde het Israëlische leger bijna 74.000 Palestijnen in Gaza.
20: VN-experts concludeerden dat er sprake is van genocide. Teunissen wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Maar volgens Jette kan dat niet, omdat alleen Israël de materialen kan leveren. Ook denkleider Stefan van Baarle verwijt Jette dat hij niets heeft gedaan met zijn deelname aan de Rode Lijn-demonstraties.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela heeft een aantal geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat verschillende nationale en internationale digitale platforms en media weer bekeken kunnen worden. Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een tiental nieuwssites weer bereikbaar is. Minstens 194 sites zijn nog steeds geblokkeerd. Het deblokkeren gebeurde in aanloop naar een nieuwe gespreksronde tussen de interimregering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. De leider van de oppositiedelegatie, Dinora Figuera, noemt het een eerste stap. Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen.
22: In Frankfurt is een van de twee mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al twee luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn en bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen.
23: China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land.
24: De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De vier partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd.
25: De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en VOLT reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien.
26: Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
27: En nu het economisch nieuws. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex.
0: Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitser al vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
6: De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
7: De beurzen in New York lieten donderdag herstel zien na de verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente voor het eerst in ruim 3 jaar te verhogen. De Dow Jones-index steeg kort na opening 17%, de S&P 500 ruim 1% en de Nasdaq 1,4%. Beleggers zijn opgelucht dat het rentebesluit unaniem werd genomen en dat Fed-voorzitter Kevin Warsh vastberaden blijft de inflatie aan te pakken, ondanks oproepen van president Trump om de rente te verlagen. De kans op een nieuwe renteverhoging in oktober wordt nu geschat op 51%.
8: Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC kondigt acties aan van 2 tot 6 oktober en van 19 tot 23 december. De eerste staking treft naar verwachting 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. De bond zegt dat roosters, personeelstekorten en werkdruk blijven verslechteren, ondanks eerdere waarschuwingen. Het cabinepersoneel staakte eerder ook al uit onvrede over de arbeidsomstandigheden.
9: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
10: Revolut ontkent dat aanvallers rechtstreeks contact hebben gezocht of eisen hebben gesteld na de recente phishingaanval. Meerdere media melden woensdag dat de aanvallers binnen 24 uur 3 miljoen dollar eisen, anders zouden ze gestolen data verkopen. Bij de aanval zijn 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en zegt dat het geld van klanten en de systemen van de bank niet zijn aangetast.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws.
28: Talon Griekspoor heeft geen spijt van zijn ruzie met teamgenoot Jesper de Jong eerder dit jaar. De twee botsten tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam toen de Jong vond dat Griekspoor het land te kakken zette met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Ze legden hun conflict later bij in Dubai en zitten nu weer gewoon naast elkaar. Griekspoor kijkt terug op een moeilijk jaar met persoonlijke problemen die zijn prestaties beïnvloeden. Hij speelt vrijdag in de Davis Cup tegen Colombia en hoopt daar weer ritme op te doen.
29: Botik van de Zandschulp heeft met zijn kwartfinale op de US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. De 30-jarige tennisser bereikte voor de tweede keer de laatste 8 van de US Open, maar vindt zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. Hij won onder meer van de Australiër Alex de Minaur en wist daarna meerdere partijen mentaal naar zich toe te draaien, voordat hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar Alexander Zverev. Van de Zandschulp voelt zich fysiek sterker dan de afgelopen jaren en prijst zijn coach Raymond Sluiter. Vrijdag speelt hij in de Davis Cup tegen Colombia zijn eerste partij tegen de Colombiaan Johan Rodriguez.

0: oplevert. De KNVB heeft goedkeuring gegeven aan de nieuwe eigendomsstructuur van MVV. De helft van de aandelen is nu in handen van een Japanse investeerder, de andere helft bij een groep lokale ondernemers die zich heeft verenigd in Maastricht Collectief. De Limburgse Eerste Divisieclub zegt dat deze constructie van groot belang is om financieel weer gezond te worden. Het Maastricht Collectief redde de club medio 2024 van de ondergang, kort nadat een Amerikaanse investeerder afhaakte. Het Japanse Deshima Football Consultancy nam in april 2025 een kwart van de aandelen over en is nu dus voor de helft eigenaar. Duitsland speelt volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Nederland in een groen retro-shirt. Het nostalgische uitenue is gebaseerd op het shirt dat West-Duitsland droeg tijdens de halve finale van het WK van 1990 tegen Engeland. West-Duitsland won toen na strafschoppen en versloeg vervolgens Argentinië in de finale in Rome. Het tenue is ontworpen door kledingsponsor Adidas. De wedstrijd begint om 20:15 s'avonds. De Engelse Voetbalbond heeft de FIFA gevraagd alle documenten vrij te geven over het ingetrokken investeringsplan rond het WK. Ook hield de bond een schriftelijke verklaring voor de ingetrokken schorsing van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun tijdens het afgelopen WK. Volgens voorzitter Debbie Hewitt moeten alle stukken beschikbaar zijn voor de eerstvolgende bijeenkomst van de FIFA Council op 15 oktober. De Engelse bond roept verder op tot onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming van het commercialiseringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino. De bond trok vorige maand haar steun in voor de herverkiezing van Infantino bij de voorzittersverkiezingen in maart 2027.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe regen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig, met windstoten tot 65 km per uur. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen er nog wat buien. Vannacht blijft het overwegend droog met hier en daar een bui en een minimum van 12 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden nog enkele buien. In de middag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. De temperatuur ligt rond de 18 graden bij een matige tot aan zee krachtige wind uit het zuidwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. Minister-president Rob Jetten wil niet ingaan op de eis van vakbonden en een deel van de oppositie om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid alvast te schrappen. Jetten zegt dat het kabinet niet wil bezuinigen om te bezuinigen, maar het sociale stelsel wil hervormen om mensen beter te helpen. Pro-leider Jesse Klaver maakt duidelijk dat zijn fractie niet gaat bewegen en dat zonder medewerking van de bonden geen sociaal akkoord komt. De bonden willen alleen onderhandelen met een schone lei. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vergelijkt de discussie met eerdere plannen voor de jeugdzorg, waar zowel verbetering als besparing uitbleven. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel tegen de 25-jarige Sam van Zet uit Hilversum. Hij wordt vervolgd voor de verkrachting van 2 studentes in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank legde hem in 2024 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Zowel het OM als de verdachte ging in beroep. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het Utrecht Studentenkorps. De tegendemonstratie van de Amsterdam-Palestina-coalitie mag donderdagavond niet op de Dam plaatsvinden. Dat heeft de rechter besloten na een spoedrechtszaak. Burgemeester Femke Halsema wees de groep uit veiligheidsoverwegingen naar de Oude Turfmarkt, ongeveer 500 meter verderop. De rechter stelt de burgemeester in het gelijk en oordeelt dat er concrete aanwijzingen zijn voor mogelijke wanordelijkheden. Op de Dam begint om 19 uur een landelijke Israël-manifestatie die tot 21 uur duurt. De gemeente houdt vast aan de dwangsom voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vanwege de noodopvang in het

0: Fletcher Hotel. De opvang van 276 asielzoekers had op 20 maart moeten stoppen, maar is er nog steeds. Het COA krijgt 6 weken om de opvang te beëindigen. Daarna moet het €63.489 per dag betalen. EPE hervat de voorbereidingen voor reguliere opvang pas als het COA een einddatum kan garanderen.
1: Ook de laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland, die waren opgenomen in een ziekenhuis, zijn donderdag onderweg naar Nederland. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland, meldt Eurocross. De alarmcentrale is ook bezig met de repatriëring van de overledenen van het ongeval, dat vorige week donderdag gebeurde. Bij het busongeluk in de buurt van Susch kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. Het Openbaar Ministerie in Zwitserland doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Die wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid.
2: Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig maatregelen neemt tegen Israël. Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 doodde het Israëlische leger bijna 74.000 Palestijnen in Gaza. VN-experts concludeerden dat er sprake is van genocide. Teunissen wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Maar volgens Jetten kan dat niet, omdat alleen Israël de materialen kan leveren. Ook denkleider Stefan van Baarle verwijt Jetten dat hij niets heeft gedaan met zijn deelname aan de Rode Lijn-demonstraties.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela heeft een aantal geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat verschillende nationale en internationale digitale platforms en media weer bekeken kunnen worden. Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een 10-tal nieuwssites weer bereikbaar is. Minstens 194 sites zijn nog steeds geblokkeerd. Het deblokkeren gebeurde in aanloop naar een nieuwe gespreksronde tussen de interimregering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. De leider van de oppositiedelegatie, Dinora Figuera, noemt het een eerste stap. Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen.
5: In Frankfurt is een van de 2 mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al 2 luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn. En bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen.
6: China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land.
7: De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De 4 partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd.
8: De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech.
9: D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien.
10: Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
11: En nu het economisch nieuws. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal.
12: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,14% op 1180 punten. Chipfondsen als Besi, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Ook Wolters Kluwer, NN Group en SBM Offshore lieten winsten zien tot 1,8%. Shell daalde door de verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar.
13: Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
14: De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saksen, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
15: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
16: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt
17: of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Sofyan Amrabat heeft bedankt voor het Marokkaanse elftal, omdat hij vindt dat hij te weinig speeltijd krijgt. Dat zegt bondscoach Mohamed Ouwabi. Amrabat meldde ruim een week geleden niet meer voor Marokko uit te willen komen, zolang Ouwabi bondscoach is. Volgens Ouwabi is er geen conflict, maar gaat het simpelweg om speeltijd. Hij zegt dat Amrabat veel heeft betekend voor het nationale elftal, maar dat het verleden geen privileges oplevert. De KNVB heeft goedkeuring gegeven aan de nieuwe eigendomsstructuur van MVV. De helft van de aandelen is nu in handen van een Japanse investeerder, de andere helft bij een groep lokale ondernemers die zich heeft verenigd in Maastricht Collectief. De Limburgse Eerste Divisieclub zegt dat deze constructie van groot belang is om financieel weer gezond te worden. Het Maastricht Collectief redde de club medio 2024 van de ondergang, kort nadat een Amerikaanse investeerder afhaakte. Het Japanse Deshima Football Consultancy nam in april 2025 een kwart van de aandelen over en is nu dus voor de helft eigenaar. Duitsland speelt volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Nederland in een groen retro-shirt. Het nostalgische uitenu is gebaseerd op het shirt dat West-Duitsland droeg tijdens de halve finale van het WK van 1990 tegen Engeland. West-Duitsland won toen na strafschoppen en versloeg vervolgens Argentinië in de finale in Rome. Het tenue is ontworpen door kledingsponsor Adidas. De wedstrijd begint om 9:15 s'avonds. De Engelse Voetbalbond heeft de FIFA gevraagd alle documenten vrij te geven over het ingetrokken investeringsplan rond het WK. Ook hield de bond een schriftelijke verklaring voor de ingetrokken schorsing van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun tijdens het afgelopen WK. Volgens voorzitter Debbie Hewitt moeten alle stukken beschikbaar zijn voor de eerstvolgende bijeenkomst van de FIFA Council op 15 oktober. De Engelse bond roept verder op tot onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming van het commercialiseringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino. De bond trok vorige maand haar steun in voor de herverkiezing van Infantino bij de voorzittersverkiezingen in maart 2027. Givay Zegiel heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2029. De 22-jarige middenvelder lag al vast tot medio 2028. Zegiel zegt blij te zijn met het vertrouwen van de club en weet dat hij er nog stappen kan maken. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst is hij nu basisspeler. Bondscoach Mauricio Pochettino heeft PSV'ers Serginho Dest en Ricardo Pepi opgeroepen voor 4 oefeninterlands van de Verenigde Staten. De Amerikanen spelen tegen Peru, Chili, Mexico en Canada. Van de selectie die op het WK in de 8e finales verloor van België, zijn nog 13 spelers over. Pochettino roept 8 tieners op, waaronder de 16-jarige Kevin Sullivan van Philadelphia Union. Spelers als Christian Pulisic en Folarin Balogun ontbreken door blessures.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is bewolkt en het regent vanmiddag van tijd tot tijd. De temperatuur ligt tussen 15 en 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Daar is ook kans op windstoten rond 65 km per uur. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen er nog enkele buien. Vannacht een enkele bui bij een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon en enkele buien. Morgenmiddag geregeld zon en droog, rond de 18 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Een bus met Nederlandse toeristen verongelukte vorige week donderdag bij Susch in Zwitserland. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. De laatste 4 gewonden die in een Zwitsers ziekenhuis lagen, zijn donderdag op weg naar Nederland gebracht. Ook de overledenen worden op korte termijn gerepatrieerd, meldt alarmcentrale Eurocross. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Die wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid.
22: Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel tegen de 25-jarige Sam van Zet uit Hilversum. Hij wordt vervolgd voor de verkrachting van 2 studentes in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank legde hem in 2024 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Zowel het OM als de verdachte ging in beroep. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het Utrecht Studentenkorps. De tegendemonstratie van de Amsterdam-Palestina-coalitie mag donderdagavond niet op de Dam plaatsvinden. Dat heeft de rechter besloten na een spoedrechtszaak. Burgemeester Femke Halsema wees de groep uit veiligheidsoverwegingen naar de Oude Turfmarkt, ongeveer 500 meter verderop. De rechter stelt de burgemeester in het gelijk en oordeelt dat er concrete aanwijzingen zijn voor mogelijke wanordelijkheden. Op de Dam begint om 19 uur een landelijke Israël-manifestatie die tot 21 uur duurt.
23: Minister-president Rob Jette wil niet ingaan op de eis van vakbonden en een deel van de oppositie om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid alvast te schrappen. Jette zegt dat het kabinet niet wil bezuinigen om te bezuinigen, maar het sociale stelsel wil hervormen om mensen beter te helpen. Pro-leider Jesse Klaver maakt duidelijk dat zijn fractie niet gaat bewegen en dat zonder medewerking van de bonden geen sociaal akkoord komt. De bonden willen alleen onderhandelen met een schone lei. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vergelijkt de discussie met eerdere plannen voor de jeugdzorg, waar zowel verbetering als besparing uitbleven.
24: De gemeente houdt vast aan de dwangsom voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vanwege de noodopvang in het Fletcher Hotel. De opvang van 276 asielzoekers had op 20 maart moeten stoppen, maar is er nog steeds. Het COA krijgt 6 weken om de opvang te beëindigen. Daarna moet het €63.489 per dag betalen. EPE hervat de voorbereidingen voor reguliere opvang pas als het COA een einddatum kan garanderen.
25: Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jette te weinig maatregelen neemt tegen Israël. Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 doodde het Israëlische leger bijna 74.000 Palestijnen in Gaza. VN-experts concludeerden dat er sprake is van genocide. Teunissen wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Maar volgens Jette kan dat niet, omdat alleen Israël de materialen kan leveren. Ook denkleider Stefan van Baarle verwijt Jette dat hij niets heeft gedaan met zijn deelname aan de Rode Lijn-demonstraties.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: Venezuela heeft een aantal geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat verschillende nationale en internationale digitale platforms en media weer bekeken kunnen worden. Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een 10-tal nieuwssites weer bereikbaar is. Minstens 194 sites zijn nog steeds geblokkeerd. Het deblokkeren gebeurde in aanloop naar een nieuwe gespreksronde tussen de interimregering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. De leider van de oppositiedelegatie, Dinora Figuera, noemt het een eerste stap. Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen.
0: In Frankfurt is een van de twee mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al twee luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn. En bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen.
1: China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De vier partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd.
2: De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien.
4: Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Daarbij moet extra geld vrijkomen voor infrastructuur aan de buitengrenzen, zoals hekken, en moet grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen. De verklaring is donderdag aangenomen met 339 stemmen voor en 225 tegen. Directe aanleiding zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Het parlement vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt en daadkrachtiger had moeten optreden.
5: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,14% op 1100,80 punten. Chipfondsen als BESI, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%.
6: Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal.
7: Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België.
27: Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvée verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
8: De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
9: Bouwwatch, de Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur, wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf is Europees marktleider bij mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en bedrijfsterreinen. Bouwwatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel, dat wel een belang van 10% behoudt. Het bedrijf is actief in 12 Europese landen met meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen en behaalde vorig jaar een omzet van 153 miljoen euro. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.
10: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France-KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Sofyan Amrabat heeft bedankt voor het Marokkaanse elftal, omdat hij vindt dat hij te weinig speeltijd krijgt. Dat zegt bondscoach Mohamed Ouwabi. Amrabat meldde ruim een week geleden niet meer voor Marokko uit te willen komen, zolang Ouwabi bondscoach is. Volgens Ouwabi is er geen conflict, maar gaat het simpelweg om speeltijd. Hij zegt dat Amrabat veel heeft betekend voor het nationale elftal, maar dat het verleden geen privileges oplevert. De KNVB heeft goedkeuring gegeven aan de nieuwe eigendomsstructuur van MVV. De helft van de aandelen is nu in handen van een Japanse investeerder, de andere helft bij een groep lokale ondernemers die zich heeft verenigd in Maastricht Collectief. De Limburgse Eerste Divisieclub zegt dat deze constructie van groot belang is om financieel weer gezond te worden. Het Maastricht Collectief redde de club medio 2024 van de ondergang, kort nadat een Amerikaanse investeerder afhaakte. Het Japanse Deshima Football Consultancy nam in april 2025 een kwart van de aandelen over en is nu dus voor de helft eigenaar. Duitsland speelt volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Nederland in een groen retro-shirt. Het nostalgische uitenu is gebaseerd op het shirt dat West-Duitsland droeg tijdens de halve finale van het WK van 1990 tegen Engeland. West-Duitsland won toen na strafschoppen en versloeg vervolgens Argentinië in de finale in Rome. Het tenu is ontworpen door kledingsponsor Adidas. De wedstrijd begint om 9:15 s'avonds. De Engelse Voetbalbond heeft de FIFA gevraagd alle documenten vrij te geven over het ingetrokken investeringsplan rond het WK. Ook wil de bond een schriftelijke verklaring voor de ingetrokken schorsing van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun tijdens het afgelopen WK. Volgens voorzitter Debbie Hewitt moeten alle stukken beschikbaar zijn voor de eerstvolgende bijeenkomst van de FIFA Council op 15 oktober.
13: De Engelse Bond roept verder op tot onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming van het commercialiseringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino. De Bond trok vorige maand haar steun in voor de herverkiezing van Infantino bij de voorzittersverkiezingen in maart 2027. Givai Zegiel heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2029. De 22-jarige middenvelder lag al vast tot medio 2028. Zegiel zegt blij te zijn met het vertrouwen van de club en weet dat hij er nog stappen kan maken. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst is hij nu basisspeler. Bondscoach Mauricio Pochettino heeft PSV'ers Serginho Dest en Ricardo Pepi opgeroepen voor 4 oefeninterlands van de Verenigde Staten. De Amerikanen spelen tegen Peru, Chili, Mexico en Canada. Van de selectie die op het WK in de 8e finales verloor van België, zijn nog 13 spelers over. Pochettino roept 8 tieners op, waaronder de 16-jarige Kevin Sullivan van Philadelphia Union. Spelers als Christian Pulisic en Folarin Balogun ontbreken door blessures.
14: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Daarna kunnen er nog enkele buien vallen. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vannacht blijft het overwegend droog, met af en toe een bui. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgenochtend af en toe zon met enkele buien, vooral in het noorden. In de middag klaart het verder op en blijft het grotendeels droog, met rond de 18 graden. De zuidwestenwind blijft aan zee stevig waaien.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar en 2 maanden cel tegen de 25-jarige Sam van Zet uit Hilversum voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank veroordeelde hem in 2024 tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Zowel het OM als de verdachte ging in beroep. Volgens justitie ging Van Zet door met seksuele handelingen, ondanks protesten van de slachtoffers. Een van hen had blauwe plekken en bloeden, wat volgens het OM wijst op gewelddadig optreden. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het Utrecht Studentenkorps. Hij zat 7 maanden vast en is nu vrij onder voorwaarden. Zijn advocaat vraagt het Hof hem niet terug te sturen naar de gevangenis, omdat hij zijn leven heeft omgegooid en zich heeft laten behandelen.
17: Een bus met Nederlandse toeristen verongelukte vorige week donderdag bij Susch in Zwitserland. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. De laatste 4 gewonden die in een Zwitsers ziekenhuis lagen, zijn donderdag op weg naar Nederland gebracht. Ook de overledenen worden op korte termijn gerepatrieerd, meldt alarmcentrale Eurocross. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Die wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid.
18: De tegendemonstratie van de Amsterdam-Palestina-coalitie mag donderdagavond niet op de Dam plaatsvinden. Dat heeft de rechter besloten na een spoedrechtszaak. Burgemeester Femke Halsema wees de groep uit veiligheidsoverwegingen naar de Oude Turfmarkt, ongeveer 500 meter verderop. De rechter stelt de burgemeester in het gelijk en oordeelt dat er concrete aanwijzingen zijn voor mogelijke wanordelijkheden. Op de Dam begint om 19 uur een landelijke Israël-manifestatie die tot 21 uur duurt.
19: Minister-president Rob Jetten wil niet ingaan op de eis van vakbonden en een deel van de oppositie om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid alvast te schrappen. Jetten zegt dat het kabinet niet wil bezuinigen om te bezuinigen, maar het sociale stelsel wil hervormen om mensen beter te helpen. Pro-leider Jesse Klaver maakt duidelijk dat zijn fractie niet gaat bewegen en dat zonder medewerking van de bonden geen sociaal akkoord komt. De bonden willen alleen onderhandelen met een schone lei. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vergelijkt de discussie met eerdere plannen voor de jeugdzorg.
3: maar zowel verbetering als besparing uitbleven.
20: De gemeente houdt vast aan de dwangsom voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vanwege de noodopvang in het Fletcher Hotel. De opvang van 276 asielzoekers had op 20 maart moeten stoppen, maar is er nog steeds. Het COA krijgt 6 weken om de opvang te beëindigen. Daarna moet het €63.489 per dag betalen. EPE hervat de voorbereidingen voor reguliere opvang pas als het COA een einddatum kan garanderen.
21: Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig maatregelen neemt tegen Israël. Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 doodde het Israëlische leger bijna 74.000 Palestijnen in Gaza. VN-experts concludeerden dat er sprake is van genocide. Teunissen wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Maar volgens Jetten kan dat niet, omdat alleen Israël de materialen kan leveren. Ook denkleider Stefan van Baarle verwijt Jetten dat hij niets heeft gedaan met zijn deelname aan de Rode Lijn-demonstraties.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump is gefotografeerd met een afbeelding waarop lijkt te staan dat het Kennedy Center wordt gesloopt. Een fotograaf maakte de foto op een luchtmachtbasis waar Trump in een vliegtuig zat. Over de toekomst van het naar president Kennedy vernoemde centrum ontstond na Trumps aantreden een juridisch gevecht. Trump-gezinde bestuurders wilden het centrum ook naar hem vernoemen en het sluiten voor renovatie. Trump zei deze week dat het centrum in slechte staat is. Hij zei dat zijn regering erkenning verdient als het te hulp komt. Want anders gaat de boel dicht en wordt het uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt.
24: Venezuela heeft een aantal geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat verschillende nationale en internationale digitale platforms en media weer bekeken kunnen worden. Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een tiental nieuwssites weer bereikbaar is. Minstens 194 sites zijn nog steeds geblokkeerd. Het deblokkeren gebeurde in aanloop naar een nieuwe gespreksronde tussen de interimregering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. De leider van de oppositiedelegatie, Dinora Figuera, noemt het een eerste stap. Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen.
25: In Frankfurt is een van de twee mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al 2 luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn. En bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen.
26: China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land.
28: De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De 4 partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd.
0: De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien.
1: En nu het economisch nieuws. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is geen plek op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat er voor de komende 3 jaar aanvragen zijn ingediend voor 600.000 woningen. Bijna de helft daarvan kan niet worden aangesloten. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat komt door nieuwe regelgeving die op 1 juli is ingegaan. Daardoor hebben projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen ingediend om niet op een wachtlijst te komen. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,14% op 1100,80 punten. Chipfondsen als BESI, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen. KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes. Terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De KNVB heeft goedkeuring gegeven aan de nieuwe eigendomsstructuur van MVV. De helft van de aandelen is nu in handen van een Japanse investeerder, de andere helft bij een groep lokale ondernemers die zich heeft verenigd in Maastricht Collectief. De Limburgse Eerste Divisieclub zegt dat deze constructie van groot belang is om financieel weer gezond te worden. Het Maastricht Collectief redde de club medio 2024 van de ondergang, kort nadat een Amerikaanse investeerder afhaakte. Het Japanse Deshima Football Consultancy nam in april 2025 een kwart van de aandelen over en is nu dus voor de helft eigenaar. De Engelse Voetbalbond heeft de FIFA gevraagd alle documenten vrij te geven over het ingetrokken investeringsplan rond het WK. Ook hield de bond een schriftelijke verklaring voor de ingetrokken schorsing van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun tijdens het afgelopen WK. Volgens voorzitter Debbie Hewitt moeten alle stukken beschikbaar zijn voor de eerstvolgende bijeenkomst van de FIFA Council op 15 oktober. De Engelse bond roept verder op tot onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming van het commercialiseringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino. De bond trok vorige maand haar steun in voor de herverkiezing van Infantino bij de voorzittersverkiezingen in maart 2027. Duitsland speelt volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Nederland in een groen retro-shirt. Het nostalgische uitenu is gebaseerd op het shirt dat West-Duitsland droeg tijdens de halve finale van het WK van 1990 tegen Engeland. West-Duitsland won toen na strafschoppen en versloeg vervolgens Argentinië in de finale in Rome. Het tenu is ontworpen door kledingsponsor Adidas. De wedstrijd begint om 9:15 s'avonds. Givay Zegiel heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2029. De 22-jarige middenvelder lag al vast tot medio 2028. Zegiel zegt blij te zijn met het vertrouwen van de club en weet dat hij er nog stappen kan maken. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst is hij nu basisspeler. Bondscoach Mauricio Pochettino heeft PSV'ers Serginho Dest en Ricardo Pepi opgeroepen voor 4 oefeninterlands van de Verenigde Staten. De Amerikanen spelen tegen Peru, Chili, Mexico en Canada. Van de selectie die op het WK in de 8e finales verloor van België, zijn nog 13 spelers over. Pochettino roept 8 tieners op, waaronder de 16-jarige Kevin Sullivan van Philadelphia Union. Spelers als Christian Pulisic en Folarin Balogun ontbreken door blessures. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Daarna volgen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht blijft het overwegend droog, met zo nu en dan een bui en een graad of 12. Morgen valt er in de ochtend hier en daar nog een bui, met vooral in het noorden de meeste regen. In de middag wordt het droger en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee later vrij tot krachtig.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar en 2 maanden cel tegen de 25-jarige Sam van Zet uit Hilversum voor de verkrachting van 2 studentes in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding.
5: De rechtbank veroordeelde hem in 2024 tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Zowel het OM als de verdachte ging in beroep. Volgens justitie ging Van Zet door met seksuele handelingen, ondanks protesten van de slachtoffers. Een van hen had blauwe plekken en bloeden, wat volgens het OM wijst op gewelddadig optreden. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het Utrecht Studentenkorps. Hij zat 7 maanden vast en is nu vrij onder voorwaarden. Zijn advocaat vraagt het Hof hem niet terug te sturen naar de gevangenis, omdat hij zijn leven heeft omgegooid en zich heeft laten behandelen. Een bus met Nederlandse toeristen verongelukte vorige week donderdag bij Susch in Zwitserland. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. De laatste 4 gewonden die in een Zwitsers ziekenhuis lagen, zijn donderdag op weg naar Nederland gebracht. Ook de overledenen worden op korte termijn gerepatrieerd, meldt alarmcentrale Eurocross. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Die wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid.
7: De tegendemonstratie van de Amsterdam-Palestina-coalitie mag donderdagavond niet op de Dam plaatsvinden. Dat heeft de rechter besloten na een spoedrechtszaak. Burgemeester Femke Halsema wees de groep uit veiligheidsoverwegingen naar de oude Turfmarkt, ongeveer 500 meter verderop. De rechter stelt de burgemeester in het gelijk en oordeelt dat er concrete aanwijzingen zijn voor mogelijke wanordelijkheden. Op de Dam begint om 19 uur een landelijke Israël-manifestatie die tot 21 uur duurt.
8: Minister-president Rob Jetten wil niet ingaan op de eis van vakbonden en een deel van de oppositie om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid alvast te schrappen. Jetten zegt dat het kabinet niet wil bezuinigen om te bezuinigen, maar het sociale stelsel wil hervormen om mensen beter te helpen. Pro-leider Jesse Klaver maakt duidelijk dat zijn fractie niet gaat bewegen en dat zonder medewerking van de bonden geen sociaal akkoord komt. De bonden willen alleen onderhandelen met een schone lei. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vergelijkt de discussie met eerdere plannen voor de jeugdzorg, waar zowel verbetering als besparing uitbleven.
9: De gemeente houdt vast aan de dwangsom voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vanwege de noodopvang in het Fletcher Hotel. De opvang van 276 asielzoekers had op 20 maart moeten stoppen, maar is er nog steeds. Het COA krijgt 6 weken om de opvang te beëindigen. Daarna moet het €63.489 per dag betalen. EPE hervat de voorbereidingen voor reguliere opvang pas als het COA een einddatum kan garanderen.
10: Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig maatregelen neemt tegen Israël. Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 doodde het Israëlische leger bijna 74.000 Palestijnen in Gaza. VN-experts concludeerden dat er sprake is van genocide. Teunissen wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Maar volgens Jetten kan dat niet, omdat alleen Israël de materialen kan leveren. Ook denkleider Stefan van Baarle verwijt Jetten dat hij niets heeft gedaan met zijn deelname aan de Rode Lijn-demonstraties.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump is gefotografeerd met een afbeelding waarop lijkt te staan dat het Kennedy Center wordt gesloopt. Een fotograaf maakte de foto op een luchtmachtbasis waar Trump in een vliegtuig zat. Over de toekomst van het naar president Kennedy vernoemde centrum ontstond na Trumps aantreden een juridisch gevecht. Trump-gezinde bestuurders wilden het centrum ook naar hem vernoemen en het sluiten voor renovatie. Trump zei deze week dat het centrum in slechte staat is. Hij zei dat zijn regering erkenning verdient als het te hulp komt. Want anders gaat de boel dicht en wordt het uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt.
13: Venezuela heeft een aantal geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat verschillende nationale en internationale digitale platforms en media
3: weer bekeken kunnen worden.
14: Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een tiental nieuwssites weer bereikbaar is. Minstens 194 sites zijn nog steeds geblokkeerd. Het deblokkeren gebeurde in aanloop naar een nieuwe gespreksronde tussen de interimregering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. De leider van de oppositiedelegatie, Dinora Figuera, noemt het een eerste stap. Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen.
15: In Frankfurt is een van de twee mensen overleden die deze week malaria opliepen,

0: gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De vier partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd. De Canadese premier Mark Carney heeft donderdag in het Europees Parlement gezegd het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen te verwelkomen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de EU te maken. Nederlandse Europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren uiterst positief op de speech. D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historisch moment en zegt dat hier een alliantie wordt gesmeed voor goede en slechte tijden. Ook de andere partijen benadrukken het belang van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada vanwege gedeelde waarden als democratie en vrijheid. Het is nog onduidelijk hoe zo'n geassocieerd lidmaatschap er precies uit komt te zien.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,4% op 1100,80 punten. Chipfondsen als BESI, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 18%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides

0: en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saksen, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen. KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Duitsland speelt volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Nederland in een groen retro-shirt. Het nostalgische uitenu is gebaseerd op het shirt dat West-Duitsland droeg tijdens de halve finale van het WK van 1990 tegen Engeland. West-Duitsland won toen na strafschoppen en versloeg vervolgens Argentinië in de finale in Rome. Het tenu is ontworpen door kledingsponsor Adidas. De wedstrijd begint om 9:15 s'avonds. De Engelse Voetbalbond heeft de FIFA gevraagd alle documenten vrij te geven over het ingetrokken investeringsplan rond het WK. Ook hield de bond een schriftelijke verklaring voor de ingetrokken schorsing van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun tijdens het afgelopen WK. Volgens voorzitter Debbie Hewitt moeten alle stukken beschikbaar zijn voor de eerstvolgende bijeenkomst van de FIFA Council op 15 oktober. De Engelse bond roept verder op tot onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming van het commercialiseringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino. De bond trok vorige maand haar steun in voor de herverkiezing van Infantino bij de voorzittersverkiezingen in maart 2027. Bondscoach Mauricio Pochettino heeft PSV'ers Serginho Dest en Ricardo Pepi opgeroepen voor 4 oefeninterlands van de Verenigde Staten. De Amerikanen spelen tegen Peru, Chili, Mexico en Canada. Van de selectie die op het WK in de 8e finales verloor van België, zijn nog 13 spelers over. Pochettino roept 8 tieners op, waaronder de 16-jarige Kevin Sullivan van Philadelphia Union. Spelers als Christian Pulisic en Folarin Balogun ontbreken door blessures. Givay Zegiel heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2029. De 22-jarige middenvelder lag al vast tot medio 2028. Zegiel zegt blij te zijn met het vertrouwen van de club en weet dat hij er nog stappen kan maken. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst is hij nu basisspeler. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Daarna volgen er nog wat buien. De wind komt uit het zuidwesten en is aan de kust vrij krachtig. Vannacht blijft het meest droog, met zo nu en dan een bui. Het wordt rond de 12 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, vooral in het zuiden. In het noorden komen nog wat buien voor. In de middag klaart het steeds meer op en blijft het overwegend droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij tot krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kindercentrum Bzonder Parkhuis in Amersfoort moet de deuren sluiten na ingrijpen van de GGD en de gemeente, meldt het AD. Het centrum kampt al 3 maanden met een muizenplaag in het historische pand. Medewerkers schrobben dagelijks alles schoon, maar de dieren blijven terugkomen. De sluiting treft 225 kinderen en hun ouders. Medewerkers hebben inmiddels 125 muizenvallen geplaatst, waarvan er donderdagochtend 2 hun werk hadden gedaan. In het centrum van Amsterdam is donderdagavond veel politie aanwezig vanwege een Israël-manifestatie op de Dam. Een paar honderd deelnemers met Israël-vlaggen hebben zich rond 6:30 verzameld onder het motto Voor Israël, tegen Jodenhaat. Op de oude Turfmarkt, een paar honderd meter verderop, begint rond dezelfde tijd een pro-Palestijnse tegendemonstratie. Die demonstratie was oorspronkelijk ook op de Dam gepland, maar burgemeester Femke Halsema wees dat af. De rechter gaf haar donderdag in een kort geding gelijk. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar en 2 maanden cel tegen de 25-jarige Sam van Zet uit Hilversum voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank veroordeelde hem in 2024 tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Zowel het OM als de verdachte ging in beroep. Volgens justitie ging Van Zet door met seksuele handelingen, ondanks protesten van de slachtoffers. Een van hen had blauwe plekken en bloeden, wat volgens het OM wijst op gewelddadig optreden. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het Utrecht Studentenkorps. Hij zat 7 maanden vast en is nu vrij onder voorwaarden. Zijn advocaat vraagt het Hof hem niet terug te sturen naar de gevangenis, omdat hij zijn leven heeft omgegooid en zich heeft laten behandelen. Een bus met Nederlandse toeristen verongelukte vorige week donderdag bij Susch in Zwitserland. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. De laatste 4 gewonden die in een Zwitsers ziekenhuis lagen, zijn donderdag op weg naar Nederland gebracht. Ook de overledenen worden op korte termijn gerepatrieerd, meldt alarmcentrale Eurocross. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Die wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Minister-president Rob Jette wil niet ingaan op de eis van vakbonden en een deel van de oppositie om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid alvast te schrappen. Jette zegt dat het kabinet niet wil bezuinigen om te bezuinigen, maar het sociale stelsel wil hervormen om mensen beter te helpen. Pro-leider Jesse Klaver maakt duidelijk dat zijn fractie niet gaat bewegen en dat zonder medewerking van de bonden geen sociaal akkoord komt. De bonden willen alleen onderhandelen met een schone lei. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vergelijkt de discussie met eerdere plannen voor de jeugdzorg, waar zowel verbetering als besparing uitbleven. De gemeente houdt vast aan de dwangsom voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vanwege de noodopvang in het Fletcher Hotel. De opvang van 276 asielzoekers had op 20 maart moeten stoppen, maar is er nog steeds. Het COA krijgt 6 weken om de opvang te beëindigen. Daarna moet het €63.489 per dag betalen. EPE hervat de voorbereidingen voor reguliere opvang pas als het COA een einddatum kan garanderen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt dat Rusland een reële dreiging vormt voor Europese landen en NAVO-lidstaten. Hij zei donderdag in het Poolse parlement te beschikken over informatie dat Rusland aanvallen met drones en raketten plant tegen bondgenoten van Oekraïne. Volgens Tusk bestaat er een reëel gevaar dat drones vallen op het grondgebied van één of meerdere NAVO-landen aan de oostflank. Het Kremlin zou zo'n voorval vervolgens afdoen als incident om de eenheid binnen de NAVO te testen. Daarmee wil Rusland, volgens de Poolse leider, de NAVO-landen wijsmaken dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Dat artikel bepaalt dat een aanval op één lidstaat geldt als aanval op de gehele NAVO.
5: De Amerikaanse president Trump is gefotografeerd met een afbeelding waarop lijkt te staan dat het Kennedy Center wordt gesloopt. Een fotograaf maakte de foto op een luchtmachtbasis waar Trump in een vliegtuig zat. Over de toekomst van het naar president Kennedy vernoemde centrum ontstond na Trumps aantreden een juridisch gevecht. Trump-gezinde bestuurders wilden het centrum ook naar hem vernoemen en het sluiten voor renovatie. Trump zei deze week dat het centrum in slechte staat is. Hij zei dat zijn regering erkenning verdient als het te hulp komt. Want anders gaat de boel dicht en wordt het uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt. Venezuela heeft een aantal geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat verschillende nationale en internationale digitale platforms en media weer bekeken kunnen worden. Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een tiental nieuwssites weer bereikbaar is. Minstens 194 sites zijn nog steeds geblokkeerd. Het deblokkeren gebeurde in aanloop naar een nieuwe gespreksronde tussen de interimregering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. De leider van de oppositiedelegatie, Dinora Figuera, noemt het een eerste stap. Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen.
6: In Frankfurt is een van de twee mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al twee luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn. En bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen.
7: China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land.
8: De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De vier partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd.
9: En nu het economisch nieuws. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
10: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,14% op 1100,80 punten. Chipfondsen als BESI, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%.
11: Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal.
12: Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
13: De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
14: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Duitsland speelt volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Nederland in een groen retro-shirt. Het nostalgische uitenu is gebaseerd op het shirt dat West-Duitsland droeg tijdens de halve finale van het WK van 1990 tegen Engeland. West-Duitsland won toen na strafschoppen en versloeg vervolgens Argentinië in de finale in Rome. Het tenu is ontworpen door kledingsponsor Adidas. De wedstrijd begint om 9:15 s'avonds.
16: Givay Zegiel heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2029. De 22-jarige middenvelder lag al vast tot medio 2028. Zegiel zegt blij te zijn met het vertrouwen van de club en weet dat hij er nog stappen kan maken. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst is hij nu basisspeler.
17: Bondscoach Mauricio Pochettino heeft PSV'ers Serginho Dest en Ricardo Pepi opgeroepen voor 4 oefeninterlands van de Verenigde Staten.
3: De Amerikanen spelen tegen Peru, Chili, Mexico en Canada. Van de selectie die op het WK in de achtste finales verloor van België, zijn nog 13 spelers over. Pochettino roept 8 tieners op, waaronder de 16-jarige Kevin Sullivan van Philadelphia Union. Spelers als Christian Pulisic en Folarin Balogun ontbreken door blessures. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen. De drievoudig wereldkampioene veldrijden sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez, waar ook Demi Vollering rijdt. Van Empel leverde in december haar contract in bij Visma Leasebike en stopte voor onbepaalde tijd omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige renster zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil met een schone lei beginnen.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen oostwaarts weg en volgen er daarna nog wat buien. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen bij een graad of 12. De wind blijft zwak tot matig, aan zee iets krachtiger. Morgen schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden nog enkele buien. In de middag klaart het verder op en blijft het grotendeels droog bij zo'n 18 graden. De wind uit het zuidwesten wordt aan de kust later krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kindercentrum Bzonder Parkhuis in Amersfoort moet de deuren sluiten na ingrijpen van de GGD en de gemeente, meldt het AD. Het centrum kampt al 3 maanden met een muizenplaag in het historische pand. Medewerkers schrobben dagelijks alles schoon, maar de dieren blijven terugkomen. De sluiting treft 225 kinderen en hun ouders. Medewerkers hebben inmiddels 125 muizenvallen geplaatst, waarvan er donderdagochtend 2 hun werk hadden gedaan. In het centrum van Amsterdam is donderdagavond veel politie aanwezig vanwege een Israël-manifestatie op de Dam. Een paar honderd deelnemers met Israël-vlaggen hebben zich rond 6:30 verzameld onder het motto Voor Israël, tegen Jodenhaat. Op de oude Turfmarkt, een paar honderd meter verderop, begint rond dezelfde tijd een pro-Palestijnse tegendemonstratie. Die demonstratie was oorspronkelijk ook op de Dam gepland, maar burgemeester Femke Halsema wees dat af. De rechter gaf haar donderdag in een kort geding gelijk. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar en 2 maanden cel tegen de 25-jarige Sam van Zet uit Hilversum voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank veroordeelde hem in 2024 tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Zowel het OM als de verdachte ging in beroep. Volgens justitie ging Van Zet door met seksuele handelingen, ondanks protesten van de slachtoffers. Een van hen had blauwe plekken en bloeden, wat volgens het OM wijst op gewelddadig optreden. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het Utrecht Studentenkorps. Hij zat 7 maanden vast en is nu vrij onder voorwaarden. Zijn advocaat vraagt het Hof hem niet terug te sturen naar de gevangenis,
19: omdat hij zijn leven heeft omgegooid en zich heeft laten behandelen.
20: Een bus met Nederlandse toeristen verongelukte vorige week donderdag bij Susch in Zwitserland. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. De laatste 4 gewonden die in een Zwitsers ziekenhuis lagen, zijn donderdag op weg naar Nederland gebracht. Ook de overledenen worden op korte termijn gerepatrieerd, meldt alarmcentrale Eurocross. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Die wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid.
21: Minister-president Rob Jetten wil niet ingaan op de eis van vakbonden en een deel van de oppositie om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid alvast te schrappen. Jetten zegt dat het kabinet niet wil bezuinigen om te bezuinigen, maar het sociale stelsel wil hervormen om mensen beter te helpen. Pro-leider Jesse Klaver maakt duidelijk dat zijn fractie niet gaat bewegen en dat zonder medewerking van de bonden geen sociaal akkoord komt. De bonden willen alleen onderhandelen met een schone lei. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vergelijkt de discussie met eerdere plannen voor de jeugdzorg, waar zowel verbetering als besparing uitbleven.
22: De gemeente houdt vast aan de dwangsom voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vanwege de noodopvang in het Fletcher Hotel. De opvang van 276 asielzoekers had op 20 maart moeten stoppen, maar is er nog steeds. Het COA krijgt 6 weken om de opvang te beëindigen. Daarna moet het €63.489 per dag betalen. EPE hervat de voorbereidingen voor reguliere opvang pas als het COA een einddatum kan garanderen.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt dat Rusland een reële dreiging vormt voor Europese landen en NAVO-lidstaten. Hij zei donderdag in het Poolse parlement te beschikken over informatie dat Rusland aanvallen met drones en raketten plant tegen bondgenoten van Oekraïne. Volgens Tusk bestaat er een reëel gevaar dat drones vallen op het grondgebied van 1 of meerdere NAVO-landen aan de oostflank. Het Kremlin zou zo'n voorval vervolgens afdoen als incident om de eenheid binnen de NAVO te testen. Daarmee wil Rusland, volgens de Poolse leider, de NAVO-landen wijsmaken dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Dat artikel bepaalt dat een aanval op 1 lidstaat geldt als aanval op de gehele NAVO.
25: De Amerikaanse president Trump is gefotografeerd met een afbeelding waarop lijkt te staan dat het Kennedy Center wordt gesloopt. Een fotograaf maakte de foto op een luchtmachtbasis waar Trump in een vliegtuig zat. Over de toekomst van het naar president Kennedy vernoemde centrum ontstond na Trumps aantreden een juridisch gevecht. Trump-gezinde bestuurders wilden het centrum ook naar hem vernoemen en het sluiten voor renovatie. Trump zei deze week dat het centrum in slechte staat is. Hij zei dat zijn regering erkenning verdient als het te hulp komt. Want anders gaat de boel dicht en wordt het uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt.
26: Venezuela heeft een aantal geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat verschillende nationale en internationale digitale platforms en media weer bekeken kunnen worden. Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een tiental nieuwssites weer bereikbaar is. Minstens 194 sites zijn nog steeds geblokkeerd. Het deblokkeren gebeurde in aanloop naar een nieuwe gespreksronde tussen de interimregering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. De leider van de oppositiedelegatie, Dinora Figuera, noemt het een eerste stap. Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen.
27: In Frankfurt is een van de 2 mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al 2 luchthavenmedewerkers aan malaria. artsen worden opgeroepen extra alert te zijn. En bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen.
0: China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land in een nieuwe richting leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen. De Sociaaldemocraten van Andersson zijn de grootste partij geworden. De vier partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar moeten nog onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie. De rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn aftreden aangekondigd.
2: En nu het economisch nieuws.
5: Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,14% op 1100,80 punten. Chipfondsen als Besi, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%.
6: Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal.
7: Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
8: De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
9: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht.
27: De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Duitsland speelt volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Nederland in een groen retro-shirt. Het nostalgische uitenu is gebaseerd op het shirt dat West-Duitsland droeg tijdens de halve finale van het WK van 1990 tegen Engeland. West-Duitsland won toen na strafschoppen en versloeg vervolgens Argentinië in de finale in Rome. Het tenu is ontworpen door kledingsponsor Adidas. De wedstrijd begint om 8:45 s'avonds.
10: Givay Zegiel heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2029. De 22-jarige middenvelder lag al vast tot medio 2028. Zegiel zegt blij te zijn met het vertrouwen van de club en weet dat hij er nog stappen kan maken. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst is hij nu basisspeler.
11: Bondscoach Mauricio Pochettino heeft PSV'ers Serginho Dest en Ricardo Pepi opgeroepen voor 4 oefeninterlands van de Verenigde Staten. De Amerikanen spelen tegen Peru, Chili, Mexico en Canada. Van de selectie die op het WK in de 8e finales verloor van België, zijn nog 13 spelers over. Pochettino roept 8 tieners op, waaronder de 16-jarige Kevin Sullivan van Philadelphia Union. Spelers als Christian Pulisic en Folarin Balogun ontbreken door blessures.
12: Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker.
13: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal.
14: Fem van Empel keert terug in het wielrennen. De drievoudig wereldkampioene veldrijden sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez, waar ook Demi Vollering rijdt. Van Empel leverde in december haar contract in bij Visma Leasebike en stopte voor onbepaalde tijd omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige renster zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil met een schone lei beginnen.
15: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
16: Vanavond trekt de regen oostwaarts weg en volgen er daarna nog wat buien. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen bij een graad of 12. De wind blijft zwak tot matig, aan zee iets krachtiger. Morgen schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden nog enkele buien. In de middag klaart het verder op en blijft het grotendeels droog bij zo'n 18 graden. De wind uit het zuidwesten wordt aan de kust later krachtig.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: In het centrum van Amsterdam is donderdagavond veel politie aanwezig vanwege een Israël-manifestatie op de Dam. Rond 6:30, een half uur voor het begin, hebben zich al een paar honderd deelnemers verzameld met Israël-vlaggen. Op een scherm staat Voor Israël, tegen Jodenhaat. Een pro-Palestijnse tegendemonstratie begon rond dezelfde tijd op de Oude Turfmarkt, op een paar honderd meter afstand. Burgemeester Femke Halsema had die demonstratie niet toegestaan op de Dam en de rechter gaf haar gelijk in een kort geding. De IND test sinds de zomer twee AI-assistenten, Robin en ChatIND, die teksten kunnen bewerken en documenten kunnen opzoeken en samenvatten. Ongeveer 100 medewerkers testen Robin voor publieke informatie en 130 medewerkers testen ChatIND voor vertrouwelijke documenten. De AI-assistenten worden niet gebruikt om besluiten te nemen, benadrukt een woordvoerder. Volgens de IND zijn de tools niet hoog risico en hoeven ze daarom niet aangemeld te worden bij het landelijk algoritmeregister. Bij ingebruikname zal de dienst dat wel doen.
4: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studentes in Utrecht in 2022. De rechtbank legde hem in 2024 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie ging Van Zet door met seksuele handelingen, ondanks protesten van de slachtoffers. Een van hen had blauwe plekken en bloeden, een teken dat de verdachte hardhandig en gewelddadig te werk is gegaan, aldus de advocaat-generaal. Het gerechtshof doet op 1 oktober uitspraak.
17: De Nationale Jeugdraad is kritisch op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Volgens de Nationale Jeugdraad gaat de commissie daarmee verder dan het advies van het Europese expertpanel. De Jeugdraad steunt een verbod op verslavende functies voor minderjarigen, zoals eindeloos scrollen, maar zegt dat dit net zo goed schadelijk is voor jongeren boven de 18. De EU Kids Act is nog een voorstel en moet worden behandeld door het Europees Parlement en de EU-lidstaten.
18: Kindercentrum Bzonder Parkhuis in Amersfoort moet de deuren sluiten na ingrijpen van de GGD en de gemeente, meldt het AD. Het centrum kampt al 3 maanden met een muizenplaag in het historische pand. Medewerkers schrobben dagelijks alles schoon, maar de dieren blijven terugkomen. De sluiting treft 225 kinderen en hun ouders. Medewerkers hebben inmiddels 125 muizenvallen geplaatst, waarvan er donderdagochtend 2 hun werk hadden gedaan.
19: Een bus met Nederlandse toeristen verongelukte vorige week donderdag bij Susch in Zwitserland. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. De laatste 4 gewonden die in een Zwitsers ziekenhuis lagen, zijn donderdag op weg naar Nederland gebracht. Ook de overledenen worden op korte termijn gerepatrieerd, meldt alarmcentrale Eurocross. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Die wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen zijn donderdagavond opnieuw gesloten vanwege militaire activiteit. De Poolse luchtvaartautoriteit meldt dat de luchtmacht is ingezet vanwege aanvallen op Oekraïne. Eerder op donderdag sloot Polen dat deel van het luchtruim ook al enkele uren om dezelfde reden. Het land stuurde toen preventief gevechtsvliegtuigen de lucht in. Of dat donderdagavond ook is gebeurd, is onduidelijk.
21: De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt dat er een reële dreiging uitgaat van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Hij zegt te beschikken over informatie dat Rusland plannen heeft om aanvallen met drones en raketten uit te voeren tegen bondgenoten van Oekraïne. Volgens Tusk zou het Kremlin een dergelijk voorval afdoen als incident om de eenheid binnen de NAVO te testen.
27: Donderdag werden voor de tweede dag op rij luchthavens in het oosten van Polen gesloten nadat een drone was gesignaleerd. Later op de dag volgde een nieuwe sluiting. Zondag nog betichtte Polen Rusland ervan de strijd rond Oekraïne te escaleren richting NAVO-lidstaten. Toen werd vlak bij de Poolse grens een trein aangevallen. De Amerikaanse president Trump is gefotografeerd met een afbeelding waarop lijkt te staan dat het Kennedy Center wordt gesloopt. Een fotograaf maakte de foto op een luchtmachtbasis waar Trump in een vliegtuig zat. Over de toekomst van het naar president Kennedy vernoemde centrum ontstond na Trumps aantreden een juridisch gevecht. Trump-gezinde bestuurders wilden het centrum ook naar hem vernoemen en het sluiten voor renovatie. Trump zei deze week dat het centrum in slechte staat is. Hij zei dat zijn regering erkenning verdient als het te hulp komt. Want anders gaat de boel dicht en wordt het uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt. Venezuela heeft een aantal geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat verschillende nationale en internationale digitale platforms en media weer bekeken kunnen worden. Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een tiental nieuwssites weer bereikbaar is. Minstens 194 sites zijn nog steeds geblokkeerd. Het deblokkeren gebeurde in aanloop naar een nieuwe gespreksronde tussen de interimregering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. De leider van de oppositiedelegatie, Dinora Figuera, noemt het een eerste stap. Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen. In Frankfurt is een van de twee mensen overleden die deze week malaria opliepen zonder in een risicogebied te zijn geweest. Dat meldt het stadsbestuur samen met het universitair ziekenhuis. De persoon woonde wel nabij de luchthaven, maar werkte daar niet. Eind augustus stierven al twee luchthavenmedewerkers aan malaria. Artsen worden opgeroepen extra alert te zijn. En bewoners van de omgeving moeten bij klachten melden dat ze nabij de luchthaven wonen. China heeft Iran gevraagd de Houthis in toom te houden, nadat Saoedi-Arabië om hulp had gevraagd. De Jemenitische Houthis kregen afgelopen week controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië is afhankelijk van die route voor olie-export, China voor import. Beijing is de belangrijkste handelspartner van Iran en de grootste afnemer van Iraanse olie. Iran liet volgens bronnen weten dat vrede in de regio afhangt van de beëindiging van de Amerikaanse aanvallen op het land. En nu het economisch nieuws.
0: Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,14% op 1100,80 punten. Chipfondsen als BESI, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn
27: en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal.
2: Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvée verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
5: De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
6: KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of actieplannen. Er is onder meer gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM de regie neemt of als de directie van KLM zelf de regie neemt, met uitkomsten als het afstoten van onderdelen of een forse banenreductie. Topvrouw Marjan Rintel benadrukt de urgentie en stelt dat wachten geen optie is. KLM ziet het rapport als het begin van het gesprek over strategische keuzes, terwijl vakbond FNV wil weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Duitsland speelt volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena tegen Nederland in een groen retro-shirt. Het nostalgische uitenu is gebaseerd op het shirt dat West-Duitsland droeg tijdens de halve finale van het WK van 1990 tegen Engeland. West-Duitsland won toen na strafschoppen en versloeg vervolgens Argentinië in de finale in Rome. Het tenu is ontworpen door kledingsponsor Adidas. De wedstrijd begint om 20:15 s'avonds.
24: Givai Zegiel heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2029. De 22-jarige middenvelder lag al vast tot medio 2028. Zegiel zegt blij te zijn met het vertrouwen van de club en weet dat hij er nog stappen kan maken. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst is hij nu basisspeler.
25: Bondscoach Mauricio Pochettino heeft PSV'ers Sergiño Dest en Ricardo Pepi opgeroepen voor 4 oefeninterlands van de Verenigde Staten. De Amerikanen spelen tegen Peru, Chili, Mexico en Canada. Van de selectie die op het WK in de 8e finales verloor van België, zijn nog 13 spelers over. Pochettino roept 8 tieners op, waaronder de 16-jarige Kevin Sullivan van Philadelphia Union. Spelers als Christian Pulisic en Folarin Balogun ontbreken door blessures.
26: Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker.
28: Marijn van den Berg heeft de 2e etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer, van Diverdange naar Jonglinster, de snelste in de massasprint.
26: Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden...

0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
1: Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen er daarna nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon met enkele buien, vooral in het noorden. In het zuiden breekt de zon vaker door. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgenmiddag regelmatig zon en in het oosten eerst nog kans op een lichte bui, maar verder droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind aan zee later krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De SBS6 reality-reeks De Bondgenoten. Het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de AVRO-TROS-serie Woeste Grond maken dit jaar kans op de Gouden Televisiering. De organisatie achter de awardshow heeft dat donderdag bekendgemaakt. De felbegeerde tv-prijs wordt volgende maand uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Zowel De Bondgenoten als Kassa is voor het eerst genomineerd. Woeste Grond maakte vorig jaar ook kans, maar zag de publieksprijs toen naar Vandaag Inside gaan. Jumbo roept bepaalde soorten burrata, ricotta en mozzarella van het eigen merk terug. De supermarktketen meldt donderdag dat de producten door onbekende omstandigheden mogelijk een tijdje niet gekoeld zijn geweest. Daardoor kan de houdbaarheidsdatum niet worden gegarandeerd. Het gaat om 3 soorten mozzarella, Jumbo ricotta en Jumbo burrata. Klanten die de producten hebben gekocht, kunnen die terugbrengen naar een winkel van Jumbo en krijgen dan hun geld terug. In het centrum van Amsterdam is donderdagavond veel politie aanwezig vanwege een Israël-manifestatie op de Dam. Rond 6:30, een half uur voor het begin, hebben zich al een paar honderd deelnemers verzameld met Israël-vlaggen. Op een scherm staat Voor Israël, tegen Jodenhaat. Een pro-Palestijnse tegendemonstratie begon rond dezelfde tijd op de Oude Turfmarkt, op een paar honderd meter afstand. Burgemeester Femke Halsema had die demonstratie niet toegestaan op de Dam. En de rechter gaf haar gelijk in een kort geding. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022. De rechtbank legde hem in 2024 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie ging van Zet door met seksuele handelingen, ondanks protesten van de slachtoffers. Een van hen had blauwe plekken en bloeden. Een teken dat de verdachte hardhandig en gewelddadig te werk is gegaan, aldus de advocaat-generaal. Het gerechtshof doet op 1 oktober uitspraak. De Nationale Jeugdraad is kritisch op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Volgens de Nationale Jeugdraad gaat de commissie daarmee verder dan het advies van het Europese expertpanel. De Jeugdraad steunt een verbod op verslavende functies voor minderjarigen, zoals eindeloos scrollen, maar zegt dat dit net zo goed schadelijk is voor jongeren boven de 18. De EU Kids Act is nog een voorstel en moet worden behandeld door het Europees Parlement en de EU-lidstaten. De IND test sinds de zomer 2 AI-assistenten. Robin en ChatIND, die teksten kunnen bewerken en documenten kunnen opzoeken en samenvatten. Ongeveer 100 medewerkers testen Robin voor publieke informatie en 130 medewerkers testen ChatIND voor vertrouwelijke documenten. De AI-assistenten worden niet gebruikt om besluiten te nemen, benadrukt een woordvoerder. Volgens de IND zijn de tools niet hoog risico en hoeven ze daarom niet aangemeld te worden bij het Landelijk Algoritmeregister. Bij ingebruikname zal de dienst dat wel doen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President

0: Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over nieuwe escalatie met Iran. Hij overweegt of hij het Iraanse regime zou vernietigen. Komende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over hoe het verder moet. Die landen zijn nauw betrokken, want tijdens de oorlog in het Midden-Oosten kwamen ook landen onder vuur waar de VS troepen hebben gelegerd. De strijdkrachten hebben opdracht gekregen het troepenniveau in het Midden-Oosten tot het einde van het jaar te handhaven. De Turkse president Erdogan is van plan zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij wil daarvoor vervroegd verkiezingen uitschrijven om de maximale ambtstermijn van 2 keer 5 jaar te omzeilen. De verkiezingen zouden in april 2028 worden gehouden, een maand eerder dan gebruikelijk. Wel moeten eerst 360 van de 600 parlementariërs akkoord zijn. Zijn belangrijkste tegenstander, oud-burgemeester van Istanbul Ekrem İmamoğlu, zit vast en kan vermoedelijk niet deelnemen. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt dat er een reële dreiging uitgaat van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Hij zegt te beschikken over informatie dat Rusland plannen heeft om aanvallen met drones en raketten uit te voeren tegen bondgenoten van Oekraïne. Volgens Tusk zou het Kremlin een dergelijk voorval afdoen als incident om de eenheid binnen de NAVO te testen. Donderdag werden voor de tweede dag op rij luchthavens in het oosten van Polen gesloten nadat een drone was gesignaleerd. Later op de dag volgde een nieuwe sluiting. Zondag nog betichtte Polen Rusland ervan de strijd rond Oekraïne te escaleren richting NAVO-lidstaten. Toen werd vlak bij de Poolse grens een trein aangevallen. De luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen zijn donderdagavond opnieuw gesloten vanwege militaire activiteit. De Poolse luchtvaartautoriteit meldt dat de luchtmacht is ingezet vanwege aanvallen op Oekraïne. Eerder op donderdag sloot Polen dat deel van het luchtruim ook al enkele uren om dezelfde reden. Het land stuurde toen preventief gevechtsvliegtuigen de lucht in. Of dat donderdagavond ook is gebeurd, is onduidelijk. De Amerikaanse president Trump is gefotografeerd met een afbeelding waarop lijkt te staan dat het Kennedy Center wordt gesloopt. Een fotograaf maakte de foto op een luchtmachtbasis waar Trump in een vliegtuig zat. Over de toekomst van het naar president Kennedy vernoemde centrum ontstond na Trumps aantreden een juridisch gevecht. Trump-gezinde bestuurders wilden het centrum ook naar hem vernoemen en het sluiten voor renovatie. Trump zei deze week dat het centrum in slechte staat is. Hij zei dat zijn regering erkenning verdient als het te hulp komt. Want anders gaat de boel dicht en wordt het uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt. Venezuela heeft een aantal geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat verschillende nationale en internationale digitale platforms en media weer bekeken kunnen worden. Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een tiental nieuwssites weer bereikbaar is. Minstens 194 sites zijn nog steeds geblokkeerd. Het deblokkeren gebeurde in aanloop naar een nieuwe gespreksronde tussen de interimregering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. De leider van de oppositiedelegatie, Dinora Figuera, noemt het een eerste stap. Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen. En nu het economisch nieuws. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan. waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,4% op 1100,80 punten. Chipfondsen als BESI, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Givai Zegiel heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2029. De 22-jarige middenvelder lag al vast tot medio 2028. Zegiel zegt blij te zijn met het vertrouwen van de club en weet dat hij er nog stappen kan maken. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst is hij nu basisspeler. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Die Verdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Darter Dirk van Duivenbode heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Titelverdediger Michael van Gerwe komt later vanavond nog in actie. De 37-jarige Brabander won het toernooi 6 keer. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Daarna volgen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen bij een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon met enkele buien, vooral in het noorden. In het zuiden breekt de zon vaker door. Middagtemperatuur morgen rond de 18 graden. In de middag schijnt de zon geregeld en blijft het grotendeels droog. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Aan zee later krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De SBS6 reality-reeks De Bondgenoten. Het wegbezuinigde kassa van BNNVARA en de AVROTROS-serie Woeste Grond maken dit jaar kans op de gouden televisiering. De organisatie achter de awardshow heeft dat donderdag bekendgemaakt. De felbegeerde tv-prijs wordt volgende maand uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Zowel De Bondgenoten als kassa is voor het eerst genomineerd. Woeste Grond maakte vorig jaar ook kans, maar zag de publieksprijs toen naar Vandaag Inside gaan. Jumbo roept bepaalde soorten burrata, ricotta en mozzarella van het eigen merk terug. De supermarktketen meldt donderdag dat de producten door onbekende omstandigheden mogelijk een tijdje niet gekoeld zijn geweest. Daardoor kan de houdbaarheidsdatum niet worden gegarandeerd. Het gaat om 3 soorten mozzarella, Jumbo Ricotta en Jumbo Burrata. Klanten die de producten hebben gekocht, kunnen die terugbrengen naar een winkel van Jumbo en krijgen dan hun geld terug. In het centrum van Amsterdam is donderdagavond veel politie aanwezig vanwege een Israël-manifestatie op de Dam. Rond 6:30, een half uur voor het begin, hebben zich al een paar honderd deelnemers verzameld met Israël-vlaggen. Op een scherm staat Voor Israël, tegen Jodenhaat. Een pro-Palestijnse tegendemonstratie begon rond dezelfde tijd op de Oude Turfmarkt, op een paar honderd meter afstand. Burgemeester Femke Halsema had die demonstratie niet toegestaan op de Dam en de rechter gaf haar gelijk in een kort geding. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022. De rechtbank legde hem in 2024 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie ging Van Zet door met seksuele handelingen, ondanks protesten van de slachtoffers. Een van hen had blauwe plekken en bloeden, een teken dat de verdachte hardhandig en gewelddadig te werk is gegaan. aldus de advocaat-generaal. Het gerechtshof doet op 1 oktober uitspraak. De Nationale Jeugdraad is kritisch op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Volgens de Nationale Jeugdraad gaat de commissie daarmee verder dan het advies van het Europese expertpanel. De Jeugdraad steunt een verbod op verslavende functies voor minderjarigen, zoals eindeloos scrollen, maar zegt dat dit net zo goed schadelijk is voor jongeren boven de 18. De EU Kids Act is nog een voorstel en moet worden behandeld door het Europees Parlement en de EU-lidstaten. De IND test sinds de zomer 2 AI-assistenten, Robin en ChatIND, die teksten kunnen bewerken en documenten kunnen opzoeken en samenvatten. Ongeveer 100 medewerkers testen Robin voor publieke informatie en 130 medewerkers testen ChatIND voor vertrouwelijke documenten. De AI-assistenten worden niet gebruikt om besluiten te nemen, benadrukt een woordvoerder. Volgens de IND zijn de tools niet hoog risico en hoeven ze daarom niet aangemeld te worden bij het landelijk algoritmeregister. Bij ingebruikname zal de dienst dat wel doen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over nieuwe escalatie met Iran. Hij overweegt of hij het Iraanse regime zou vernietigen. Komende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over hoe het verder moet. Die landen zijn nauw betrokken, want tijdens de oorlog in het Midden-Oosten kwamen ook landen onder vuur waar de VS troepen hebben gelegerd. De strijdkrachten hebben opdracht gekregen het troepenniveau in het Midden-Oosten tot het einde van het jaar te handhaven. De Turkse president Erdogan is van plan zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij wil daarvoor vervroegd verkiezingen uitschrijven om de maximale ambtstermijn van 2 keer 5 jaar te omzeilen. De verkiezingen zouden in april 2028 worden gehouden, een maand eerder dan gebruikelijk. Wel moeten eerst 360 van de 600 parlementariërs akkoord zijn. Zijn belangrijkste tegenstander, oud-burgemeester van Istanbul Ekrem İmamoğlu, zit vast en kan vermoedelijk niet deelnemen. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt dat er een reële dreiging uitgaat van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Hij zegt te beschikken over informatie dat Rusland plannen heeft om aanvallen met drones en raketten uit te voeren tegen bondgenoten van Oekraïne. Volgens Tusk zou het Kremlin een dergelijk voorval afdoen als incident om de eenheid binnen de NAVO te testen. Donderdag werden voor de tweede dag op rij luchthavens in het oosten van Polen gesloten nadat een drone was gesignaleerd. Later op de dag volgde een nieuwe sluiting. Zondag nog betichtte Polen Rusland ervan de strijd rond Oekraïne te escaleren richting NAVO-lidstaten. Toen werd vlakbij de Poolse grens een trein aangevallen. De luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen zijn donderdagavond opnieuw gesloten vanwege militaire activiteit. De Poolse luchtvaartautoriteit meldt dat de luchtmacht is ingezet vanwege aanvallen op Oekraïne. Eerder op donderdag sloot Polen dat deel van het luchtruim ook al enkele uren om dezelfde reden. Het land stuurde toen preventief gevechtsvliegtuigen de lucht in. Of dat donderdagavond ook is gebeurd, is onduidelijk. De Amerikaanse president Trump is gefotografeerd met een afbeelding waarop lijkt te staan dat het Kennedy Center wordt gesloopt. Een fotograaf maakte de foto op een luchtmachtbasis waar Trump in een vliegtuig zat. Over de toekomst van het naar president Kennedy vernoemde centrum ontstond na Trumps aantreden een juridisch gevecht. Trump-gezinde bestuurders wilden het centrum ook naar hem vernoemen en het sluiten voor renovatie. Trump zei deze week dat het centrum in slechte staat is. Hij zei dat zijn regering erkenning verdient als het te hulp komt. Want anders gaat de boel dicht en wordt het uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt. Venezuela heeft een aantal geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat verschillende nationale en internationale digitale platforms en media weer bekeken kunnen worden. Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een tiental nieuwssites weer bereikbaar is. Minstens 194 sites zijn nog steeds geblokkeerd. Het deblokkeren gebeurde in aanloop naar een nieuwe gespreksronde tussen de interimregering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. De leider van de oppositiedelegatie, Dinora Figuera, noemt het een eerste stap. Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen. En nu het economisch nieuws. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,4% op 1100,80 punten. Chipfondsen als BESI, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saksen, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Givai Zegiel heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2029. De 22-jarige middenvelder lag al vast tot medio 2028. Zegiel zegt blij te zijn met het vertrouwen van de club en weet dat hij er nog stappen kan maken. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst is hij nu basisspeler. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van die Verdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Darter Dirk van Duivenbode heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Titelverdediger Michael van Gerwen komt later vanavond nog in actie. De 37-jarige Brabander won het toernooi 6 keer. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Daarna volgen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen bij een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon met enkele buien, vooral in het noorden. In het zuiden breekt de zon vaker door. Middagtemperatuur morgen rond de 18 graden. In de middag schijnt de zon geregeld en blijft het grotendeels droog. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Aan zee later krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tijdens de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam hebben 2 betogers donderdagavond rond 19:30 een meterslange Palestijnse vlag van de gevel van de H&M neergelaten. De vlag werd direct door mensen op het plein weggehaald, wat korte tijd tot onrust leidde. De politie omsingelde de winkel snel en hield meerdere pro-Palestijnse betogers aan die toch de Dam opkwamen. Een pro-Palestijnse tegendemonstratie mocht niet op de Dam plaatsvinden van de gemeente en vond daarom plaats op de Oude Turfmarkt, ruim 500 meter verderop. De IND test sinds de zomer twee AI-assistenten, Robin en ChatIND, die teksten kunnen bewerken en documenten kunnen opzoeken en samenvatten. Ongeveer 100 medewerkers testen Robin voor publieke informatie en 130 medewerkers testen ChatIND voor vertrouwelijke documenten. De AI-assistenten worden niet gebruikt om besluiten te nemen en de output wordt gecontroleerd. Volgens de IND zijn de tools niet hoog risico en hoeven ze daarom niet aangemeld te worden bij het Landelijk Algoritmeregister. Maar bij ingebruikname zal dat wel gebeuren. In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen euro, blijkt uit een analyse van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Het RIEC denkt dat dit het topje van de ijsberg is, omdat het onderzoek alleen gaat over transacties gekoppeld aan zorgbedrijven die al als verdacht waren aangemerkt. In de analyse staan onder meer contante stortingen en opnames, overboekingen naar privépersonen en buitenlandse rekeningen en investeringen in vastgoed en luxe goederen. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over zorgcriminaliteit. De SBS6 reality-reeks De Bondgenoten, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de AVRO-TROS-serie Woeste Grond maken dit jaar kans op de Gouden Televisiering. De felbegeerde tv-prijs wordt volgende maand uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Zowel De Bondgenoten als Kassa is voor het eerst genomineerd, terwijl Woeste Grond vorig jaar ook al kans maakte. Ook zijn de genomineerden in de categorie Impact bekend, waaronder de YouTube-serie Hashtag Boos van Tim Hofman, met een uitzending over misstanden bij een jeugdzorginstelling. Jumbo roept bepaalde soorten burrata, ricotta en mozzarella van het eigen merk terug. De supermarktketen meldt donderdag dat de producten door onbekende omstandigheden mogelijk een tijdje niet gekoeld zijn geweest. Daardoor kan de houdbaarheidsdatum niet worden gegarandeerd. Het gaat om drie soorten mozzarella, Jumbo ricotta en Jumbo burrata. Klanten die de producten hebben gekocht, kunnen die terugbrengen naar een winkel van Jumbo en krijgen dan hun geld terug. De Nationale Jeugdraad is kritisch op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Volgens de Nationale Jeugdraad gaat de commissie daarmee verder dan het advies van het Europese expertpanel. De Jeugdraad steunt een verbod op verslavende functies voor minderjarigen, zoals eindeloos scrollen, maar zegt dat dit net zo goed schadelijk is voor jongeren boven de 18. De EU Kids Act is nog een voorstel en moet worden behandeld door het Europees Parlement en de EU-lidstaten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft achter gesloten deuren campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe in het hoofdkwartier van zijn Christendemocraten. Merz vergezelde kandidaat Stefan Evers, die de CDU aanvoert, nadat zittend burgemeester Kai Wegner in juli zijn kandidatuur introk. De bondskanselier zag zijn populariteit dit jaar kelderen en hield zich eerder op de achtergrond bij verkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse AfD uiteindelijk won. De CDU hoopt in Berlijn op winst en staat in peilingen net onder Die Linke. De Duitse politie heeft een man gearresteerd voor poging tot brandstichting bij een synagoge in Wuppertal. De 37-jarige verdachte van Afghaanse herkomst zou het gebouw hebben overgoten met een licht ontvlambare vloeistof. Hij werd ter plaatse aangehouden en was eerder in beeld bij de politie. Duitse media leggen een link met de Yom Kippur-viering komende zondag. De Joodse koepelorganisatie in Duitsland heeft de poging tot brandstichting veroordeeld. Zeker 7 mensen zijn gewond geraakt door een incident op een militair oefenterrein in Zweden. De autoriteiten gaan uit van een ongeval, meldt de Zweedse krijgsmacht. Het ongeval vond aan het eind van de middag plaats, maar de krijgsmacht treedt niet in detail over wat er precies is gebeurd. Zweedse media berichten dat de hulpdiensten uitrukten na een explosie, mogelijk bij het opruimen van niet ontplofte munitie. 5 slachtoffers worden op de intensive care behandeld.
4: President Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over nieuwe escalatie met Iran. Hij overweegt of hij het Iraanse regime zou vernietigen. Komende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over hoe het verder moet. Die landen zijn nauw betrokken, want tijdens de oorlog in het Midden-Oosten kwamen ook landen onder vuur waar de VS troepen hebben gelegerd. De strijdkrachten hebben opdracht gekregen het troepenniveau in het Midden-Oosten tot het einde van het jaar te handhaven.
0: De Turkse president Erdogan is van plan zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij wil daarvoor vervroegd verkiezingen uitschrijven om de maximale ambtstermijn van 2 keer 5 jaar te omzeilen. De verkiezingen zouden in april 2028 worden gehouden, een maand eerder dan gebruikelijk. Wel moeten eerst 360 van de 600 parlementariërs akkoord zijn. Zijn belangrijkste tegenstander, oud-burgemeester van Istanbul Ekrem İmamoğlu, zit vast en kan vermoedelijk niet deelnemen. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt dat er een reële dreiging uitgaat van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Hij zegt te beschikken over informatie dat Rusland plannen heeft om aanvallen met drones en raketten uit te voeren tegen bondgenoten van Oekraïne. Volgens Tusk zou het Kremlin een dergelijk voorval afdoen als incident om de eenheid binnen de NAVO te testen. Donderdag werden voor de 2e dag op rij luchthavens in het oosten van Polen gesloten nadat een drone was gesignaleerd. Later op de dag volgde een nieuwe sluiting. Zondag nog betichtte Polen Rusland ervan de strijd rond Oekraïne te escaleren richting NAVO-lidstaten. Toen werd vlakbij de Poolse grens een trein aangevallen. En nu het economisch nieuws. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,14% op 1100,80 punten. Chipfondsen als Besi, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saksen, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van Sao Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. Darter Dirk van Duivenbode heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Titelverdediger Michael van Gerwe komt later vanavond nog in actie. De 37-jarige Brabander won het toernooi 6 keer. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 PM. Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Daarna volgen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, met een minimumtemperatuur rond de 12 graden. Morgenochtend af en toe zon met enkele buien, vooral in het noorden. Morgenmiddag wordt het droger met regelmatig zon en een graad of 18. De wind blijft zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee later krachtig. Morgenavond wisselend bewolkt en vrijwel overal droog.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tijdens de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam hebben twee betogers donderdagavond rond 7:30 een meterslange Palestijnse vlag van de gevel van de H&M neergelaten. De vlag werd direct door mensen op het plein weggehaald, wat korte tijd tot onrust leidde. De politie omsingelde de winkel snel en hield meerdere pro-Palestijnse betogers aan die toch de Dam opkwamen. Een pro-Palestijnse tegendemonstratie mocht niet op de Dam plaatsvinden van de gemeente en vond daarom plaats op de oude turfmarkt, ruim 500 meter verderop. De IND test sinds de zomer twee AI-assistenten, Robin en ChatIND, die teksten kunnen bewerken en documenten kunnen opzoeken en samenvatten. Ongeveer 100 medewerkers testen Robin voor publieke informatie en 130 medewerkers testen ChatIND voor vertrouwelijke documenten. De AI-assistenten worden niet gebruikt om besluiten te nemen en de output wordt gecontroleerd. Volgens de IND zijn de tools niet hoog risico en hoeven ze daarom niet aangemeld te worden bij het Landelijk Algoritmeregister. Maar bij ingebruikname zal dat wel gebeuren. In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen euro, blijkt uit een analyse van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Het RIEC denkt dat dit het topje van de ijsberg is, omdat het onderzoek alleen gaat over transacties gekoppeld aan zorgbedrijven die al als verdacht waren aangemerkt. In de analyse staan onder meer contante stortingen en opnames, overboekingen naar privépersonen en buitenlandse rekeningen en investeringen in vastgoed en luxe goederen. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over zorgcriminaliteit. De SBS6 reality-reeks De Bondgenoten, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de AVRO-TROS-serie Woeste Grond maken dit jaar kans op de Gouden Televisiering. De felbegeerde tv-prijs wordt volgende maand uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Zowel De Bondgenoten als Kassa is voor het eerst genomineerd, terwijl Woeste Grond vorig jaar ook al kans maakte. Ook zijn de genomineerden in de categorie Impact bekend, waaronder de YouTube-serie #boos van Tim Hofman, met een uitzending over misstanden bij een jeugdzorginstelling. Jumbo roept bepaalde soorten burrata, ricotta en mozzarella van het eigen merk terug. De supermarktketen meldt donderdag dat de producten door onbekende omstandigheden mogelijk een tijdje niet gekoeld zijn geweest. Daardoor kan de houdbaarheidsdatum niet worden gegarandeerd. Het gaat om drie soorten mozzarella, Jumbo ricotta en Jumbo burrata. Klanten die de producten hebben gekocht, kunnen die terugbrengen naar een winkel van Jumbo en krijgen dan hun geld terug. De Nationale Jeugdraad is kritisch op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Volgens de Nationale Jeugdraad gaat de commissie daarmee verder dan het advies van het Europese expertpanel. De Jeugdraad steunt een verbod op verslavende functies voor minderjarigen, zoals eindeloos scrollen, maar zegt dat dit net zo goed schadelijk is voor jongeren boven de 18. De EU Kids Act is nog een voorstel en moet worden behandeld door het Europees Parlement en de EU-lidstaten.
1: Geen tijd?
5: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft achter gesloten deuren campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe in het hoofdkwartier van zijn Christendemocraten. Merz vergezelde kandidaat Stefan Evers, die de CDU aanvoert, nadat zittend burgemeester Kai Wegner in juli zijn kandidatuur introk. De bondskanselier zag zijn populariteit dit jaar kelderen en hield zich eerder op de achtergrond bij verkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse AfD uiteindelijk won. De CDU hoopt in Berlijn op winst en staat in peilingen net onder Die Linke.
7: De Duitse politie heeft een man gearresteerd voor poging tot brandstichting bij een synagoge in Wuppertal. De 37-jarige verdachte van Afghaanse herkomst zou het gebouw hebben overgoten met een licht ontvlambare vloeistof. Hij werd ter plaatse aangehouden en was eerder in beeld bij de politie. Duitse media leggen een link met de Yom Kippur-viering komende zondag. De Joodse koepelorganisatie in Duitsland heeft de poging tot brandstichting veroordeeld. Zeker 7 mensen zijn gewond geraakt door een incident op een militair oefenterrein in Zweden. De autoriteiten gaan uit van een ongeval, meldt de Zweedse krijgsmacht. Het ongeval vond aan het eind van de middag plaats, maar de krijgsmacht treedt niet in detail over wat er precies is gebeurd. Zweedse media berichten dat de hulpdiensten uitrukten na een explosie, mogelijk bij het opruimen van niet ontplofte munitie. 5 slachtoffers worden op de intensive care behandeld.
8: President Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over nieuwe escalatie met Iran. Hij overweegt of hij het Iraanse regime zou vernietigen. Komende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over hoe het verder moet. Die landen zijn nauw betrokken, want tijdens de oorlog in het Midden-Oosten kwamen ook landen onder vuur waar de VS troepen hebben gelegerd. De strijdkrachten hebben opdracht gekregen het troepenniveau in het Midden-Oosten tot het einde van het jaar te handhaven.
9: De Turkse president Erdogan is van plan zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij wil daarvoor vervroegd verkiezingen uitschrijven om de maximale ambtstermijn van 2 keer 5 jaar te omzeilen. De verkiezingen zouden in april 2028 worden gehouden, een maand eerder dan gebruikelijk. Wel moeten eerst 360 van de 600 parlementariërs akkoord zijn. Zijn belangrijkste tegenstander, oud-burgemeester van Istanbul Ekrem İmamoğlu, zit vast en kan vermoedelijk niet deelnemen.
10: De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt dat er een reële dreiging uitgaat van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Hij zegt te beschikken over informatie dat Rusland plannen heeft om aanvallen met drones en raketten uit te voeren tegen bondgenoten van Oekraïne. Volgens Tusk zou het Kremlin een dergelijk voorval afdoen als incident om de eenheid binnen de NAVO te testen. Donderdag werden voor de 2e dag op rij luchthavens in het oosten van Polen gesloten nadat een drone was gesignaleerd. Later op de dag volgde een nieuwe sluiting. Zondag nog betichtte Polen Rusland ervan de strijd rond Oekraïne te escaleren richting NAVO-lidstaten. Toen werd vlak bij de Poolse grens een trein aangevallen.
11: En nu het economisch nieuws. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
12: Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan.
13: waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot

0: procent. Parijs en Frankfurt wonnen tot 18%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer doet om de Europese autosector te beschermen tegen Chinese concurrentie. Minister van Financiën Lars Klingbeil zegt dat er actie moet komen tegen oneerlijke handelspraktijken van China. Hij pleit voor hoge importheffingen op Chinese plug-in hybrides en regels over lokaal inkopen. Ook de deelstaten Neder-Saxe, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, vragen om strengere maatregelen en soepelere Europese uitstootregels. Volkswagen is van plan nog eens 50.000 banen te schrappen, bovenop de 50.000 arbeidsplaatsen die eerder al verloren gingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Die Verdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. Darter Dirk van Duivenbode heeft de tweede

0: ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Titelverdediger Michael van Gerwen komt later vanavond nog in actie. De 37-jarige Brabander won het toernooi 6 keer. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Daarna volgen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, met een minimumtemperatuur rond de 12 graden. Morgenochtend af en toe zon met enkele buien, vooral in het noorden. Morgenmiddag wordt het droger met regelmatig zon en een graad of 18. De wind blijft zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee later krachtig. Morgenavond wisselend bewolkt en vrijwel overal droog.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tijdens de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam hebben twee betogers donderdagavond een meterslange Palestijnse vlag van de winkelgevel van de H&M neergelaten. Ook strooiden ze vele flyers. De vlag werd gelijk door mensen op het plein weggehaald, wat korte tijd tot onrust leidde. De winkel werd snel na het incident, dat rond 19:30 gebeurde, omsingeld door politie. Meerdere mensen in de winkel werden later door de politie aangehouden. Ook heeft de politie meerdere pro-Palestijnse betogers aangehouden die toch de Dam opkwamen en leuzen riepen. Een pro-Palestijnse tegendemonstratie mocht niet op de Dam plaatsvinden en werd daarom gehouden op de oude Turfmarkt, op ruim 500 meter afstand van de Dam. Burgemeester Juri Minses van de Gelderse gemeente Heumen heeft het kabinet opgeroepen om zware criminaliteit aan te pakken. Hij deed dat aan het begin van de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het massale geweld in Overasselt, dat onder gemeente Heumen valt. Ook is tijdens de vergadering kort stilgestaan bij de dood van de beveiliger. Volgens Minses is er in Overasselt een vorm van extreem geweld aan de oppervlakte gekomen en zichtbaar geworden. En gaat het om een nationaal probleem. Hij zei dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen bij het bestrijden van de criminaliteit. In de vroege ochtend van 1 september werd bij een woning in Overasselt de 51-jarige beveiliger Barry Leenders uit Wiegen doodgeschoten. En raakte twee agenten, die als eerste ter plaatse kwamen, zwaar gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, met verschillende nationaliteiten en leeftijden tussen de 16 en 32 jaar.
4: De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Dat betekent dat er in beginsel zones rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld van 250 meter. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het dagelijks bestuur denkt dat het huidige plan van 250 meter zones genoeg is. En dat deze afstand ook juridisch houdbaar is. Het kabinet gaf onlangs onder meer aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. In de Provinciale Staten bleek donderdagavond grote steun voor deze insteek. In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen euro, blijkt uit een analyse van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Het RIEC denkt dat dit het topje van de ijsberg is, omdat het onderzoek alleen gaat over transacties gekoppeld aan zorgbedrijven die al als verdacht waren aangemerkt.
3: In de analyse staan onder meer contante stortingen en opnames, overboekingen naar privépersonen en buitenlandse rekeningen en investeringen in vastgoed en luxe goederen. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over zorgcriminaliteit. De IND test sinds de zomer twee AI-assistenten, Robin en ChatIND, die teksten kunnen bewerken en documenten kunnen opzoeken en samenvatten. Ongeveer 100 medewerkers testen Robin voor publieke informatie en 130 medewerkers testen ChatIND voor vertrouwelijke documenten. De AI-assistenten worden niet gebruikt om besluiten te nemen en de output wordt gecontroleerd. Volgens de IND zijn de tools niet hoog risico en hoeven ze daarom niet aangemeld te worden bij het Landelijk Algoritmeregister. Maar bij ingebruikname zal dat wel gebeuren. De SBS6 reality-reeks De Bondgenoten, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de AVRO-TROS-serie Woeste Grond maken dit jaar kans op de Gouden Televisiering. De felbegeerde tv-prijs wordt volgende maand uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Zowel De Bondgenoten als Kassa is voor het eerst genomineerd, terwijl Woeste Grond vorig jaar ook al kans maakte. Ook zijn de genomineerden in de categorie Impact bekend, waaronder de YouTube-serie #boos van Tim Hofman, met een uitzending over misstanden bij een jeugdzorginstelling.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het vliegverkeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen het donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. Zeker 7 mensen zijn gewond geraakt door een incident op een militair oefenterrein in Zweden. De autoriteiten gaan uit van een ongeval, meldt de Zweedse krijgsmacht. Het ongeval vond aan het eind van de middag plaats, maar de krijgsmacht treedt niet in detail over wat er precies is gebeurd. Zweedse media berichten dat de hulpdiensten uitrukten na een explosie, mogelijk bij het opruimen van niet ontplofte munitie. 5 slachtoffers worden op de intensive care behandeld. De Duitse politie heeft een man gearresteerd voor poging tot brandstichting bij een synagoge in Wuppertal. De 37-jarige verdachte van Afghaanse herkomst zou het gebouw hebben overgoten met een licht ontvlambare vloeistof. Hij werd ter plaatse aangehouden en was eerder in beeld bij de politie. Duitse media leggen een link met de Yom Kippur-viering komende zondag. De Joodse koepelorganisatie in Duitsland heeft de poging tot brandstichting veroordeeld. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft achter gesloten deuren campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe in het hoofdkwartier van zijn Christendemocraten. Merz vergezelde kandidaat Stefan Evers, die de CDU aanvoert, nadat zittend burgemeester Kai Wegner in juli zijn kandidatuur introk. De bondskanselier zag zijn populariteit dit jaar kelderen en hield zich eerder op de achtergrond bij verkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse AfD uiteindelijk won. De CDU hoopt in Berlijn op winst en staat in peilingen net onder Die Linke. President Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over nieuwe escalatie met Iran. Hij overweegt of hij het Iraanse regime zou vernietigen. Komende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over hoe het verder moet. Die landen zijn nauw betrokken, want tijdens de oorlog in het Midden-Oosten kwamen ook landen onder vuur waar de VS troepen hebben gelegerd. De strijdkrachten hebben opdracht gekregen het troepenniveau in het Midden-Oosten tot het einde van het jaar te handhaven. De Turkse president Erdogan is van plan zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij wil daarvoor vervroegd verkiezingen uitschrijven om de maximale ambtstermijn van 2 keer 5 jaar te omzeilen. De verkiezingen zouden in april 2028 worden gehouden, een maand eerder dan gebruikelijk.
3: Wel moeten eerst 360 van de 600 parlementariërs akkoord zijn. Zijn belangrijkste tegenstander, oud-burgemeester van Istanbul Ekrem İmamoğlu, zit vast en kan vermoedelijk niet deelnemen.
5: En nu het economisch nieuws.
3: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarkt Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Daarmee verstevigt Rusland de greep op de eigen economie en verliezen opnieuw westerse bedrijven de controle over hun bezittingen. Eerder deden de Russen dit ook al bij Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. Het Nederlandse verfconcern AkzoNobel overkwam eerder dit jaar hetzelfde. Maar Rusland vertegenwoordigde minder dan 2% van de omzet.
5: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,14% op 1100,80 punten. Chipfondsen als BESI, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvée verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers.
6: De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lou Pop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker.
1: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. Darter Dirk van Duivenbode heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Titelverdediger Michael van Gerwe komt later vanavond nog in actie. De 37-jarige Brabander won het toernooi 6 keer. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma.
0: NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen langzaam naar het oosten weg. Daarna volgen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, met temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend af en toe zon en enkele buien, vooral in het noorden. In de middag klaart het verder op en blijft het grotendeels droog, met zo'n 18 graden. De zuidwestenwind blijft matig. Aan de zee vrij krachtig. Morgenavond wisselend bewolkt en verder droog.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tijdens de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam hebben 2 betogers donderdagavond een meterslange Palestijnse vlag van de winkelgevel van de H&M neergelaten. Ook strooiden ze vele flyers. De vlag werd gelijk door mensen op het plein weggehaald, wat korte tijd tot onrust leidde. De winkel werd snel na het incident, dat rond 19:30 gebeurde, omsingeld door politie. Meerdere mensen in de winkel werden later door de politie aangehouden. Ook heeft de politie meerdere pro-Palestijnse betogers aangehouden die toch de Dam opkwamen en leuzen riepen. Een pro-Palestijnse tegendemonstratie mocht niet op de Dam plaatsvinden en werd daarom gehouden op de oude Turfmarkt, op ruim 500 meter afstand van de Dam. Burgemeester Juri Minses van de Gelderse gemeente Heumen heeft het kabinet opgeroepen om zware criminaliteit aan te pakken. Hij deed dat aan het begin van de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het massale geweld in Overasselt, dat onder gemeente Heumen valt. Ook is tijdens de vergadering kort stilgestaan bij de dood van de beveiliger. Volgens Minses is er in Overasselt een vorm van extreem geweld aan de oppervlakte gekomen en zichtbaar geworden. En gaat het om een nationaal probleem. Hij zei dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen bij het bestrijden van de criminaliteit. In de vroege ochtend van 1 september werd bij een woning in Overasselt de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen doodgeschoten. En raakte twee agenten, die als eerste ter plaatse kwamen, zwaar gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, met verschillende nationaliteiten en leeftijden tussen de 16 en 32 jaar.
4: De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Dat betekent dat er in beginsel zones rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld van 250 meter. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het dagelijks bestuur denkt dat het huidige plan van 250 meter zones genoeg is. En dat deze afstand ook juridisch houdbaar is. Het kabinet gaf onlangs onder meer aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. In de Provinciale Staten bleek donderdagavond grote steun voor deze insteek. In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen euro, blijkt uit een analyse van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Het RIEC denkt dat dit het topje van de ijsberg is, omdat het onderzoek alleen gaat over transacties gekoppeld aan zorgbedrijven die al als verdacht waren aangemerkt. In de analyse staan onder meer contante stortingen en opnames, overboekingen naar privépersonen en buitenlandse rekeningen, en investeringen in vastgoed en luxe goederen. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over zorgcriminaliteit. De IND test sinds de zomer twee AI-assistenten, Robin en ChatIND, die teksten kunnen bewerken en documenten kunnen opzoeken en samenvatten. Ongeveer 100 medewerkers testen Robin voor publieke informatie en 130 medewerkers testen ChatIND voor vertrouwelijke documenten. De AI-assistenten worden niet gebruikt om besluiten te nemen en de output wordt gecontroleerd. Volgens de IND zijn de tools niet hoog risico en hoeven ze daarom niet aangemeld te worden bij het Landelijk Algoritmeregister. Maar bij ingebruikname zal dat wel gebeuren. De SBS6 reality-reeks De Bondgenoten, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de AVRO-TROS-serie Woeste Grond maken dit jaar kans op de Gouden Televisiering. De felbegeerde tv-prijs wordt volgende maand uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Zowel De Bondgenoten als Kassa is voor het eerst genomineerd, terwijl Woeste Grond vorig jaar ook al kans maakte. Ook zijn de genomineerden in de categorie Impact bekend, waaronder de YouTube-serie Hashtag Boos van Tim Hofman, met een uitzending over misstanden bij een jeugdzorginstelling.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het vliegverkeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen het donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. Zeker 7 mensen zijn gewond geraakt door een incident op een militair oefenterrein in Zweden. De autoriteiten gaan uit van een ongeval, meldt de Zweedse krijgsmacht. Het ongeval vond aan het eind van de middag plaats, maar de krijgsmacht treedt niet in detail over wat er precies is gebeurd. Zweedse media berichten dat de hulpdiensten uitrukten na een explosie, mogelijk bij het opruimen van niet ontplofte munitie. 5 slachtoffers worden op de intensive care behandeld.
3: De Duitse politie heeft een man gearresteerd voor poging tot brandstichting bij een synagoge in Wuppertal. De 37-jarige verdachte van Afghaanse herkomst zou het gebouw hebben overgoten met een licht ontvlambare vloeistof. Hij werd ter plaatse aangehouden en was eerder in beeld bij de politie. Duitse media leggen een link met de Yom Kippur-viering komende zondag. De Joodse koepelorganisatie in Duitsland heeft de poging tot brandstichting veroordeeld.
4: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft achter gesloten deuren campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe in het hoofdkwartier van zijn Christen-Democraten. Merz vergezelde kandidaat Stefan Evers, die de CDU aanvoert, nadat zittend burgemeester Kai Wegner in juli zijn kandidatuur introk. De bondskanselier zag zijn populariteit dit jaar kelderen en hield zich eerder op de achtergrond bij verkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse AfD uiteindelijk won. De CDU hoopt in Berlijn op winst en staat in peilingen net onder die linke.
7: President Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over nieuwe escalatie met Iran. Hij overweegt of hij het Iraanse regime zal vernietigen. Komende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over hoe het verder moet. Die landen zijn nauw betrokken, want tijdens de oorlog in het Midden-Oosten kwamen ook landen onder vuur waar de VS troepen hebben gelegerd. De strijdkrachten hebben opdracht gekregen het troepenniveau in het Midden-Oosten tot het einde van het jaar te handhaven.
4: De Turkse president Erdogan is van plan zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij wil daarvoor vervroegd verkiezingen uitschrijven om de maximale ambtstermijn van 2 keer 5 jaar te omzeilen. De verkiezingen zouden in april 2028 worden gehouden, een maand eerder dan gebruikelijk. Wel moeten eerst 360 van de 600 parlementariërs akkoord zijn. Zijn belangrijkste tegenstander, oud-burgemeester van Istanbul Ekrem İmamoğlu, zit vast en kan vermoedelijk niet deelnemen.
8: En nu het economisch nieuws.
9: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarkt Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Daarmee verstevigt Rusland de greep op de eigen economie en verliezen opnieuw westerse bedrijven de controle over hun bezittingen. Eerder deden de Russen dit ook al bij Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. Het Nederlandse verfconcern AkzoNobel overkwam eerder dit jaar hetzelfde. Maar Rusland vertegenwoordigde minder dan 2% van de omzet.
4: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
5: Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,4% op 1100,80 punten. Chipfondsen als Besi, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%.
10: Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal.
11: Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandes wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Die Verdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. Darter Dirk van Duivenbode heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Titelverdediger Michael van Gerwen komt later vanavond nog in actie. De 37-jarige Brabander won het toernooi 6 keer. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma.
13: NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen langzaam naar het oosten weg. Daarna volgen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, met temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend af en toe zon en enkele buien, vooral in het noorden. In de middag klaart het verder op en blijft het grotendeels droog, met zo'n 18 graden. De zuidwestenwind blijft matig, aan de zee vrij krachtig. Morgenavond wisselend bewolkt en verder droog.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam zijn donderdagavond ongeveer 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod toch demonstreerden tegen een Israël-manifestatie. De politie omsingelde de groep bij het Nationale Monument en voerde hen af in een stadsbus. Eerder op de avond werden ook al meerdere betogers aangehouden in de H&M, waar een Palestijnse vlag van een balkon werd neergelaten. Een rechter had de gemeente Amsterdam in het gelijk gesteld dat de tegendemonstratie niet op de Dam mocht plaatsvinden. De Israël-manifestatie liep na 2 uur rond 9 uur 's avonds af.
15: Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vrijdag in 9 provincies individueel op het Westnijlvirus. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd getest. Eerder werd bekend dat een persoon was overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen door een bloedtransfusie. Al is niet duidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Sanquin is intensiever gaan testen nadat besmettingen de afgelopen weken opliepen.
16: Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
17: De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Dat betekent dat er in beginsel zones rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld van 250 meter. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het dagelijks bestuur denkt dat het huidige plan van 250 meter zones genoeg is en dat deze afstand ook juridisch houdbaar is. Het kabinet gaf onlangs onder meer aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. In de Provinciale Staten bleek donderdagavond grote steun voor deze insteek.
18: De SBS6 reality-reeks De Bondgenoten, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de AVRO-TROS-serie Woeste Grond maken dit jaar kans op de Gouden Televisiering. De felbegeerde tv-prijs wordt volgende maand uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Zowel De Bondgenoten als Kassa is voor het eerst genomineerd, terwijl Woeste Grond vorig jaar ook al kans maakte. Ook zijn de genomineerden in de categorie Impact bekend, waaronder de YouTube-serie Hashtag Boos van Tim Hofman, met een uitzending over misstanden bij een jeugdzorginstelling. De IND test sinds de zomer 2 AI-assistenten, Robin en ChatIND, die teksten kunnen bewerken en documenten kunnen opzoeken en samenvatten. Ongeveer 100 medewerkers testen Robin voor publieke informatie en 130 medewerkers testen ChatIND voor vertrouwelijke documenten. De AI-assistenten worden niet gebruikt om besluiten te nemen en de output wordt gecontroleerd. Volgens de IND zijn de tools niet hoog risico en hoeven ze daarom niet aangemeld te worden bij het Landelijk Algoritmeregister. Maar bij ingebruikname zal dat wel gebeuren.
2: Geen tijd?
19: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. Het vliegverkeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen het donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. De Duitse politie heeft een man gearresteerd voor poging tot brandstichting bij een synagoge in Wuppertal. De 37-jarige verdachte van Afghaanse herkomst zou het gebouw hebben overgoten met een licht ontvlambare vloeistof. Hij werd ter plaatse aangehouden en was eerder in beeld bij de politie. Duitse media leggen een link met de Yom Kippur-viering komende zondag. De Joodse koepelorganisatie in Duitsland heeft de poging tot brandstichting veroordeeld. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft achter gesloten deuren campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe in het hoofdkwartier van zijn Christen-Democraten. Merz vergezelde kandidaat Stefan Evers, die de CDU aanvoert, nadat zittend burgemeester Kai Wegner in juli zijn kandidatuur introk. De bondskanselier zag zijn populariteit dit jaar kelderen en hield zich eerder op de achtergrond bij verkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de uiterst rechtse AfD uiteindelijk won. De CDU hoopt in Berlijn op winst en staat in peilingen net onder die linke. Zeker 7 mensen zijn gewond geraakt door een incident op een militair oefenterrein in Zweden. De autoriteiten gaan uit van een ongeval, meldt de Zweedse krijgsmacht. Het ongeval vond aan het eind van de middag plaats, maar de krijgsmacht treedt niet in detail over wat er precies is gebeurd. Zweedse media berichten dat de hulpdiensten uitrukten na een explosie, mogelijk bij het opruimen van niet ontplofte munitie. 5 slachtoffers worden op de intensive care behandeld.
21: En nu het economisch nieuws.
20: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
21: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
0: Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
6: Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,4% op 1100,80 punten. Chipfondsen als BESI, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%.
22: Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal.
23: Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, het bedrijf achter Melkmeisje en Odorex. Het merk past niet bij de strategie van Unilever om te investeren in wereldwijde merken, omdat Zwitsal vooral bekend is in Nederland en België. Topman Fernando Fernandez wil zich volledig richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De afgelopen jaren stootte Unilever al meerdere merken af. Eerder dit jaar werd een groot deel van de voedingsmiddelendivisie met merken als Knorr en Calvé verkocht aan McCormick. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker.
26: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Die Verdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal.
27: Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige Van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross, nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Dirk van Duivenbode heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Kevin Doets verloor in de eerste ronde met 6-3 van de Engelsman Ross Smith. Titelverdediger Michael van Gerwen komt later vanavond nog in actie. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma in Amsterdam.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen weg naar het oosten en volgen er nog enkele buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, met een minimumtemperatuur rond 12 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden nog wat buien. In de middag klaart het verder op en blijft het droog, met temperaturen rond 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Holland houdt vast aan zones van 250 meter rond kwetsbare natuurgebieden, waarin de landbouw minder intensief moet worden. Het kabinet wil juist zones van 500 tot 1000 meter invoeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt 250 meter genoeg en juridisch houdbaar. Melkveehouderijen in de provincie hebben sinds 2019 al 18% minder stikstof uitgestoten. In de Provinciale Staten is er grote steun voor deze aanpak.
4: Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vrijdag in 9 provincies individueel op het Westnijlvirus. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd getest. Eerder werd bekend dat een persoon was overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen door een bloedtransfusie. Al is niet duidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Sanquin is intensiever gaan testen nadat besmettingen de afgelopen weken opliepen.
5: Op de Dam in Amsterdam zijn donderdagavond ongeveer 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod toch demonstreerden tegen een Israël-manifestatie. De politie omsingelde de groep bij het Nationale Monument en voerde hen af in een stadsbus. Eerder op de avond werden ook al meerdere betogers aangehouden in de H&M, waar een Palestijnse vlag van een balkon werd neergelaten. Een rechter had de gemeente Amsterdam in het gelijk gesteld dat de tegendemonstratie niet op de Dam mocht plaatsvinden. De Israël-manifestatie liep na 2 uur rond 9 uur 's avonds af.
7: Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft.
8: In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven. De IND test sinds de zomer twee AI-assistenten, Robin en ChatIND, die teksten kunnen bewerken en documenten kunnen opzoeken en samenvatten. Ongeveer 100 medewerkers testen Robin voor publieke informatie en 130 medewerkers testen ChatIND voor vertrouwelijke documenten. De AI-assistenten

0: Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen euro, blijkt uit een analyse van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Het RIEC denkt dat dit het topje van de ijsberg is, omdat het onderzoek alleen gaat over transacties gekoppeld aan zorgbedrijven die al als verdacht waren aangemerkt. In de analyse staan onder meer contante stortingen en opnames, overboekingen naar privépersonen en buitenlandse rekeningen en investeringen in vastgoed en luxe goederen. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over zorgcriminaliteit.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. Het vliegverkeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen het donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. De Duitse politie heeft een man gearresteerd voor poging tot brandstichting bij een synagoge in Wuppertal. De 37-jarige verdachte van Afghaanse herkomst zou het gebouw hebben overgoten met een licht ontvlambare vloeistof. Hij werd ter plaatse aangehouden en was eerder in beeld bij de politie. Duitse media leggen een link met de Yom Kippur-viering komende zondag. De Joodse koepelorganisatie in Duitsland heeft de poging tot brandstichting veroordeeld. En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren.

0: Achter Bitbank staat zakenman Babak Zanjani. Die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
1: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,4% op 1100,80 punten. Chipfondsen als Besi, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Dirk van Duivenbode heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Kevin Doets verloor in de eerste ronde met 6-3 van de Engelsman Ross Smith. Titelverdediger Michael van Gerwen komt later vanavond nog in actie. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma in Amsterdam.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Daarna volgen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht blijft het grotendeels droog met een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon met enkele buien, vooral in het noorden. In het zuiden breekt de zon vaker door. Morgenmiddag geregeld zon en verder droog, behalve misschien nog een lichte bui in het oosten. Het wordt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Holland houdt vast aan zones van 250 meter rond kwetsbare natuurgebieden, waarin de landbouw minder intensief moet worden. Het kabinet wil juist zones van 500 tot 1000 meter invoeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt 250 meter genoeg en juridisch houdbaar. Melkveehouderijen in de provincie hebben sinds 2019 al 18% minder stikstof uitgestoten. In de Provinciale Staten is er grote steun voor deze aanpak. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vrijdag in 9 provincies individueel op het Westnijlvirus. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd getest. Eerder werd bekend dat een persoon was overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen door een bloedtransfusie. Al is niet duidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Sanquin is intensiever gaan testen nadat besmettingen de afgelopen weken opliepen. Op de Dam in Amsterdam zijn donderdagavond ongeveer 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod toch demonstreerden tegen een Israël-manifestatie. De politie omsingelde de groep bij het Nationale Monument en voerde hen af in een stadsbus. Eerder op de avond werden ook al meerdere betogers aangehouden in de H&M, waar een Palestijnse vlag van een balkon werd neergelaten. Een rechter had de gemeente Amsterdam in het gelijk gesteld dat de tegendemonstratie niet op de Dam mocht plaatsvinden. De Israël-manifestatie liep na 2 uur rond 9 uur 's avonds af. Burgemeester Joeri Minses van Heumen
1: heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minces zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven. De IND test sinds de zomer twee AI-assistenten, Robin en ChatIND, die teksten kunnen bewerken en documenten kunnen opzoeken en samenvatten. Ongeveer 100 medewerkers testen Robin voor publieke informatie en 130 medewerkers testen ChatIND voor vertrouwelijke documenten. De AI-assistenten worden niet gebruikt om besluiten te nemen en de output wordt gecontroleerd. Volgens de IND zijn de tools niet hoog risico en hoeven ze daarom niet aangemeld te worden bij het Landelijk Algoritmeregister. Maar bij ingebruikname zal dat wel gebeuren. In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen euro, blijkt uit een analyse van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Het RIEC denkt dat dit het topje van de ijsberg is, omdat het onderzoek alleen gaat over transacties gekoppeld aan zorgbedrijven die al als verdacht waren aangemerkt. In de analyse staan onder meer contante stortingen en opnames, overboekingen naar privépersonen en buitenlandse rekeningen en investeringen in vastgoed en luxe goederen. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over zorgcriminaliteit.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. Het vliegverkeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat.
0: Vluchten lagen er donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. De Duitse politie heeft een man gearresteerd voor poging tot brandstichting bij een synagoge in Wuppertal. De 37-jarige verdachte van Afghaanse herkomst zou het gebouw hebben overgoten met een licht ontvlambare vloeistof. Hij werd ter plaatse aangehouden en was eerder in beeld bij de politie. Duitse media leggen een link met de Yom Kippur-viering komende zondag. De Joodse koepelorganisatie in Duitsland heeft de poging tot brandstichting veroordeeld. En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,4% op 1100,80 punten. Chipfondsen als Besi, ASML en ASMI stegen tot 2,5%. Shell daalde 0,16% door verder dalende olieprijzen. Beleggers verwerkten de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank van woensdagavond, de eerste in meer dan 3 jaar. De midcap steeg 0,18%. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,18%. Cabinemedewerkers van EasyJet in Portugal gaan in oktober en december staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond SNPVAC verwacht dat door de eerste staking tussen 2 en 6 oktober wel 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro uitvallen. Het personeel klaagt over verslechterende werkomstandigheden, roosters en druk om overuren te draaien door personeelstekorten. Ook eisen ze een hoger loon, omdat ze volgens de bond minder verdienen dan collega's bij andere maatschappijen in Portugal en EasyJet-personeel in andere landen. EasyJet zegt teleurgesteld te zijn en stelt dat het cabinepersoneel aanzienlijk meer verdient dan het gemiddelde salaris in Portugal.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Schaatser Neil Lopop ligt in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking van het ruggenmerg door een infectie. De 23-jarige Spanjaard rijdt sinds afgelopen zomer voor het Nederlandse team X2O Badkamers. De behandeling is gestart en slaat aan, maar het revalidatieproces wordt zwaar en intensief. Zodra het kan, wordt Lopop overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje, bij zijn familie. De artsen zien eerste tekenen van vooruitgang, maar de uitkomst is nog onzeker. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 PM. Dirk van Duivenbode heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Kevin Doets verloor in de eerste ronde met 6-3 van de Engelsman Ross Smith. Titelverdediger Michael van Gerwe komt later vanavond nog in actie. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma in Amsterdam.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Daarna volgen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht blijft het grotendeels droog met een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon met enkele buien, vooral in het noorden. In het zuiden breekt de zon vaker door. Morgenmiddag geregeld zon en verder droog, behalve misschien nog een lichte bui in het oosten. Het wordt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op de uitnodiging voor gesprekken die premier Rob Jetten komende dagen verstuurt.
1: Vermeer noemt de steun voor de PVV-motie vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Jette vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil na de steun voor de motie. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette weerspreekt echter dat er zonder de BBB geen route over rechts is voor zijn begroting en zegt dat er allerlei varianten mogelijk zijn. De provincie Noord-Holland houdt vast aan zones van 250 meter rond kwetsbare natuurgebieden, waarin de landbouw minder intensief moet worden. Het kabinet wil juist zones van 500 tot 1000 meter invoeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt 250 meter genoeg en juridisch houdbaar. Melkveehouderijen in de provincie hebben sinds 2019 al 18% minder stikstof uitgestoten. In de Provinciale Staten is er grote steun voor deze aanpak. Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven. Op de Dam in Amsterdam zijn donderdagavond ongeveer 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod toch demonstreerden tegen een Israël-manifestatie. De politie omsingelde de groep bij het Nationale Monument en voerde hen af in een stadsbus. Eerder op de avond werden ook al meerdere betogers aangehouden in de H&M, waar een Palestijnse vlag van een balkon werd neergelaten. Een rechter had de gemeente Amsterdam in het gelijk gesteld dat de tegendemonstratie niet op de Dam mocht plaatsvinden. De Israël-manifestatie liep na 2 uur rond 9 uur 's avonds af. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vrijdag in 9 provincies individueel op het Westnijlvirus. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd getest. Eerder werd bekend dat een persoon was overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen door een bloedtransfusie. Al is niet duidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Sanquin is intensiever gaan testen nadat besmettingen de afgelopen weken opliepen. In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen euro, blijkt uit een analyse van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Het RIEC denkt dat dit het topje van de ijsberg is, omdat het onderzoek alleen gaat over transacties gekoppeld aan zorgbedrijven die al als verdacht waren aangemerkt. In de analyse staan onder meer contante stortingen en opnames, overboekingen naar privépersonen en buitenlandse rekeningen en investeringen in vastgoed en luxe goederen. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over zorgcriminaliteit.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen.
5: Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet. Het hoogste aantal sinds Trump aantrad.
6: Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Het vliegverkeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen er donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. Zeker 7 mensen zijn gewond geraakt door een incident op een militair oefenterrein in Zweden. De autoriteiten gaan uit van een ongeval, meldt de Zweedse krijgsmacht. Het ongeval vond aan het eind van de middag plaats, maar de krijgsmacht treedt niet in detail over wat er precies is gebeurd. Zweedse media berichten dat de hulpdiensten uitrukten na een explosie, mogelijk bij het opruimen van niet ontplofte munitie. 5 slachtoffers worden op de intensive care behandeld. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag duidelijk hoger, geholpen door dalende olieprijzen, lagere rentes op staatsobligaties en solide banencijfers. Een dag eerder had de Federal Reserve de rente voor het eerst sinds juli 2023 verhoogd. De centrale bank wil een snellere terugkeer naar haar inflatiedoelstelling van 2% en maakte de weg vrij voor verdere renteverhogingen dit jaar. Die rentestap zorgde woensdag nog voor stevige verliezen op Wall Street. De Dow Jones-index won donderdag 16%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq sloot 1,7% hoger. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
0: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren.
5: De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
6: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de 2e etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Dieverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als 3e geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de 2e set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Dirk van Duivenbode heeft de 2e ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Kevin Doets verloor in de eerste ronde met 6-3 van de Engelsman Ross Smith. Titelverdediger Michael van Gerwen komt later vanavond nog in actie. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma in Amsterdam. Manchester City heeft zich geplaatst voor de 4e ronde van de League Cup. De titelhouder was veel te sterk voor Norwich City, dat uitkomt op het tweede niveau. Het werd 5-0. Floyd Samba maakte 2 doelpunten. Ryan Cherki, Ellen Elias en Ryan McAdoo scoorden ook. Manchester City won vorig seizoen voor de 9e keer de League Cup. In de finale werd Arsenal met 2-0 verslagen.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er nog wat buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vannacht kan er nog een enkele bui voorkomen, met een minimum rond 12 graden. Morgenochtend af en toe zon, vooral in het zuiden. In het noorden meer buien. Morgenmiddag regelmatig zon en verder droog, met zo'n 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig, aan zee later krachtig. Morgenavond blijft het vrijwel droog met wolken en opklaringen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op de uitnodiging voor gesprekken die premier Rob Jetten komende dagen verstuurt. Vermeer noemt de steun voor de PVV-motie vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil na de steun voor de motie. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten weerspreekt echter dat er zonder de BBB geen route over rechts is voor zijn begroting en zegt dat er allerlei varianten mogelijk zijn. De provincie Noord-Holland houdt vast aan zones van 250 meter rond kwetsbare natuurgebieden, waarin de landbouw minder intensief moet worden. Het kabinet wil juist zones van 500 tot 1000 meter invoeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt 250 meter genoeg en juridisch houdbaar. Melkveehouderijen in de provincie hebben sinds 2019 al 18% minder stikstof uitgestoten. In de Provinciale Staten is er grote steun voor deze aanpak. Burgemeester Juri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven. Op de Dam in Amsterdam zijn donderdagavond ongeveer 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod toch demonstreerden tegen een Israël-manifestatie. De politie omsingelde de groep bij het Nationale Monument en voerde hen af in een stadsbus. Eerder op de avond werden ook al meerdere betogers aangehouden in de H&M, waar een Palestijnse vlag van een balkon werd neergelaten. Een rechter had de gemeente Amsterdam in het gelijk gesteld dat de tegendemonstratie niet op de Dam mocht plaatsvinden. De Israël-manifestatie liep na 2 uur rond 9 uur 's avonds af. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vrijdag in 9 provincies individueel op het Westnijlvirus. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd getest. Eerder werd bekend dat een persoon was overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen door een bloedtransfusie. Al is niet duidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Sanquin is intensiever gaan testen nadat besmettingen de afgelopen weken opliepen. In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen euro, blijkt uit een analyse van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Het RIEC denkt dat dit het topje van de ijsberg is
5: omdat het onderzoek alleen gaat over transacties gekoppeld aan zorgbedrijven die al als verdacht waren aangemerkt. In de analyse staan onder meer contante stortingen en opnames, overboekingen naar privépersonen en buitenlandse rekeningen en investeringen in vastgoed en luxe goederen. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over zorgcriminaliteit.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Het vliegverkeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen er donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. Zeker 7 mensen zijn gewond geraakt door een incident op een militair oefenterrein in Zweden. De autoriteiten gaan uit van een ongeval, meldt de Zweedse krijgsmacht. Het ongeval vond aan het eind van de middag plaats, maar de krijgsmacht treedt niet in detail over wat er precies is gebeurd. Zweedse media berichten dat de hulpdiensten uitrukten na een explosie, mogelijk bij het opruimen van niet ontplofte munitie. 5 slachtoffers worden op de intensive care behandeld. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag duidelijk hoger, geholpen door dalende olieprijzen, lagere rentes op staatsobligaties en solide banencijfers. Een dag eerder had de Federal Reserve de rente voor het eerst sinds juli 2023 verhoogd. De centrale bank wil een snellere terugkeer naar haar inflatiedoelstelling van 2% en maakte de weg vrij voor verdere renteverhogingen dit jaar. Die rentestap zorgde woensdag nog voor stevige verliezen op Wall Street. De Dow Jones-index won donderdag 16%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq sloot 1,7% hoger.
8: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
0: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
6: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde

0: en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Dirk van Duivenbode heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in de AFAS Live. De 34-jarige Nederlander kwam terug van een achterstand van 4-1 en versloeg de Zweed Victor Tingström met 6-4. Kevin Doets verloor in de eerste ronde met 6-3 van de Engelsman Ross Smith. Titelverdediger Michael van Gerwen komt later vanavond nog in actie. Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma in Amsterdam. Manchester City heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de League Cup. De titelhouder was veel te sterk voor Norwich City, dat uitkomt op het tweede niveau. Het werd 5-0. Floyd Samba maakte 2 doelpunten. Ryan Cherki, Alan Elias en Ryan McAdoo scoorden ook. Manchester City won vorig seizoen voor de 9e keer de League Cup. In de finale werd Arsenal met 2-0 verslagen.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er nog wat buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vannacht kan er nog een enkele bui voorkomen, met een minimum rond 12 graden. Morgenochtend af en toe zon, vooral in het zuiden. In het noorden meer buien. Morgenmiddag regelmatig zon en verder droog, met zo'n 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig, aan zee later krachtig. Morgenavond blijft het vrijwel droog met wolken en opklaringen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe is donderdagavond de mobiele eenheid opgeroepen. De sfeer werd laat op de avond grimmiger en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Ook werden richting de politie objecten gegooid. Het gaat om ongeveer 100 demonstranten. Er vliegt een helikopter bovenop Heusden, waarin de avond werd vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. Op de Dam in Amsterdam zijn donderdagavond ongeveer 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod toch demonstreerden tegen een Israël-manifestatie. De politie omsingelde de groep bij het Nationale Monument en voerde hen af in een stadsbus. Eerder op de avond werden ook al meerdere betogers aangehouden in de H&M, waar een Palestijnse vlag van een balkon werd neergelaten. Een rechter had de gemeente Amsterdam in het gelijk gesteld dat de tegendemonstratie niet op de Dam mocht plaatsvinden. De Israël-manifestatie liep na 2 uur rond 9 uur 's avonds af. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vrijdag in 9 provincies individueel op het Westnijlvirus. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd getest. Eerder werd bekend dat een persoon was overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen door een bloedtransfusie. Al is niet duidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Sanquin is intensiever gaan testen nadat besmettingen de afgelopen weken opliepen.

0: Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Bij een nieuwe gevecht in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Het vlieggekeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen het donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de 2e etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioen veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. NEC is kansloos onderuit gegaan in de eerste wedstrijd van het hoofdtoernooi van de Europa League. De Nijmegeners verloren in Turijn met 5-0 van Juventus. Bij rust stond het al 3-0. Vleugelaanvaller Clement Bischoff liep na ruim een half uur een hamstringblessure op en moest het veld verlaten. NEC kreeg al vroeg een tegentreffer toen keeper Nicolas Polster de bal miste en Nicolas González eenvoudig kon scoren. Zondag speelt NEC thuis tegen Go Ahead Eagles en hoopt zich te herstellen na ook de competitiewedstrijd bij Cambuur met 3-0 te hebben verloren.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten en de kust iets steviger. Vannacht blijft het rustig, met zo nu en dan een bui en een graad of 12. Morgenochtend laat de zon zich af en toe zien, met vooral in het noorden nog wat buien. In de middag wordt het droger en schijnt de zon geregeld. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond blijft het vrijwel droog met wolken en opklaringen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jette vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe is donderdagavond de mobiele eenheid opgeroepen. De sfeer werd laat op de avond grimmiger en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Ook werden richting de politie objecten gegooid. Het gaat om ongeveer 100 demonstranten. Er vliegt een helikopter bovenop Heusden, waarin de avond werd vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar.
2: Op de Dam in Amsterdam zijn donderdagavond ongeveer 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod toch demonstreerden tegen een Israël-manifestatie. De politie omsingelde de groep bij het Nationale Monument en voerde hen af in een stadsbus. Eerder op de avond werden ook al meerdere betogers aangehouden in de H&M, waar een Palestijnse vlag van een balkon werd neergelaten. Een rechter had de gemeente Amsterdam in het gelijk gesteld dat de tegendemonstratie niet op de Dam mocht plaatsvinden. De Israël-manifestatie liep na 2 uur rond 9 uur 's avonds af. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vrijdag in 9 provincies individueel op het Westnijlvirus. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd getest. Eerder werd bekend dat een persoon was overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen door een bloedtransfusie. Al is niet duidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Sanquin is intensiever gaan testen nadat besmettingen de afgelopen weken opliepen. Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde jemenitische regering. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Het vlieggekeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen er donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de 2e etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als 3e geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. NEC is kansloos onderuit gegaan in de eerste wedstrijd van het hoofdtoernooi van de Europa League. De Nijmegeners verloren in Turijn met 5-0 van Juventus. Bij rust stond het al 3-0. Vleugelaanvaller Clement Bischoff liep na ruim een half uur een hamstringblessure op en moest het veld verlaten. NEC kreeg al vroeg een tegentreffer toen keeper Nicolas Polster de bal miste en Nicolas González eenvoudig kon scoren. Zondag speelt NEC thuis tegen Go Ahead Eagles en hoopt zich te herstellen na ook de competitiewedstrijd bij Cambuur met 3-0 te hebben verloren.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er nog enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten en de kust iets steviger. Vannacht blijft het rustig met zo nu en dan een bui en een graad of 12. Morgenochtend laat de zon zich af en toe zien met vooral in het noorden nog wat buien. In de middag wordt het droger en schijnt de zon geregeld. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond blijft het vrijwel droog met wolken en opklaringen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meerdere mensen aangehouden. In de loop van de avond ontstond een grimmige sfeer. Demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk en bekogelden de politie. Daarop zette de politie de mobiele eenheid in. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, kunnen het gebouw inmiddels weer verlaten. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jette vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vrijdag in 9 provincies individueel op het Westnijlvirus. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd getest. Eerder werd bekend dat een persoon was overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen door een bloedtransfusie. Al is niet duidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Sanquin is intensiever gaan testen nadat besmettingen de afgelopen weken opliepen. Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Maar hij mag nog wel per video spreken.
0: Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Het vliegverkeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen er donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5%. Nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani,
2: die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er nog wat buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vannacht blijft het overwegend droog met zo nu en dan een bui. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden vallen nog enkele buien. In het zuiden schijnt de zon vaker. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Morgenmiddag klaart het verder op en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten, vooral aan zee.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meerdere mensen aangehouden. In de loop van de avond ontstond een grimmige sfeer. Demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk en bekogelden de politie. Daarop zette de politie de mobiele eenheid in. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, kunnen het gebouw inmiddels weer verlaten. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vrijdag in 9 provincies individueel op het Westnijlvirus. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd getest. Eerder werd bekend dat een persoon was overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen door een bloedtransfusie. Al is niet duidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Sanquin is intensiever gaan testen nadat besmettingen de afgelopen weken opliepen. Burgemeester Juri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minces zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Het vliegverkeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen er donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan lenen.

0: De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Dieverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi.

0: toernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney, nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er nog wat buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vannacht blijft het overwegend droog met zo nu en dan een bui. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden vallen nog enkele buien, in het zuiden schijnt de zon vaker. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Morgenmiddag klaart het verder op en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten, vooral aan zee.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minces zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Lance Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Het vlieggekeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen er donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de 2e etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Die Verdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. de drievoudig wereldkampioene veldrijden, stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross, nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney, nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, met een temperatuur rond de 12 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig, aan zee iets krachtiger. Vanochtend schijnt af en toe de zon, al vallen er vooral in het noorden nog wat buien. Vanmiddag wordt het van west naar oost overal droog en breekt de zon meer door. Het wordt zo'n 18 graden. De wind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Morgen is het bewolkt, met in het noordwesten soms wat lichte regen. In het zuidoosten mogelijk nog wat zon. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging.
3: Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jette vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim $24 miljard, omgerekend ongeveer €21 miljard. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Maar hij mag nog wel per video spreken. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Het vliegverkeer bij de luchthavens van Lublin en Rzeszów in het oosten van Polen is hervat. Vluchten lagen er donderdag tot twee keer toe stil om militaire activiteiten. De Poolse krijgsmacht meldde dat militaire toestellen uit voorzorg in actie waren gekomen. Dat gebeurde vanwege Russische luchtaanvallen op buurland Oekraïne. Rusland zou onder meer doelen hebben bestookt in de buurt van de grens met Polen. Oekraïne maakte ook melding van zeker 20 gewonden in hoofdstad Kiev. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, met een temperatuur rond de 12 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig, aan zee iets krachtiger. Vanochtend schijnt af en toe de zon, al vallen er vooral in het noorden nog wat buien. Vanmiddag wordt het van west naar oost overal droog en breekt de zon meer door. Het wordt zo'n 18 graden. De wind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Morgen is het bewolkt, met in het noordwesten soms wat lichte regen. In het zuidoosten mogelijk nog wat zon. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio.
6: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Burgemeester Juri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim $24 miljard, omgerekend ongeveer €21 miljard. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde jemenitische regering. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
7: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds.
0: Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney, nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er een enkele bui vallen, bij een graad of 12. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger uit het westen. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, vooral in het noorden vallen nog wat buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. In de middag breekt vanuit het westen de zon meer door en wordt het overal droog, rond de 18 graden. De wind aan zee trekt aan naar krachtig. 'S Avonds wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Morgen is het bewolkt, met in het noordwesten af en toe lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft stevig uit het zuidwesten.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd.
3: De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Burgemeester Juri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
12: Minces zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

Rodriguez hem opvolgen als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim $24 miljard, omgerekend ongeveer €21 miljard. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De

0: De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney, nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wathimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 12 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden vallen nog wat buien. De wind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt de zon meer door. De temperatuur komt uit rond 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Morgen is het bewolkt met in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Morgenavond gaat het in het noorden harder regenen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jette vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minces zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxeartikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Lance Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Netbeheer Nederland meldt dat voor zo'n 600.000 woningen de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend. Voor bijna de helft is geen plek. Het aantal aanvragen ligt ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen indienden. Meer dan de helft van de aanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten. Dat ligt in lijn met de kabinetsambitie van jaarlijks 100.000 woningen. Netbeheerders benadrukken dat de situatie voortdurend verandert. Netuitbreidingen en slimmer gebruik kunnen later alsnog extra ruimte opleveren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de 2e etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 12 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden vallen nog wat buien. De wind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt de zon meer door. De temperatuur komt uit rond 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Morgen is het bewolkt met in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Morgenavond gaat het in het noorden harder regenen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst.
5: In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet. Het hoogste aantal sinds Trump aantrad.
6: Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Bij een nieuwe gevecht in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
9: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5%, nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
10: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
11: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
12: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel.
5: Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
7: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws.
15: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Dieverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal.
16: Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen.
17: Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan.
18: Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, bij een graad of 12. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend schijnt af en toe de zon. Vooral in het noorden vallen er nog enkele buien. In de middag wordt het overal droog en breekt de zon meer door. Het wordt zo'n 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog, met wolken en opklaringen. Later vannacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
19: Morgen blijft het wisselend bewolkt met vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 18 tot plaatselijk 22 graden.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jette vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Burgemeester Juri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president.
2: De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim $24 miljard, omgerekend ongeveer €21 miljard. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land